0: Rustig, dikke rustig, amai drieën. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
1: Ruwaka dabe, ai. Go.
0: Hey, tik alasan. Vogue snel, tik alasan.
1: Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee?
0: Ja, want daar wat voor maak wat ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goed eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Ik ben vijagba.
3: Lim FM, feeling it deep in my body of music.
4: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProZer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProZer, Safety Through Innovation.
2: LIM Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

and blessings. Ik groet u op deze bijzondere zondag. U luistert naar Revival Now hier op 91.7 FM. Ik ben pastor profeet Patrick Botsen en dit programma wordt u gebracht door gemeente Bethel Oproem aan de Matapikastraat nummer 6 de Flora. Wij hebben een geweldige uitzending voor u klaar liggen. You will be blessed. U weet dat terwijl gospelmuziek wordt afgedraaid, de Heer wordt aanbeden, het uw leven positief beïnvloedt en de gehele atmosfeer daar waar u bent. En ik kan u zeggen, we hebben een woord van God dat u zal bemoedigen en een geweldig interview waarbij u het een en ander zal leren en zal horen, ja, over de gelovigen te Aruba helemaal. Ja, dus als u dat wilt weten, wilt horen, blijft u luisteren naar de uitzending van vandaag. Wij gaan starten met twee mooie nummers. Het nummer Joyful van Dante Bowie en het nummer, hele mooie, mijn favoriete aanbiddingsnummer, The Glory of Your Presence, oftewel Oh, The Glory of Your Presence, gebracht, gezongen door Terry McCallman. Laten we luisteren. Zingt u mee, aanbidt u mee en daarna ben ik bij u terug.

0: Yes, dat was het nummer. Oh, the glory of your presence. Een diep aanbiddingsnummer waar ik persoonlijk erg veel van hou. Wanneer ik echt in de tegenwoordigheid van God wil gaan, dan is het dit nummer waarop ik de Heere aanbid. U weet, ja, en ieder heeft zijn eigen aanbiddingsliederen waarvan je zegt van, ja, dit lied werkt bij mij wel. Voor mij is het dit nummer. Oh, the glory of your presence. En ik hoop ook dat het u in de tegenwoordigheid van God heeft gebracht. Want het is tijd om naar Gods woord te luisteren. En de boodschap van vandaag gaat over niemand anders dan over Koning Jezus de Christus. En de titel van de boodschap is: Wie is Jezus? En het wordt u gebracht door evangelist Robin Misijan. Geliefden, stel uw hart open voor het woord van God. Stel uw hart open voor het evangelie. Ja, laat de Heer tot u spreken terwijl het woord Gods gepredikt wordt. God bless you.
1: God zegen, geliefden, geliefde luisteraars. Ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. Mijn naam is broeder Robin Misijan van gemeente Bethel Opperroem. We zijn aan de Matapika straat nummer 6. En dit is het programma Revival Now. En wij hopen en wij bidden dat dit programma ook opwekking zal brengen in uw leven, in uw gezin, in uw bedrijf, in uw omgeving. Ik wil u bemoedigen vandaag vanuit Gods woord. En de Bijbel zegt, Gods woord verspreidt licht. En wij hopen dat dit programma licht zal verspreiden in uw huis, in uw familie en in uw leven. We bidden dat degenen die zich niet zo goed voelen, die ziek zijn, genezen zullen worden. Dat ze een doorbraak zullen ervaren in hun gezondheid. Halleluja, in de naam van Koning Jezus. Lobuang, het thema voor mij, Tide, eigenlijk is, wie is Jezus? Suma naar Jezus, halleluja. Vele van ons hebben over Jezus gehoord, maar suma naar Jezus eigenlijk. De Bijbel zegt, hij is de Zoon van God. De Bijbel zegt, hij is het Lam van God. Hij is het Lam dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is het Lam van de wereld dat de zonde wegneemt, halleluja. En als we ons leven zullen geven aan Koning Jezus, dan weet ik zeker dat hij ons zal verlossen. Hij is gekomen om de verlorenen terug naar God te brengen. Hij is gekomen om die relatie met God te herstellen. En ik wil in het kort samen met u lezen, halleluja, vanuit het boek van Colossense hoofdstuk 1. Colossense hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Halleluja, wie is Jezus? Halleluja. Colossense hoofdstuk 1 vers 15 zegt, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Halleluja. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Halleluja. En hij is de eerstgeborene der ganse schepping. Halleluja. Lobuang Jezus die als zoon voor God. En hij is het beeld van de onzichtbare God. God heeft zichzelf aan de mens geopenbaard in de vorm van Koning Jezus. En als we Jezus accepteren in ons leven, dan hebben we God in ons leven. Als we Jezus accepteren in ons leven, dan gaat God met ons wandelen. Als we Jezus accepteren in ons leven, dan gaat God een weg maken in uw leven. Geliefden, we want to tell you that God will love you. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit als je Javaan bent. Het maakt niet uit als je Creool bent. De Bijbel is niet gemaakt voor een speciale volk. De Bijbel is niet, dat Gods woord is niet voor één volk. Maar Gods woord is voor al de volkeren. Ja, hij heeft de Joden uitgekozen om de verredder te sturen. Maar de Bijbel zegt vanuit Israël, vanuit Sion staat Gods woord over de gehele aarde gaan. Vanuit Jeruzalem, vanuit Sion, van het berg Sion zal Gods woord over de gehele aarde gaan. En Adewan Garusan mik ala libisba. Hij heeft alle mensen geschapen. En hij wil dat wij in relatie met hem gaan wandelen. Wat God verlangt van ons, geliefden, is dat we die relatie met hem gaan herstellen. Wat God van ons verlangt, is dat wij zijn Zoon Christus Jezus gaan accepteren. Want Hij heeft de prijs van de zonde betaald. De Bijbel zegt, de loon van de zonde is de dood. Halleluja. En in feite zou ieder mens die na Adam komt, moeten sterven in zijn of haar zonde. Halleluja. Maar God in zijn liefde, God in zijn barmhartigheid, heeft zijn Zoon Jezus gestuurd, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wanneer we praten over Jezus, dan praten we over verzoening met God. Wanneer we praten over Jezus, dan praten we over degene die de rekening van onze zonden heeft betaald. Geliefden, ik wil tegen u vandaag dat wat man is, dat pijn voor je zonde. Het maakt niet uit als je hem vandaag nog niet kent. Maar wat man is, dat pijn voor je zonde. En als u deze Jezus, Yeshua, zal accepteren in uw leven, zal hij daadwerkelijk u vergeven van al uw zonden. En hij zal u schoon wassen. En de Bijbel zegt, hij staat aan de rechterhand van de Vader en hij pleit voor ons. Hij pleit voor ons. Elke dag weer gaat hij voor u pleiten. Kan de kariu ning in bepaalde kampen, maar Jezus gaat voor u pleiten. Kan de trowe watratap u ning, maar want tegen Jezus gaat voor u pleiten. Kan de potsanta pastoor op je zon. Ik wil u zeggen, Jezus gaat voor u pleiten. Misschien probeer je zo'n dingen in uw eten te zetten, maar want tegen dat Jezus gaat voor u pleiten en niets zal u overkomen. Mijn geliefden, het is belangrijk om met God te wandelen in deze laatste dagen. Want de Bijbel zegt, de duisternis zal de aarde bedekken. Maar over degenen die Christus hebben geaccepteerd in hun leven, zal Gods licht opgaan. Gods licht zal in u schijnen. Gods licht zal over u opgaan. Gods licht zal, hij zal zijn aangezicht over u doen lichten. En hij zal u leiden naar groene grazige weiden. Geliefden, de bedoeling van het evangelie, de bedoeling van God, is niet dat je elke zondag in een gebouw gaat zitten en daarna om 1 uur weer naar huis gaan. De bedoeling van God is dat wij als mensen in relatie met Hem gaan komen. Dat we een relatie met Hem gaan hebben. Dat we in relatie weer verzoend met Hem mogen worden. Dat is Gods bedoeling. De gemeente, het gebouw is een plek waar we samenkomen om Hem groot te maken. Om elkaar te bemoedigen. Om voor elkaar te bidden. Om voor elkaar te strijden. De gemeente is een gebouw waar we samenkomen. Halleluja. Maar het is niet zo dat wij, wanneer we te longos doen naar kerk dan ibumba. Nee, God wil een relatie met u hebben. God wil dat u zijn woord gaat onderhouden, gaat lezen, gaat bestuderen. De meeste mensen hebben een Bijbel thuis. Ik wil u bemoedigen. Maak je Bijbel open. Lees je Bijbel. Lees Gods woord. Vraag God om zodat hij zijn woord aan u kan openbaren. Geliefden, ik wil u bemoedigen deze dag dat God een plan heeft met uw leven. Dat God u wil brengen in uw bestemming. U leeft met een bestemming. U leeft met een roeping over uw leven. U leeft met rijkdommen in u. God wil u gebruiken. God wil u gebruiken, niet alleen in de kerk, maar ook in deze duistere wereld wil God u gebruiken. Wil God door u spreken. Wil God u gebruiken in andere mensen hun leven. God wil u gebruiken om hoop te brengen in deze wereld. God wil u gebruiken om misschien iets nieuws uit te vinden. God wil u gebruiken om misschien iets nieuws uit te vinden. Halleluja. Geliefden, God dienen. Wanneer we praten over God dienen, dan praten we over een levendige relatie. We praten over een levendige relatie met God. Halleluja. Hij is een sprekende God. Hij gaat u dromen geven. Hij gaat u dromen geven. Hij gaat uw leven leiden. Hij gaat u inzicht en wijsheid geven. Wijsheid die u nog nooit bezat, zal hij u geven. Hij zal u inzicht geven. Ik wil u bemoedigen deze dag, geliefde. Laten we deze God volgen. Amen. Laten we nog een keer lezen in Colossense hoofdstuk 15. Ik begon met mijn thema, wie is Christus? En in Colossense hoofdstuk 13 geeft ons een duidelijk... In Colossense hoofdstuk In Colossense hoofdstuk 15. Even laat me corrigeren. In Colossense 15. In Colossense vers 15. Yes. Daar zegt Gods woord. Daar zegt God woord. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Want vers 16 zegt. In hem. Colossense hoofdstuk 1 vers 15 tot 16. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Hoort u dat, geliefden? Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen. We denken aan regeringen. Het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Vers 7 is er verder. En hij is voor alles en voor alle dingen. En hij is voor alles. Halleluja. Geliefden, hij is voor alles. Before anyone can be besta. Jezus be dikba, zegt de Bijbel. Before anyone can be worden geschapen. Christus was er al. We praten niet over een God van tientallen jaren. We praten niet over een God van duizenden jaren. We praten over een God van eeuwen, eeuwen. We praten over een God van voordat er tijd bestond, was hij er al. En hij wil met u leven. Hij wil samen met u wandelen. Hij wil u in zich geven. Geliefden, als u naar wijsheid zoekt, zoek je naar Jezus. Als u naar kracht zoekt, zoek het bij Jezus. Want hij is in staat om u te helpen. Om uw wijsheid te geven. Halleluja. Vers 17 zegt. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente. Ja, u hoort het goed. Vers 18 zegt. En hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente. De samenkomst van gelovigen. Hij is het hoofd van alle gelovigen. Ik wil u bemoedigen vandaag. Zet uw geloof in Christus. Zet uw hoop in Christus. Ga op uw knieën. Vraag hem om in uw leven te komen. Vraag hem om met u te wandelen. Vraag hem om u kracht te geven. Vraag hem om zichzelf aan u te openbaren. Halleluja. Geliefden, laten we deze teksten nog een keer lezen. In Colossense vers 15. Halleluja. We dienen een machtige God. Het boek van Colossense hoofdstuk 1 vers 15. Zeer belangrijke teksten zijn hier zo. Halleluja. Daar zegt Gods woord in vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Ik begon al in het begin met mijn thema. Wie is Christus? En hier zegt het. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Halleluja. Hij is als eerstgeboren. Voordat er iets bestond, was hij er al. Want in hem, vers 16 zegt, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Halleluja. Geliefden, God is een goede God. En u ziet hoe groot hij is, hoe machtig hij is. Maar, en dit verbaast mij al elke keer weer. Dat deze grote God zichzelf heeft geofferd. Hij heeft gezegd van, weet je wat? Ik wil een weg maken voor de mensheid. Ik wil een weg maken voor degenen die in duisternis leven. Ik wil een weg maken voor degenen die verloren gaan. Ik wil een weg maken voor deze wereld. En hij heeft gestorven voor ieder. Jezus is niet gestorven voor de christenen. U hoort het goed. Jezus is niet gestorven voor degenen die goed leven. Nee, Jezus is gestorven voor ieder die in deze wereld leeft. Voordat u geboren was, is hij gestorven voor u. Halleluja. Jezus is voor ieder gestorven. En de Bijbel zegt, want allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Geliefden, ik wil u bemoedigen om hem aan te nemen in uw leven. Ik wil u bemoedigen om uw hart te openen voor hem. Want hij staat klaar. om in uw leven te komen. Hij staat klaar om een nieuwe weg op te gaan met u. Hij staat klaar om u vrij te zetten van bitterheid. Hij staat klaar om u vrij te zetten van elke ziekte. Halleluja. Hij staat klaar om een weg te maken voor u. Halleluja. Hij staat klaar om u dingen te wijzen waarvan u nog niet op de hoogte bent. Ausorio dipisani. Ausorio san sanino besabi bifo. Misschien denkt u van, ja, ik ben geschoold. Ik heb zoveel diploma's. Geliefden, ik wil u zeggen, en zij sani desanino sabete. Halleluja. En deze God, hij is de onzichtbare God die zichzelf heeft gemanifesteerd in Christus Jezus. Die zichzelf heeft geopenbaard in de vorm van Christus Jezus. En de Bijbel zegt, door Christus, in Christus zijn alle dingen geschapen. Ik wil u bemoedigen deze dag, geliefden. Laat u deze kans u niet voorbij gaan om in contact, om in relatie te komen met deze God. Want hij wacht geduldig. Dit is geen dwang. Dit is geen voor de gekhouwerij. Maar hij leeft, zegt de Bijbel. Hij leeft en hij leeft tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Het maakt niet uit van waar je komt. Het maakt niet uit waar welke ras je toe behoort. Hij is gestorven voor ieder. En hij wil dat er ieder tot hem zal komen. Hij wil gezinnen redden. Hij wil families bij elkaar brengen. Hij wil u gebruiken om families bij elkaar te brengen. Hij wil u gebruiken om zijn licht te laten schijnen. Halleluja. De Bijbel zegt, er is een leven na de dood. De Bijbel zegt, er is een hemel en er is een hel. En u moet een besluit nemen deze dag. Waar zal u eeuwigheid doorbrengen? Zal u eeuwigheid doorbrengen in zijn koninkrijk? Of zal u eeuwigheid doorbrengen in de eeuwige verdoemenis? Halleluja. Iemand vroeg een keertje, waarom stuurt God mensen naar de hel? Geliefde, ik heb nieuws voor u. God stuurt niemand naar de hel. Maar de Bijbel zegt, de loon van de zonde is de dood. De loon van de zonde is eeuwige vernietiging. God heeft slechts een weg gemaakt voor de mensheid, zodat zij niet verloren gaan. En deze weg is in Christus Jezus. Deze weg is in het bloed van Christus Jezus, die ons reinigt van al onze ongerechtigheden, die ons reinigt van al onze zonden, die ons reinigt om in contact te brengen met God. Halleluja. Geliefden, we dienen aan Bigigado. En we bemoedigen je die no give up. Kade je Godor stree, no give up. Misschien gaat u door moeilijkheden, geef niet op. Misschien gaat u door teleurstellingen, geef niet op. Misschien denkt u aan zelfmoord. Ik wil u bemoedigen, doet u dat niet. Geef uw leven aan koning Jezus. Hij zal iets moois van uw leven maken. U zal uw leven niet meer herkennen als u uw leven aan hem geeft. Hij zal iets moois van uw leven maken. Hij zal een nieuwe deur voor u openen. Halleluja. Misschien hebben mensen deuren voor u dichtgemaakt. Misschien hebben mensen uw naam zwart gemaakt. Misschien hebben mensen een slechte getuigenis van u gegeven. Ik wil u zeggen, geef u niet op. Als u bij Christus komt, halleluja, dan weet hij om van een puinhoop iets geweldigs te maken. Hij weet hij weet precies hoe hij u vanuit de put kan halen om u bovenop te brengen. Wij allemaal gaan door moeilijkheden. Wij allemaal gaan door teleurstellingen soms. Wij allemaal staan met de rug tegen de muur van tijd tot tijd. Maar ik wil u zeggen, hij geeft raad. Hij verheft, halleluja. Hij is degene die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is degene. Pelibisma bedenkt dat ik banang aan u. Daar begint hij iets nieuws. Waar mensen dachten, dit is jouw laatste dag. Het komt niet meer goed met jou. Ik wil u zeggen deze dag, de duivel is een leugenaar. Het komt wel goed met u. Het komt wel goed met u. Ik wil u bemoedigen. Geef u niet op, halleluja. En je hebt sommige mensen die heel veel vragen hebben. Komt u tot Christus, hij zal u antwoorden geven. Je hebt mensen die zeggen van, er is geen God. Ik wil u bemoedigen. We leven in een zondige wereld. De wereld is in chaos. De Bijbel heeft gesproken over oorlogen. De Bijbel heeft gesproken over ziekte. Alles wat u nu ziet in deze wereld staat in de Bijbel. De Bijbel praat over mannen die de natuurlijke omgang met vrouwen hebben vervangen met omgang met mannen. Alles staat in de Bijbel. De Bijbel praat over de vrouwen die de natuurlijke omgang hebben vervangen met de man hebben vervangen met de omgang tussen twee vrouwen. De Bijbel praat over dit alles. De Bijbel praat over in de laatste dagen dat er hongersnoden zal zijn. Dat er droogte zal zijn. Dat de milieurampen, dat climate change waarvan ze nu praten. Dat alles staat in de Bijbel. Alles wat u nu kan waarnemen met uw oog, dat een probleem is, staat in de Bijbel. De Bijbel heeft over deze dingen gesproken. Daarom als een kind van God en je ziet bepaalde dingen gebeuren, dat verbaast het je niet. Want de Bijbel zegt dat het in de laatste dagen, dat de zonde zal toenemen. Dat de oorlogen zullen toenemen. Dat er ziektes zullen komen, nieuwe ziektes zullen komen, pesten zullen komen. Halleluja. Dat de mens harteloos zal zijn. Dat de mens goddeloos zal zijn. Dit alles staat in de Bijbel, Gods woord. Geliefden, ik wil u bemoedigen om Gods woord te gaan geloven. Halleluja. Omdat alles wat er nu gebeurt, zijn dingen die staan geschreven in Gods woord. Amen. Als u hoort over oorlogen, staat ook in de Bijbel, geliefden. Het zal niet beter worden hier op aarde. Maar daarom bemoedigt de Bijbel ons. Daarom nodigt God ons om het in orde te maken met Hem. Om Christus, de verzoening tussen God en mens is Christus. En als wij Christus accepteren in ons leven, dan kunnen we met God verzoenen. Dan kan God ons vrijkopen van deze wereld. Halleluja. Ik wil u zeggen, God is een God die u ook kan verzekeren van leven na de dood. God verzekert ons van een leven met Hem na de dood. Halleluja. Er zijn heel veel mensen die zeggen van temidede de akba. Of temidede de dapi asa Allah is stop. Nee, geliefden. Wanneer u sterft, zegt de Bijbel, is er een hemel en een hel. Wanneer u sterft, is het leven met God of is het een leven zonder God. En de Bijbel praat over een leven zonder God dat het verschrikkelijk is. De Bijbel praat over een leven zonder God dat het dat het een hel is, halleluja. Maar de Bijbel praat ook over een leven met God in zijn koninkrijk, in zijn paradijs. Ik wil u bemoedigen om te kiezen voor een leven met God in zijn koninkrijk, in zijn paradijs. Geliefden, God wilt u redden en Hij wilt u brengen naar de plaats waar hij voor u heeft klaargemaakt, halleluja. Geliefden, er is een leven na de dood. Geliefden, ik wil u bemoedigen om Christus te accepteren in uw leven. Ik wil u bemoedigen om niet te leven zonder God op deze aarde. Er is een leven na de dood. Halleluja. En het is niet alleen een leven na de dood, maar terwijl u op aarde bent, terwijl u op school zit, terwijl u aan het werk zit, Terwijl u een gezin hebt, halleluja, God wil u ook daarin ondersteunen. Halleluja, God wil u ook ondersteunen in uw huis. God wil u ondersteunen aan het werk. God wil u ondersteunen op school, halleluja. Hij wil vrede brengen in uw leven. Hij wil rust brengen in uw leven. Hij wil genezing brengen in uw leven, halleluja. En Hij zal het doen als u Hem vraagt, halleluja. Komt u tot Hem, halleluja. Terwijl Hij u uitnodigt, komt u tot Hem. Terwijl Hij een weg maakt, terwijl Hij een weg heeft gemaakt, komt u tot Hem. Halleluja. Want Hij is in staat om iets nieuws van uw leven te maken. Hij is in staat om een weg te banen voor u. Halleluja. Christus staat klaar om in uw leven te komen. Om een ommekeer te brengen, halleluja. U hoeft niet te lijden. U hoeft niet te struggelen, halleluja. Maar draag alles wat u meemaakt op aan God. Draag het op aan God. En Hij zal iets nieuws van uw leven maken, halleluja. Hij zal iets nieuws van uw leven maken. Ja, u hoort het goed. Hij zal iets nieuws van uw leven maken. Halleluja. De Bijbel zegt dat we een God dienen die voor eeuwig leeft. Halleluja. We dienen een God, halleluja, die tot in de dodenrijk is gaan verlossen toen hij stierf aan het kruis. De Bijbel zegt, hij heeft de dood en de dodenrijk overwonnen. De Bijbel zegt, hij heeft de duivel en de dodenrijk overwonnen. Halleluja. U hoeft niet te sterven voor uw tijd. Halleluja. My God, my God. Geliefden, we liepen in een hogere groen tapu. Zoals in een sap tak te pot futa roko in een sap zei wakti u. Zoals in een sap te guastra te zei wakti u. Maar if you waka na nga gado, me want tell you taki yo, de want tranga man, yo de want tranga uma. If you waka na nga gado, me want tell you taki tranga tengo kong, struggle so kong, ma yo making, na nga gado yo making. Na nga gado yo making, me want tell you tak na nga gado yo making. En if u potu bribi, ina zoon fu gado, die de verzoening is tussen God en mensen, me want tell you yo verzoen na nga gado. En wie staat er bij tak voor jou, jou meken? Wie is er bij tak dat in jou libi? Me wan tegen je tak jou libi. Wie is er bij tak dat na zo jou tang? Me wan tak wan kenki e kom. Me proclameer wan kenki in jou libi. Me proclameer wan new day abra jou. Halleluja. Ik wil ook een heel kort nemen om te bidden voor degenen die ziek zijn. In het ziekenhuis liggen, halleluja, thuis ziek zijn. Vader, ik bid voor degenen die zich niet zo goed voelen, vader. Ik bid voor degenen die ziek thuis liggen, Heer mijn God. Of in het ziekenhuis, Heer mijn God. Waarbij de dokter heeft gezegd van, je hebt nog een maand te leven. Vader, we cancel asandat in a name voor Jezus. Vader, we bidden dat iemand volledig hersteld zal raken. Dat iemand volledig opgeknapt zal zijn, Heer mijn God. Ik bestraf elke vorm van kanker in Jezus' naam. Ik bestraf elke vorm van ziekte in de naam van Koning Jezus. En ieder die mijn stem hoort, Vader, ik spreek genezing. Ik spreek herstel. Ik spreek een spoedige herstel. Elke pijn in uw lichaam wordt verwijderd in de naam van Jezus. Vader, ik dank u dat u ieder die nu op dit moment naar mij luistert aanraakt, Heer mijn God. U raakt hun aan op hun zieke plek. Vader, in de naam van Jezus, Heer. We danken u, Vader. Uw woord zegt, door uw striemen is onze genezing geworden. We danken u, Vader, in de naam van Koning Jezus. Ik wil ook moment nemen om te bidden voor degenen die zeggen, ik wil Christus accepteren in mijn leven. Ik wil Jezus volgen. Ik wil mijn leven geven aan Jezus. Mi gona so mijn prissie. Mi gona so mijn kampo, maar next no roko. Wel, dat is het tijd om Christus Jezus te accepteren in uw leven als uw redder en verlosser. En als u dit gebed met mij samen gaat bidden, dan weet ik zeker dat God gaat ingrijpen in elke situatie. Er is niets dat te moeilijk is voor God. Ik wil u bemoedigen om deze tekst ook te lezen als u vrij bent later. In Colossense hoofdstuk 1 vers 15. Halleluja, het zal u goed doen. Laat ons bidden. Zegt u dit gebed met mij samen. Zeg Heere Jezus, ik kom tot u deze dag. Ik vraag u Heere Jezus om in mijn hart te komen. Ik heb naar uw woord geluisterd. En ik besef, Heer, dat ik u nodig heb in mijn leven. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Vergeef u mij van al mijn zonden. Was u mij schoon met uw bloed. Vader, openbaart u uzelf in mijn leven. Openbaart uzelf in mijn leven, Heer. Dat ik u zal kennen, persoonlijk zal kennen, Heere mijn God. Ik dank u voor uw Zoon Jezus Christus, dat aan het kruis is gestorven voor al mijn zonden. Ik dank u voor het bloed van Jezus, dat mij reinigt op dit moment. Ik dank u, Vader, voor een nieuwe dag. In Jezus' naam. Amen. Amen. Look, if you're bigger, bigger, you see. We want to tell you that Jezus de uw deel, dat hij in uw leven is gekomen. Dat het oude, de Bijbel zegt, het oude is voorbij gegaan. En zie, het nieuwe is gekomen. Geliefden, ik wil u bemoedigen. Als u nog geen gemeente bezoekt, bent u vrij om ons te bezoeken. We zijn aan de Matapika-straat nummer 6. Het is maar een weinig project. En u bent vrij om ons te bezoeken elke zondag. We beginnen om 9 uur in de ochtend tot 12 uur in de middag. Als u nog geen gemeente hebt die u bezoekt, kunt u ons graag bezoeken. We zullen verder met u bidden. We zullen u verder begeleiden. Als u nog geen huis hebt, nog geen gemeente hebt die u bezoekt. Let wel, anogona akerkina asani, maar nou een relatie naar Gaduna Moro belangrijk wang. Het is belangrijk dat u Gods woord regelmatig leest. Als u aan mij vraagt, dat u tenminste elke dag een tekst leest vanuit Gods woord. Het is ook belangrijk om te bidden. Sluit uzelf op in de kamer. Ga op uw knieën, zit op uw bed en praat tot God. Luko no lobiwang, soms ma yego verteer u tori ja, na koranti, maar mwa tegu u, if you tak u tori na gado, if you tak na gado, halleluja, zal u in het verborgene helpen. Hij zal u helpen en hij zal geen misbruik maken van de situatie. God zal u niet oordelen. Eén ding dat ook belangrijk is dat u zelf ook gaat vergeven. God vergeeft u, maar vergeeft u uzelf ook. Halleluja, amen. En dan weet ik zeker dat het goed komt. Dus niet vergeten, als u nog geen gemeente hebt, u bezoekt nog geen gemeente, we zijn aan de Marowijnenproject, op de Marowijnenproject, aan de Matapika-straat nummer 6. U bent van harte welkom bij ons. God bless. Till we meet again.
2: Krachtige boodschap over de Heere Jezus Christus, gebracht door evangelist Robin Misijan. Ik hoop dat u aan het eind van de boodschap uw hart heeft opengesteld en het zondaarsgebed heeft gebeden. En zodoende de Heere Jezus Christus in uw leven heeft aangenomen als uw Heer en uw Redder. Geliefden, indien u begeleiding nodig heeft in uw wandel met de Heere, voelt u zich dan vrij om ons een app te sturen. U weet, wij zijn de app-generatie. We leven in een WhatsApp-tijdperk. Dus u kunt ons via de app bereiken op het nummer +597. Dat is de country code van Suriname. En dan 82 47 87 1. Ja, +597 82 47 87 1. En dan maken wij contact met u. Ja. Alright, we maken ons klaar voor het interview van vandaag. En geliefde, we hebben een geweldig interview om u te zegenen en u op te bouwen in uw allerheiligst geloof. Zoals u weet, in deze mei maand hadden we aangegeven dat wij gelovigen gaan interviewen die wonen en werken op Aruba. Met uitzondering van de uitzending van vorige week, welke een moederdaguitzending was. Dus gaan wij vanaf deze week weer verder met het interviewen van gelovigen die wonen en werken op Aruba. En deze zondag hebben wij dominee Andriëne, of misschien moet ik het uitspreken als Andriëne, ook wel genoemd Audrey Gillard. Ja, en onze zuster Gracita Groeneveld was daar op Aruba om haar te interviewen. U moet weten dat op Aruba er een gemeenschap van gelovigen is van verschillende denominaties. Ja, en de gemeente waar dus overwegend de Surinamers naartoe gaan of van Surinaamse origine zijn, is dus de Evangelische Broedergemeente op Aruba, de EBGA. Ja, die kerk is 80 jaar geleden ontstaan naar een specifieke behoefte. Ja, en in dit interview vertelt dominee Gillard ons hierover. Heel interessant, het is een heel historisch verhaal, een heel interessant verhaal. Ook vertelt zij over wie zij zelf is, over haarzelf, wie zij is, hoe ze uiteindelijk dominee is geworden, hoe zij het werk als dominee ervaart, wie God voor haar is, hoe zij hem ziet bewegen op Aruba bij de gelovigen in de gemeente. En ook heeft ze een krachtige, bemoedigende boodschap voor de luisteraar. Kortom, een interview welke u niet mag missen. Ja, u ziet, we zijn dus helemaal op Aruba ook. Dus om mensen te interviewen die voor u, waarvan wij weten dat ze een zegen zullen zijn voor u. Maar we gaan eerst luisteren naar twee nummers en dan gaan we over naar het interview. We gaan luisteren naar het nummer The King is Alive. Ja, Koning Jezus leeft. En het nummer wordt gezongen door Jordan Feliz. En daarna gaan we aanbidden op een Surinaams gospelnummer, Akrakti Fuyu Lobby, gezongen door Weilen Theo Bijlhout.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Betel Oproep en ook vandaag mag ik onze gast interviewen. Zoals eerder aangegeven, vorige week hadden we aangegeven dat we in de maand mei gelovigen op Aruba zullen interviewen. De vorige week hebben we zuster Ingrid Riedewald gehad en vandaag hebben we andere, eigenlijk maar biggie gelovigen in ons midden. En dat is dus dominee Audrey. Dominee, hoe gaat het met u?
1: Dank u wel, zuster Gracita. Het gaat goed. Ook door de genade van onze lieve Heer mag ik zeggen dat het goed gaat.
0: Yes. Ik zei dominee Audrey, maar natuurlijk doen we Audrey ook een familienaam bij de hele geschiedenis. Dus ik vraag of u zichzelf kan voorstellen aan de luisteraars.
1: Dank u wel. Mijn naam is Andrien Gilaar en bij velen ben ik bekend, vooral in de familie en de vriendenkring ben ik bekend als Audrey. Maar mijn officiële naam is Andrien Gilaar, geboren op 4 april 1969 in Suriname. En inmiddels woon ik al 25 jaar op Aruba.
0: Dat is behoorlijk lang.
1: Ja.

0: dat is een mensenleeftijd.
1: Yes, ja, helemaal. Ja. En hoe ervaart u wonen op Aruba?
0: Wonen op Aruba is prettig. Het is wonen en werken op Aruba. Het is prettig. Maar wat maakt dat het prettig is? Omdat Aruba overeenkomsten vertoont met Suriname. Mm-hmm. Voor wat betreft het klimaat, het weer. Het is niet koud. Ja. Want ik hou niet van koud, niet zoveel van koude streken om te wonen. Dus in dat opzicht voel ik me hier thuis, voel ik het, is het prettig. En ik kan ook wel het Nederlands, de taal die ook in Suriname gebezigd wordt, gesproken wordt, kan ik hier ook gebruiken. Mm-hmm. Maar ik ben hier gekomen 25 jaar geleden om te werken in het onderwijs.
1: Yes.
0: En God kent de wegen die hij met ons wil gaan. Onze wegen zijn niet zijn wegen. Soms maakt hij ons de dingen, de plannen die hij met ons heeft in ons leven, worden pas later bekend bij ons. Maar God had dat plan al lang. Mm-hmm. En toen ik hier kwam om te werken in het onderwijs, heeft de Heer me als het ware stilgelegd om ook in zijn wijngaard bezig te zijn.
1: Mm-hmm. Is dat belangrijk dat we als mens werken in zijn wijngaarden?
0: Het is belangrijk om te werken in zijn wijngaard. Eigenlijk zijn we allemaal geroepen om de Heer te verkondigen. Het is niet alleen aan de dominee, de voorganger, de pastor, de leider van de gemeente. We hebben allemaal de opdracht naar Mattheüs 28. Ga en maak bekend toch, aan anderen wie Jezus Christus is. Verkondig het evangelie. En we moeten dat allemaal eigenlijk doen. En die opdracht die de Heer mij gegeven heeft. En als ik zeg opdracht, dan klinkt het misschien heel zwaar. Maar het is niet zwaar. Het is vanuit liefde en vanuit dankbaarheid. Voor alles wat de Heer voor mij gedaan heeft. Vooral de manier waarop hij mij geleid heeft hier naartoe. Om naar Aruba te komen. Dat is allemaal door genade van hem. En in dankbaarheid aan de Heer heb ik mij gegeven voor het werk in zijn wijngaard. Om te werken in de gemeente.
1: Mm-hmm. Kijk, als mens krijgen we allemaal een specifieke opdracht.
0: Ja.
1: Of een missie van God. Wat is de uwe?
0: De missie. Ik geloof zelf dat ik een leraarsbediening heb.
1: Mm-hmm.
0: En dan begin ik met het leraar zijn op school, in het onderwijs, waar God mij nu reeds 35 jaar gebruikt. En als ik zeg 35 jaar, dan zijn het niet alleen de jaren op Aruba, maar ook de jaren in Suriname.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb 10 jaar gewerkt in Suriname op de basisschool heb ik mogen werken. Ik heb gewerkt op de MULO-school en ik heb ook gewerkt op de middelbare school. En na 10 jaar kwam ik hier naartoe en nu woon en werk ik hier in het onderwijs. En sinds 2018, om precies te zijn 29 april 2018, werd ik dus geordend tot predikant, diakenis van de Evangelische Broedergemeente, na een theologische opleiding gevolgd te hebben.
1: Prima.
0: En die missie die God voor me heeft is om bezig te zijn met alle mensen, van het kleinste kind tot de oudste persoon, om aan die groep bekend te maken, of die groepen bekend te maken, wie Jezus is.
1: Mm-hmm.
0: En wie Jezus kan zijn in ons leven. Wat het betekent om Jezus in je leven te hebben. Om hem te volgen. Mm-hmm. Om hem te hebben als leidsman.
1: Mm-hmm.
0: Dat is wat God met mij van plan is.
1: Mm-hmm.
0: En ik weet niet wat hij nog in petto heeft. Dus daarom stel ik me elke dag open en zeg ik, Heer, hier ben ik.
1: Yes.
0: Gebruikt u mij zoals u wil.
1: Mm-hmm.
0: Want het is niet wat ik wil. Dat gebeurt. Soms willen we heel veel. En dan zie je, je wankel zo. Maar dan gaat het ook niet. Niet op deze weg. Op deze weg wil ik je hebben. En soms zijn we ongehoorzaam.
1: Ah.
0: Want ook als kind van God zijn we soms ongehoorzaam. Dat is hoe we voor, bij onze biologische vader
1: zijn,
0: ook ongehoorzaam zijn. Zijn we ook ongehoorzaam. Maar God is een God van liefde. Onze biologische ouders houden ook van ons. Wanneer we een keer of eens op die verkeerde weg gaan, dan weet hij ons vol liefde weer terug te trekken. Zodat hij weer verder kan gaan met ons. En dan zeg ik, hier ben ik, gebruikt u mij zoals u hebben wil.
1: Prachtig.
0: Mm-hmm.
1: Prachtig. Maar wie is hij voor u?
0: Jezus is mijn vriend. Mm-hmm. Op de eerste plaats. Mijn grote vriend, zoals het lied het zegt. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Mm-hmm. Het is een voorrecht om door hem tot God te mogen gaan. Mijn vriend. Iemand met wie ik dagelijks in contact ben. Hele, voor mij, mm-hmm. en misschien voor de luisteraars ook eenvoudige dingen. Op het moment dat ik in de auto stap, mm-hmm. en ik het terrein uitrij, geef ik het stuur aan de Heer. Kom ik weer thuis, dank u Vader. Mm. Kom ik op mijn huis binnen, dan zeg ik dank u Heer. U hebt me weer de kracht gegeven om vandaag bezig te zijn. Want behalve predikant ben ik ook, sta ik nog op school. Mm-hmm. Op een middelbare school op Aruba. En dan ben je met jongeren bezig. En met jongeren bezig zijn is niet altijd eenvoudig. Met mensen bezig zijn is niet altijd eenvoudig. Maar het is de Heer die je de kracht geeft. En die je elke keer weer manieren wijst om bezig te zijn met de mensen die Hij aan jou toevertrouwd heeft. Want dat is het voor mij. Iedereen met wie ik in contact kom, is door God op mijn weg geplaatst. Mm. En dan moet ik met die persoon bezig zijn, zodat hij of zij iets van Christus in mij kan zien. Mm-hmm. En wanneer hij of zij dat ziet, dan is het van, oh, ik zie iets anders en ik wil weten waarom het zo anders is. Mm-hmm. Want God heeft ons de opdracht gegeven, je bent zout der aarde en je bent licht van de wereld.
1: Yes,
0: en als je zout bent, dan voeg je smaak toe. Mm-hmm. Aan het eten bijvoorbeeld. Je voeg smaak toe. Daar waar iets lauw is, probeer je weer nieuw leven in te blazen.
1: En ook tegen bederf.
0: En tegen bederf ook. Toch? Yes. Dus wanneer we in die samenleving zijn en we zien dingen om ons heen gebeuren, dingen die niet rechtvaardig zijn, dingen die niet overeenkomstig Gods wil zijn, dan hebben wij als kinderen Gods een opdracht. Mm-hmm. En die opdracht moeten we uitvoeren. Mm-hmm. Soms ben je wel, ben ik ook een beetje terughouden. Want hoe zal men het opvangen? Mm-hmm. Maar dan breng je het bij de Heer. En dan vraag je de Heer van, Vader, helpt u me, mm-hmm. om dat wat u wil bewerkstelligen in die groep, mm-hmm. om dat te bewerkstelligen. Mm-hmm.
1: Maar het is niet altijd makkelijk.
0: Het is niet altijd makkelijk, nee. Het is niet makkelijk. God brengt ons soms op paden waarvan wij denken van, hey, eigenlijk moet ik hier niet zijn. Mm-hmm. Maar onder alle mensen wil God werken.
1: Yes.
0: En we moeten iedereen proberen te bereiken. We dringen ons niet op aan de mens. Maar we moeten wel die vrijmoedigheid hebben om te vertellen over Jezus. Te praten over Jezus. Mm-hmm. En soms denkt men een leven met Christus of het leven van een christen is saai. Mm-hmm. Je mag dit niet, je mag dat niet. Nee, ik mag alles. Mm-hmm. Door hem die mij de kracht geeft. En hij is Jezus Christus. En alles wat ik doe, alles wat ik kan doen tot zijn eer, mm-hmm. dat wil ik doen.
1: Zou u zich een leven kunnen indenken zonder hem?
0: Nee. Ik zeg heel vaak, ik ben blij dat God mij kent. Mm-hmm. Ik ken hem niet. Hij kent mij. Hij heeft mij uitgekozen. Niet ik heb hem uitgekozen. Want als het aan ons ligt, dan maken we andere keuzes. Maar hij heeft iets in mij gezien. En hij heeft gezegd, ik wil je gebruiken. Mm-hmm. En wanneer hij zegt, ik wil je gebruiken, dan moet het voor ons zijn. Hier ben ik. Yes. Zoals Samuel gezegd had, toch? Mm-hmm. Hij hoorde de stem van de Heer. En hij zei, hier ben ik, uw knecht, luister. En dat is wat we elke dag ook weer moeten zeggen, mm-hmm. tegen de Heer. Vader, hier ben ik, gebruik. Gebruikt u mij zoals u het wil. Mm-hmm. En dat is een stukje overgave. Mm-hmm. Niet makkelijk, maar wel mogelijk, mm-hmm. met God.
1: Had u gedacht, dank u wel hoor. Had u gedacht dat u dominee zou worden?
0: Nee, nee. Van kinds af aan. Ik heb veel gekeken naar mijn leerkrachten op de basisschool van wie ik les gehad heb. Ik heb gezeten op de HPG Latourschool 1. En ik heb veel voorbeeldfiguren in het onderwijs. Ik ga geen namen noemen op dit moment, want dan noem ik een naam. En dan
1: nee, kan
0: luister
1: niet
0: die. Oma, een Carmen denk niet. Dus ik noem geen namen. Maar er zijn heel veel leerkrachten, zowel op de basisschool als mm-hmm. op de Mulo School, Verwijn School, CR Verwijn School, als op het SPI, maar ook op het IOL, Instituut voor de Opleiding van Leraren. Heb ik veel voorbeeldfiguren gehad. Niet alleen gelovigen, maar ook mensen die mij als persoon geleerd hebben over normen en waarden. Mm-hmm. En zodat ik die mens geworden ben die ik nu ben. Mm-hmm. En ik had in eerste instantie, toen ik opgroeide, nooit gedacht aan predikant worden, dominee worden. Nee, het was voor mij altijd, ik wil juffrouw worden. En ik ben in 1990 geslaagd van het SPI. Ik heb toen eerst gewerkt op de basisschool, 2 jaartjes op de basisschool. Daarna mocht ik naar de Sint Paulusschool. Daar heb ik een aantal jaar gewerkt, een paar jaar, ik dacht zo'n 7-8 jaar. En daarnaast heb ik ook gewerkt op het Albert Cameron Instituut. Mm-hmm. Maar ik had nooit gedacht van... ACI, ja, mm-hmm. ACI. Opleiding voor onderwijsressen A was het toen. Mm-hmm. Ik had nooit gedacht van ik word dominee. Toen ik naar Aruba kwam in het jaar 2000, ik kwam om te werken in het onderwijs voor de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs. En toen ik eenmaal hier was, legde de Heer me stil. Zo noem ik dat, want waarom zeg ik dat? Ik heb altijd diep van binnen een verlangen gehad om actief bezig te zijn in het gemeentewerk. Mm-hmm. Heel actief bezig zijn met activiteiten die er in de gemeente waren, zoals Bijbelstudie, Bidston. Mm-hmm. Maar eigenlijk kwam ik er nooit aan toe toen ik in Suriname was, omdat ik steeds bezig was met mijn carrière. Mm-hmm. Ik slaagde van het SPI. Geef je les op de basisschool, dan was het oké. Ik ga verder om nog meer actes te behalen. Zo mocht ik door de genade van de Heer mijn acte aardrijkskunde behalen, Nederlands. En dan kom je hier als docent tweede graads docent voor Nederlands. En ik dacht, als ik hier kom, dan heb ik waarschijnlijk ook meer mogelijkheden om verder te studeren. Maar dat bleek niet zo te zijn. En ik vroeg me toen af, maar wat moet ik dan in die middagen doen, die vrije middagen die ik heb? En ik begon op een gegeven moment met een middelmanagementopleiding. Die heb ik dus ook heel goed kunnen gebruiken in mijn werk. Mm-hmm. En daarna, ik was in de kerk heel ook bezig. Toen kwam vanuit de kerk de mededeling dat de kerk zal starten met een theologische opleiding. Toen dacht ik, hé, dat zou ik graag willen doen. Dus ik begon met de basistheologische opleiding, later de middelbare theologische opleiding, de opleiding tot predikant. En in dankbaarheid aan wat de Heer voor mij gedaan heeft, nogmaals vanaf het moment dat hij me uit Suriname gehaald heeft en me hier naartoe gebracht heeft, heb ik gezegd, ik kan niets anders doen dan werken voor de Heer. Zo ben ik dus predikant geworden. Op 29 april 2018 geordend tot diakenis. Mm-hmm. En op 2 februari 2025 ben ik ingezegend in de Grote Stadskerk tot presbyter. Dus het is allemaal genade.
1: Wat is presbyter?
0: Als presbyter krijg je in die gemeente meer taken en bevoegdheden. En ben je ook tevens kandidaat tijdens de synode voor preses en bisschop. Mm-hmm. Ja, dus het is allemaal genade van de Heer. Mm-hmm. Dat de Heer me zo gebruikt en dat ik zo bezig mag zijn in zijn kerk.
1: Mm-hmm. Ja. Wat is het mooiste dat je tot nu toe heeft ervaren als te zijn een dominee, een werk als dominee?
0: Wat ik heel prettig vind, dat is het bezig zijn met catechisanten. Mm, okay. Als jongeren op een gegeven moment de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben en dan catechisatieles beginnen te volgen. En u weet, die leeftijd van 16 jaar is niet zo'n eenvoudige of makkelijke leeftijd voor veel jongeren. Want dan willen ze niet zo graag die keuze maken om elke week of maandenlang bezig te zijn met catechisatie. Want in die wereld zijn er zoveel andere dingen die interessanter zijn, interessanter lijken. En die trekt ook de jongeren. Maar wanneer je eenmaal bezig bent met de jongeren om ze de leer van het evangelie bij te brengen, dan zie je hoe er plezier, liefde en enthousiasme ontstaat voor de dingen van de Heer.
1: Ook die nieuwsgierigheid.
0: Die nieuwsgierigheid, hè? Ook, ja. En dan ervaar ik ook van, hier hebben we weer een ziel geworden voor de Heer. En behalve dat ik bezig ben met die leer van het evangelie overbrengen aan de jongeren, dan leer ik ook van de jongeren. Ik leer ook ontzettend veel van ze. Ik leer onder andere die openheid. Ik leer ook van wees jezelf in alles wat je doet. Want ze weten niet altijd wat ze moeten verwachten. Het zijn overwegen jongeren die dan ook de zondagsschool bezocht hebben, de jeugdclub bezocht hebben. Maar nu gaan ze een beetje dieper in Gods woord. En dan zie je die ontvankelijkheid van ze. En hoe ze zich echt opstellen als kind. Want God zegt ook in zijn woord, we moeten als kinderen zijn. We moeten als kinderen zijn. En dan zuigen ze het net als een spons, alles opzuigt. Maar dan zie je die bloei bij ze. Na een tijdje mogen ze dan hun bevestiging afleggen, hun belijdenis afleggen. En dan mogen ze zelf dat wat hun ouders toen gedaan hebben, toen ze baby waren, of toen ze kind waren, jonger waren. Die doop, mogen ze zelf die doop bevestigen. En dan is het echt aan mij, aan de gemeente, de totale gemeente. Want als ze bevestigd worden, dan beloven ze aan de Heer, maar ook aan de gemeente. Dan hebben wij een opdracht om met deze jonge mensen door
1: verder te gaan.
0: Verder te begeleiden, een natraject, een traject van nazorg.
1: Maar dat is heel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Want het is niet iets van, het gebeurt nu en dan ben je morgen een nieuwe mens. Het is een proces. En je moet jezelf de tijd geven om door dat proces te gaan. Dat vind ik dus mooi werk. Daarnaast ben ik ook heel graag bezig met ouderen.
1: Senioren dus.
0: Als seniorenburgers, zoals we ze noemen. Op huisbezoek gaan. Met ze praten. Naar ze luisteren. Je leert ook ontzettend veel van ze. Maar die liefde en die warmte die er is bij die groep. En dat ik mag weten van, het zijn ook deze ouderen die voor ons, voor mij bidden in het werk dat ik moet doen voor de Heer in die gemeente.
1: Dat is waar.
0: Ja, dat zijn dus echt twee groepen. De jongeren van de catechisatie, de catechisanten dus, en de senioren burgers. Die groepen werk ik heel graag. En natuurlijk, als je op de zondagmorgen bezig bent met de preek, dan ben je met een breder publiek bezig. En dat is ook wel fijn. Dat is ook fijn. Ja.
1: Het is heel fijn. Dus
0: het is ook prettig. Het is werk waarin je elke dag weer ervaart dat ik het niet doe. Maar dat ik een kanaal mag zijn van God om zo die mensen te bereiken. Want het is niet dat ik beter ben dan de anderen. Maar
1: Het
0: is een instrument in zijn handen. Zoals ik wil zijn in zijn hand. Om tot zegen te zijn. En de andere mensen zijn me omgekeerd ook weer tot zegen.
1: Zo werkt God.
0: Zo werkt de Heer.
1: Heel mooi. Kijk, we hebben eerder aangegeven dat u dus de dominee bent. Gemeente, evangelische broedergemeente Aruba.
0: Aruba, klopt, ja.
1: En aan het begin, in ons voorgesprek, vroeg ik u ook nog, althans vertelde u hoe deze gemeente is ontstaan.
0: Ja.
1: Zou u dat misschien kunnen delen?
0: Ja. De evangelische broedergemeente Aruba staat niet op zichzelf. We hebben dus de evangelische broedergemeente op Curaçao en ook de evangelische broedergemeente op Sint Maarten. Sinds 10-10-10 praten we over de CAS, de eilanden of de gemeenten in CAS. CAS staat voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En we behoren bij de provincie Suriname, de EBGS Suriname. Hoe is die kerk hier naartoe gekomen, naar Aruba? Op Curaçao is het werk begonnen, om precies te zijn 80 jaar geleden. Toen kwam dominee Dodt als predikant uit Suriname om te beginnen met de kerk, de evangelische broedergemeente op Curaçao. Want er waren Surinamers die daar werkten bij de Shell. En overal waar we naartoe gaan als mens, dan nemen we een stukje van onszelf ook mee. Dus je gaat, je bent als persoon, maar je neemt je cultuur, die taal, dat zijn dingen die bij je horen. Dus toen zoveel jaar geleden de arbeiders naar de Shell gingen om te werken, was er op een gegeven moment ook een behoefte om naast dat werk van misschien 7 dagen, 5 dagen in de week, ook bezig te zijn met ook geesten, op geestelijke wijze bezig te zijn. Mm-hmm. En zo heeft men toen gevraagd om aan Paramaribo, Suriname, dat er ook een dominee kon komen mm-hmm. naar Curaçao. En die dominee was gestationeerd op Curaçao. Er was geen kerk, mm-hmm. dus we maakten gebruik van gebouwen van andere geloofsgenoten. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Gemeente Curaçao en gemeente Aruba bestaan eigenlijk dus al 80 jaar. De gemeente, het kerkgebouw mm-hmm. waar we hier zitten in de Ebenezerkerk, die bestaat al 65 jaar. Mm. Want de dominee was op Curaçao. Het werk is dus eerst daar begonnen op Curaçao, 80 jaar geleden. En vanuit Curaçao kwam de dominee om de zoveel tijd, één keer in de maand, naar Aruba. Om ook de groep die hier werkte bij de Lago, de olieraffinaderij de Lago, om de mensen te bedienen met het geestelijk voedsel. Ja. De mensen kwamen hier om te werken voor brood, om hun brood te verdienen. Gods woord zegt ons, men kan niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat is gegeven door de Heer. Amen. En dat woord is Gods woord. Dus je kan werken, je brood verdienen, maar als mens heb je meer nodig dan alleen dat dagelijks brood verdienen. En het dagelijks brood is heel ruim. Ja, dus dat geestelijk voedsel, men wist van, we hebben dat ook nodig. En het liefst zoals we dat kennen in Suriname. Ja. Want je komt naar een vreemd eiland. De taal ben je niet machtig. Je kunt het natuurlijk altijd leren. Mm-hmm. Maar je wil ook onder je eigen mensen, in je eigen kring, waar je je thuis voelt, bezig zijn met Gods woord. Dus zo is die kerk hier naartoe gekomen. Dominee Dot en vele andere voorgangers zijn daarna ook hier gekomen. En we zijn als gemeente, maar persoonlijk ben ik als predikant ook heel erg dankbaar voor het werk dat de anderen voor ons gedaan hebben. Want wij mogen door Gods genade daarop voortborduren en daarmee verder gaan. Mm-hmm. En dat is een, allemaal het zegen. Mm-hmm.
1: Maar dat leert ons zijn dat gemeentes, kerken elkaar nodig hebben. Hè?
0: Kerken hebben elkaar nodig. Kinderen gods hebben elkaar nodig. Ieder mens heeft de ander nodig. We zijn sociale wezens. Toch? Niemand is op zichzelf. Toch? Ik ben wie ik nu ben, omdat anderen in mij geïnvesteerd hebben. Omdat anderen ook bijgedragen hebben aan een stukje ontwikkeling. Yes. En ik mag het op mijn beurt weer doorgeven. Ja. En als je dan zo bezig bent met elkaar, dan zie je hoe, wat de kracht is die er is in, die God onszelf gegeven heeft. En we moeten het allemaal benutten. We moeten het gebruiken. Mm-hmm. Ja, we moeten het gebruiken.
1: Klopt. Want behalve EBG heb je ook nog andere denominaties hier.
0: Jawel, ja. De Rooms-Katholieke Kerk.
1: Veel meer, hè?
0: Ja. Het is overwegend een eiland waar de meeste mensen katholiek zijn. Mm-hmm. Maar door de jaren heen heb je ook de Pinkstergemeentes hier gekregen. We hebben ook de Zevendaagse Adventistengemeente hier. Dus dat zijn de verschillende denominaties die er zijn. Mm-hmm. Ja, ja.
1: En het meest belangrijkste voor God is dat we hem dienen.
0: Dat we hem dienen en dat we in liefde met elkaar omgaan. Ja. Jezus Christus heeft voor ons gebeden vanuit Johannes 17. No? Ja, Johannes 17. Dat we één mogen zijn.
1: Ja.
0: Dat er eenheid mag zijn onder de kinderen Gods.
1: Yes.
0: Dat is die opdracht die we
1: heel
0: hebben.
1: Heel belangrijk.
0: Ja, ja.
1: En het andere belangrijke is natuurlijk, maar daarom is hij ook gekomen, is dat we een persoonlijke relatie
0: met hem hebben. Ja, mm-hmm. Dat klopt. Ja,
1: want bij het hebben van een persoonlijke relatie, dat verandert zoveel.
0: Ja. Ja.
1: We zijn dan een ander mens.
0: Ja, het is niet God is daarboven.
1: Yes.
0: En hij kijkt naar beneden. Wat doe je verkeerd, Gracida? Wat doe je verkeerd?
1: Als het staat,
0: en if je doet hem verkeerd, dan krijg je nee. Wat is een God van liefde?
1: Amen.
0: En hij wil dat we ook gehoorzaam moeten zijn. Zelfen. Want hij is een God van liefde.
1: En orde.
0: Maar hij heeft ons ook geleerd om die gehoorzaamheid naar hem. Mm-hmm. En die gehoorzaamheid is ontzag. Toch? Een diep respect om te weten dat hij onze hemelse vader is. En vooral voor mij is het zeer belangrijk dat ik weet, dat ik elke dag weer besef, ik mag leven in afhankelijkheid van God. God houdt van me.
1: Yes.
0: Hij wil zoveel, hij heeft zoveel voor mij in petto.
1: Yes.
0: Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, tel ze alle en vergeet er geen.
1: Ja. Wat is uw grootste zegen? Tot zover.
0: Mijn grootste zegen? Als ik het bekijk als mens, mm-hmm. dan zeg ik dat de Heer mij gezegend heeft met een zoon. Mm-hmm. Ja, de zoon die we hebben, Wim van Gobbel en ik, mm-hmm. hebben de zoon Dietrich Yassir van Gobbel. Grootste zegen, ik ben dankbaar voor alle talenten die God gestopt heeft in hem. Ik wilde heel graag weten, jullie heeft altijd als vrouw met een ideaal 4 kinderen. God heeft me heeft ons 1 zoon gegeven en ik ben heel dankbaar. Hij is een zegen voor ons en hij is ook een zegen voor andere mensen. En een andere zegen is dat God mij geroepen heeft mm-hmm. om in zijn dienst te staan mm-hmm. op geestelijk gebied.
1: Mm-hmm. Wanneer was uw persoonlijke ontmoeting met God? Want persoonlijk geloof ik dat we kwikken in een evangelie, mm-hmm, mm-hmm. maar er moet een moment komen waarbij God manifest is in ons leven.
0: Ja. Wanneer ik zei al, ik heb als kind gezeten op de op een EBG-school. EBG-school, dat is HPG Latour School 1 mm-hmm. aan de Sapakara-straat. Dat is mijn basisschool geweest. Mm-hmm. Als EBG-school, dan ga je naar school en je hebt godsdienst op het rooster. Elke maandag wordt er een lied aangeleerd, maandagmorgen. Yes. En je moet ervoor zorgen dat je dat lied de volgende week ook weer kent. Mijn zus en ik, Astrid, hebben op die basisschool gezeten. En we hadden een gewoonte om elke avond voor het slapen gaan liederen te zingen. Want dan heb je een schrift en daarin worden de liederen geschreven. En we zongen de liederen totdat we in slaap vielen. En je begrijpt als kind niet altijd wat je zingt. Zo even heb ik het lied aangehaald, de tekst aangehaald. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Je zingt het als kind, maar je weet, je begrijpt het niet helemaal of niet altijd. En je groeit zo verder in het geloof. En toen ik op catechisatie zat, als tiener, toen besefte ik van, hé, er is meer in dan alles wat ik toen geleerd heb op de basisschool. Maar er moet altijd een fundament gelegd worden, dus de basis is daar gelegd. Mm-hmm. En ik kan me herinneren dat toen ik op catechisatie zat, kort voor mijn belijdenis, want dan heb je verschillende momenten op van de catechisatielessen waarbij je 1-op-1 bezig bent met de predikant of andere catecheten, de mensen die de catechisatieles verzorgen. En dan heb je momenten van gesprek. En ik herinner me dat ik toen al gezegd had, ik wil de Heer dienen. Ik wil echt Jezus volgen. Maar ik gaf net aan, wanneer ik zelf ook bezig ben met die catechisanten, een moeilijke leeftijd, omdat ik het ook ervaren heb. Maar dan kom je op een bepaalde leeftijd, je wordt 18, 19, andere dingen worden interessant, zoals een vriend hebben. Dan zakt het een beetje. Mm-hmm. Dan zwakt het een beetje af. Maar vanaf het moment dat ik op de catechisatie zat, heb ik toen mezelf overgegeven aan de Heer. En Gods hand is niet te kort. Ook al dwalen wij af, Hij blijft met zijn ogen op ons gericht.
1: Amen.
0: We kennen dat verhaal van die verloren zoon in de Bijbel. We waren allemaal verloren. Mm-hmm. Maar praise God.
1: Yes.
0: Hij heeft ons niet gelaten in die situatie. Hij is altijd blijven staan met zijn armen wijd open. En hij wacht als vader op zijn kinderen. Dus dat is het moment geweest toen ik op de catechisatie zat. Heb ik gezegd, nee, ik wil Jezus volgen. Mm-hmm. En door ervaringen ook, dingen ook die in je leven gebeuren, dan besef je elke keer weer, vooral wanneer je soms een moeilijke, of wanneer je een periode hebt van moeite, zoals David zei, al ga je door een dal van diepe duisternis, je vrees geen kwaad, want je weet wie bij je is.
1: Yes.
0: En als er moeilijke momenten komen en die basis is er van dat fundament van God, dan weet je altijd weer van, hé, ik moet terug gaan.
1: Ik moet terug gaan.
0: Terug naar mijn vader.
1: Mm-hmm. Terug naar de bron.
0: Net precies, terug naar de bron. Net als die zoon, ik sta op en ik ga naar mijn vader. Mm-hmm. En ik heb geen enkel moment in mijn leven gehad dat de vader gezegd heeft, ga weg. Mm-hmm. Integendeel, hij zegt, kom, mijn kind, ik wacht op je.
1: God inderdaad,
0: en dat is
1: hè?
0: God. Dat is God. Dus die persoonlijke ontmoeting en die relatie is ontzettend belangrijk. Want zonder die persoonlijke ontmoeting, mm-hmm. denk ik niet dat je Jezus, dat we
1: dat
0: God kunnen
1: kan
0: ervaren als een vriend.
1: Ja.
0: Want anders blijft het
1: die
0: een beetje afstandelijk.
1: Uh-huh. Ja, en het blijft dan gewoon God.
0: Precies, precies.
1: Maar hij is God de Vader,
0: de Vader,
1: God
0: de Vriend. De Zoon, de Heilige Geest. Ja. Allemaal die drie enige God. Mm-hmm. Die zoveel van ons houdt en die eigenlijk gewoon wacht op ons.
1: Ja. En dat we echt in de diepte kunnen gaan in ons geloof.
0: Ja,
1: het is
0: zo
1: niet
0: is
1: zo oppervlakkig als we denken.
0: Nee.
1: En saai vooral niet.
0: Helemaal niet. Nee, helemaal niet saai. Al die dingen die je meemaakt. Oh.
1: Ja.
0: Nee, het is niet helemaal. Mensen denken vaak, want als je christen wordt of je volgt Jezus.
1: Moet je zoveel, mag je zoveel
0: precies,
1: dingen niet
0: dan
1: meer
0: mag
1: doen.
0: Je dit niet, dan mag je dat niet. Nee, het leven met Christus is niet saai. Het is interessant, het is uitdagend. Het doet ons eigenlijk, of doet mij eigenlijk elke keer, wanneer ik die ervaring heb met Christus, hoe hij weer op een geweldige manier bezig is in mijn leven, dan geeft het mij weer de gelegenheid om te getuigen. En wanneer ik getuig, dan vertel ik aan anderen wie die Jezus is voor mij. En als ze het horen, wie oren heeft, die horen. En God is het door zijn geest die de harten raakt.
1: Yes, yes. Dankjewel, dominee. We kunnen uren door praten, maar natuurlijk oorrekenen naar het ding. Maar ik wil niet dat we groeten alvorens u een boodschap richt naar onze luisteraars.
0: Allereerst wil ik u bedanken voor deze gelegenheid om zo via dit programma mijn getuigenis te geven, te vertellen over die relatie die ik heb met Jezus en de relatie die Jezus met mij heeft. Ik hoop dat allen die geluisterd hebben of die nog zullen luisteren, als ze Jezus niet kennen, geraakt mogen worden, dat God ze mag aanraken. Wat ik ook gezegd heb tijdens dit interview, dat er iets mag zijn wat kan maken dat u zegt, ik wil ook die ervaring hebben met Jezus. En als u Jezus kent en misschien gaat u door een moeilijke periode, vrees niet, wees niet bang. God heeft ons de belofte gedaan in zijn woord, dat was het dagwoord van gisteren, dacht ik. Ik zal je nooit begeven
1: nooit
0: ik zal je nooit verlaten. Joshua 1 vers 5. Hij is een God die zich houdt aan zijn beloftes. Als je je niet goed voelt, als je door een moeilijke periode gaat, als je je afvraagt van maar hoe moet het verder, het is uitzichtloos of het lijkt uitzichtloos, ga terug bij Jezus. En geef weer jezelf opnieuw aan hem. En vraag hem, baant u voor mij de weg, wijst u mij de weg. Ik ben uw kind, u bent mijn vader, ik wil u volgen, ik wil u dienen. Dat is dus de boodschap dat de mensen die hem nog niet kennen, het als een uitdaging mogen zien van hé, ik wil het wagen met Jezus.
1: Yes.
0: Ken je hem al? Ga door. Ga je door een moeilijke periode? No vrede, tai hori. Want gadode, een uitspraak van mijn moeder. Daarmee eindig ik. Gadode.
1: Gadode.
0: En omdat gadode, hoop u dit.
1: Amen.
0: Ja, hoop
1: u dit. Luisteraars, u heeft het gehoord. We hebben dominee Audrey van Aruba hier. Althans, ik ben te gast bij haar. En we hebben een bijzonder mooi gesprek gehad, ook al mag ik het zelf zeggen. Garode, en if Garode, hopode. Houd u daaraan vast. En dan zal het wel zeker goed komen. We dienen een God, zoals dominee Audrey zei, is een God die, hij houdt zich aan zijn woord. Hij houdt zich aan zijn belofte. En als je hem ook nog niet kent, geen probleem. Zoals ze zegt, kar kona ing.
0: Amen.
1: Kar in niks. Zeg gewoon, Jezus.
0: Alleen die naam, hè?
1: Maak u zich bekend aan mij. U mag moslim zijn, u mag die wintigar, u mag alles zijn. Maar zolang u zegt, Jezus, ik wil weten wie u bent. Mm-hmm. En deze Jezus, die gaat zich zeker tonen aan
0: Amen.
1: U. Dat hebben zoveel van
0: Amen.
1: Ons ervaren.
0: Ja. Amen.
1: Het was weer een genoegen om in uw huiskamer te zijn, of waar u ook mag zijn. Dit is Revival Now. Mijn naam is Rachita Groeneveld van de gemeente Betel op Rome. En we hebben als gast, of we hadden als gast, dominee Audrey van Aruba. Een bijzondere, krachtige vrouw. Echt, hoe zal ik u beschrijven? Echt een bijzondere vrouw. Powerful vrouw. De kracht straalt gewoon van haar uit. En natuurlijk, dat komt van Vader God.
0: Van de Heer,
1: dat is allemaal genade.
0: Ja, ja, alle eer aan hem.
1: Mag ik u bedanken voor deze gelegenheid. Ook dat hij heeft aangegeven van ja, ik kom. Ik ben jullie gast. En mag God u nog meer zegenen. En wegen voor u openen. En dat u zijn instrument mag zijn in zijn hand. ik twijfel niet aan dat u grote werken doet en dat u met hem nog grotere kloeke daden zal doen.
0: Amen, door zijn genade. Heel hartelijk dank nogmaals. En het is een fijne ervaring geweest zo, dit interview met u te hebben. Ik heb dus nog een mooi programma waar ik naar zal gaan luisteren
1: dank
0: in de toekomst.
1: Dank
0: heel veel zegen met het werk.
1: Dank u wel. Ja. Luisteraars, gaat u niet weg. Blijft u nog, want dan gaat de pastoor dan bidden voor degene die gebed nodig hebben. Weet wat we altijd zeggen, er is kracht in gebed.
0: Amen.
1: Vooral als u gelooft. Het enige dat God van ons nodig heeft, is dat we geloven. En dat we hopen op hem. En hij gaat zichzelf tonen.
0: Amen.
1: We groeten voor nu. Tot de volgende keer weer. Dag. Dag.

Een geweldig interview was dit met dominee Audrey Gillard. We willen de dominee bedanken voor de tijd die zij heeft genomen dit interview af te staan. Het is ons gebed dat de Heere u en uw bediening daar in Aruba mag blijven zegenen en dat het werk daar zo mag groeien. U heeft daarna kunnen luisteren naar Angels Brought Me Here door J.V. DeSena. Ja, en een heel mooi nummer was dat. Het is tijd om te bidden. It is time for prayer. Ja, nodigt u iemand uit waarvan u zegt van hey, met deze persoon wil ik samen bidden. Of ik wil dat deze persoon met dit gebed meedoet. Of ik ken iemand die gebed nodig heeft. Iemand die in een moeilijke situatie nu zit. Iemand die nu door een zware periode heen gaat. Twijfelt u niet. Stuur de persoon een WhatsApp nu. Bel de persoon even op. Ja, zodat de persoon dit gebed ook mag ontvangen. Laten wij bidden. Makapalakaturia. Rikaturia atusokodia. Likataria katai. Palikataya. Rababasukadia. Rakaturia atusokodai. Palikataya. Makaturia atusokodei. Makapalikadai. Rababasukadia. Rikatunama atusokodai. Paliata. Makatusokodai. Rababasuka dia. Vader, in de naam van uw zoon, Yeshua, de opgestane Heer, God, we give you all the glory, we give you all the grani, we give you all the tangi gado, natap asonde disi masra, en masra gado, terwijl a programma dis gado, e gona inden di frente huiskamer, me proclameer wan geopende hemel masra, na in da neng fu Jezus, gado we proclameer wan opo hemel, pe lek fa you word to etaki, na in a buku fu Genesis, pe engel e gona loktu, en pe engel e saka kon Gado Masra, bede saka kon bevrijding etek presi, genezing etek presi, lusu etek presi, bekering etek presi Masra, voorziening etek presi Gado Masra, somme proclameer na sonde disi, dat da wiki baka krakti fu you, Gado emit in you one no to fu de wang say arki no, na in da ning fu Jesus, Gado we begi that a power for you a broko doro na in you one huiskamer na in you one libi for in you one smile na tap a moment in isi gado that ye mer one siki ski that ye mer one siki ski that ye mer one siki ski that genezing it take praise no gado na in the name for Yeshua me she one man ingere ik zie een man met problemen aan zijn been. Het lijkt uw rechterbeen te zijn. Pijnen heeft u daar. En de Heere zegt, hij geneest uw been volledig. Van elke toestand. Dat is zuiver abrudo. Na ina futu. Gado e mera futu no. Rabasuka dia. Mako palikataya. Rababasuka dia. Rebebe sendeba. En so masra ye broko doro gado. Na inde oso ye broko doro gado masra. Des masai arki in wagi. Ye broko doro gado des masai arki aprawatra. Masra ye broko doro no. Na in da ning fu Jesus. En dat kracht die voor jou ego. Dat kracht die voor jou ego. Dat kracht die voor jou een meer ding. Gado we begi ook to gisernang. Masra gi den komende verkiezingen. Gado we begi en we put de verkiezing na in jou santa anu. We proclameer rust in akondre. We proclameer vrede na in akondre. We proclameer gado papa dat je tek a
apra, volledig na in kondre, na in da nek fu Yeshua, da wiki baka gado masra, masra we kom op masra, tegen in uw kracht, in uw macht, die zal een verstoor aan rust, zal een jaar onrust kom gado in kondre, masra ma me verklaar, da vrede en da rust voor u na in kondre, we verklaar eerlijke verkiezingen. En we verklaar God dat je teka wini in a kondre. Na in de name voor Jezus. God me beg you one blessing tap in you one smasa yarki. No. Masram one broko doro blessing. In de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua. De opgestane Heer. De kracht van God is aanwezig hier zo in de studio. De zalving is er. En ik weet dat ik weet. Dat ik weet dat u gezegend bent geworden. We gaan nu luisteren naar het nummer Bulletproof. De Heer maakt u bulletproof. En het nummer wordt gezongen door de gospelband Citizen Way.

Yes, en zo heeft u kunnen luisteren naar het nummer Bulletproof. De Heere maakt u bulletproof van de groep Citizen Way. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze mooie uitzending van vandaag. En we willen een ieder groeten die heeft geluisterd. En we willen ook alle trouwe luisteraars groeten die luisteren, ook zij die luisteren vanuit het buitenland, de mensen die luisteren vanuit Frans-Guyana, Nederland, België, ook Frankrijk. Een groet vanuit de studio hier zo naar u allen. We willen ook alle dames groeten van deze plaats uit in de penitentiaire inrichting. Ja, groeten. We houden u allen in gebeden en we zijn bijzonder blij dat u elke week luistert naar het programma Revival Now. We willen ook alle senioren groeten vanuit de verschillende bejaarde tehuizen die luisteren. Thank you so much. Ik heb bekendmakingen. We hebben vandaag in de ochtend geen dienst in gemeente Opperoem. Waarom? Omdat we in de avond om 6:30 in de namiddag starten met een driedaagse bevrijdingsconferentie met bisschop Dr. Dexter James vanuit Trinidad. Hij heeft een hele sterke bevrijdingsbediening en een bevrijdingssalving op zijn leven. En wij gaan bevrijdingsdiensten houden in gemeente Opperoem. En we starten dus zondagavond. We gaan maandagavond door. En we eindigen dinsdagavond. Ja, dus kent u mensen of misschien u zelf, u zit vast in patronen die niet normaal zijn. Ja, last van familievloeken die blijven terugkeren. Van generatie op generatie. Of dealt u nog met altaren uit het verleden die nog steeds spreken in uw leven. Demonische machten van vertraging en stagnatie. Geestelijke blokkades in financiën en uw bestemming. Geesten van ziekte en terugkerende aandoeningen, demonische tegenstand waardoor mensen hun levenspartner niet kunnen vinden, huwelijks- en gezinsproblemen zonder duidelijke oorzaak, nachtelijke aanvallen, angst, verwarring, geestelijke druk, patronen van mislukking, telkens vlak voor grote doorbraken, verslavingen, verborgen gebondenheden. Geliefden, we gaan met al deze zaken dealen. De Bijbel zegt in Lucas 10 vers 19, zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te treden en macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Bezoekt u ons vanavond om 6:30. Ook maandag om 6:30 in de namiddag en ook dinsdag om 6:30. Ja, mist u dit alles niet. We gaan eruit dansend op het nummer Shake van Mercy Me. En wij zijn volgende week weer terug met het programma Revival. Nou, mijn naam is Pastor Patrick Botsen en tot de volgende keer. God bless you.

0: 4 teams. 1 doel, het kampioenschap van de Suriname Major League. De spanning bereikt een hoogtepunt op 17 mei tijdens de eerste ronde van de semifinales. Om 5:30 de nog ongeslagen Robinho tegen Inter Mungotapu. En om 8:00 Leo Victor Brocchi. Welke teams zetten de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef de passie, spanning en strijd live in het stadion. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 1:00 voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Powerade. United towards the next major goal.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 17 mei. Sauto, pasta met gegrilde kip, zoetzure kip en kibbeling met friet. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Lo, wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice I mean money mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino. Na lo simyo, di shamyangai. Eh, bosimino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Na lo simyo, di shamyangai. Le me fem bosimino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell.
2: Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Stranamangs die met trots kunnen terugblikken op hun werk in het verleden. Elke zondagochtend om 10 uur hier op Lim FM 91.7. Seniorenspiegel. Stranamangs die als voorbeeld gesteld moeten worden voor anderen. Kent u iemand van wie u zeker weet dat die een verhaal over zijn of haar werkverleden te vertellen heeft? Maak contact met de redactie van Seniorenspiegel 547331 of 878-1482. Seniorenspiegel.

0: Goedemorgen, luisteraars. Het is zondag. Gisteren was zaterdag. Een beetje keihard gewerkt misschien. En misschien zijn sommigen van u vandaag bezig schoon te maken, op te ruimen, wat u ook wil doen. Misschien zit u ook lekker lui te doen, maar dat mag ook. Maar belangrijk is, wij van Lim FM zijn er om, terwijl u bezig bent met uw werkzaamheden, op de achtergrond een beetje takwan shwi tori, verterwan tori. En dat helpt een beetje, toch? U bent een beetje afgeleid van al dat zware werk dat u moet doen. Of gewoon lekker gezellig zitten en dan luistert u naar onze tori. Want dat is wat we op de zondagmorgen doen, rond 10 uur. In het programma Senioren Spiegel. We nodigen een persoon van 73 jaar of ouder uit. En dan gaan we even terug in de geschiedenis. U weet, ik hou van graven. Dus ik doe dat graag. Vandaag heb ik in de studio een modomissie. Een modomissie, we zijn samengekomen. Mooie jurk, rode bloemen, dacht ik. Een beetje beige erop, met een los haar. We hadden het nog over dat haar. Goedemorgen, ik noem de naam nog niet. En ik denk dat wanneer een paar van u de stem horen, dan weten wie het is. We kennen haar heel goed zelfs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe gaat het met u?
0: Goed. Ja, die stem herkent toch? Ja, die stem kennen we. We hebben de stem gehoord in het parlement. We hebben de parlement. We hebben de gehoord bij Groenjaar. Ja, dan nu weet u helemaal, mevrouw Rutte.

0: je moet diep geloven, oké. Okay. Mm-hmm. Af en toe zijn we wat onverschillig en gaan we er maar overheen tot er iets in je leven gebeurt waar je zegt van, hé, hey, eigenlijk waarschuwt God me van, het lijkt alsof je me verlaten hebt, yeah. Of je hebt me verlaten, yeah. En dan roept hij je terug. Mm-hmm. En dan heb je dit lied, je hebt de dag bij EBG, dus je hebt de dagteksten ook, yeah. Die je leest, die je eigenlijk op weg helpen. En je dus ook de dag, gedurende de dag verder laten gaan. Yeah, dat is het leven voor mij ook.
1: Ja, mm-hmm. Dat is nodig, man.
0: Zeker,
1: vooral,
0: zeker.
1: Kijk, u heeft eenmaal dat van de politiek aangehaald. In uw geval, daar heb je het nodig. Hoe bent u verzeild geraakt in de politiek?
0: heel grappig. Ik ben eigenlijk, zover ik me kan herinneren, ben ik altijd NPS geweest. Want, en waarom? Dat de heer Pengel was zo'n imposante figuur, persoonlijkheid. Ja. En hij was vriend van mijn vader. Dus niet allerlei geweldige dingen. Gewoon vriend van mijn vader. Als hij naar het binnenland ging, moest mijn vader altijd zorgen voor zijn reis en zijn verblijf. Dus waar het vliegtuig aangaat en de airstrips en dat soort dingen. Dat deed hij allemaal. Mijn vader ging, zou je niet op een vergadering zien van de NPS. Want hij zei altijd, kijk, ik heb veel kinderen. Mm-hmm. En als ik me ga bemoeien met de politiek zo op de voorgrond, kan ik mijn werk verliezen.
1: Mm.
0: Of kan met me pesten en zo. En wie gaat voor mijn kinderen zorgen? Dus het werd wel geaccepteerd dat hij dus op de achtergrond was. Wat was het eigenlijk in de jaren 80 waren heel moeilijke jaren. Hè? Met de coup van 80, 82 met de 8 december moorden. En alle andere dingen die dus gaandeweg gebeurd zijn. Was een heel moeilijke tijd. En ik studeerde toen ik zat op de universiteit. En ik kwam verschrikkelijk in opstand. Omdat ik vrij wilde zijn. Ik wil doen. Ik moet zeggen, ik moet 7 uur in huis zijn. Voor nonsens is dat. Ja. Dus ik kwam echt in opstand. En ik heb toen ervoor gekozen om in de organisatie Gerechtigheid en Vrede te gaan. Dus we gingen dan naar de kerk. We zongen op straat. Dat waren zogenaamd die dames met hakken. Want zo werden we genoemd. Zeg, ja, die een... meestal lichtgekleurde dames vonden ze minder lichtgekleurd, absoluut niet. Zongen we op straat. Hè? En een bepaald moment in 87, toen er gesproken werd tussen de politieke partijen en de militairen, dat we terug zouden kunnen gaan naar de democratie, hersteldemocratie, weer verkiezingen houden. Toen ben ik met vriendinnen in de buurt. Je kent mijn buurt, Uitvlucht.
1: Yeah.
0: Uitvlucht even de andere kant van de Gemeenelandsweg. Ook die groep daar. Hebben we dus zijn we begonnen met de onderafdeling. Geïnstalleerd door de heer Henk Aron.
1: Oké, okay. Ja. Yeah.
0: Het was een van de drugsbezochten. Ik stel me niet aan hoor. Het was echt zo. Maar ja, 87 was iedereen. Iedereen was front of wat dan ook. Toch? Want iedereen wilde teruggaan naar de naar rechtsstaat en democratie. Mm-hmm. En direct ben ik gevraagd om een DNA-lid te worden.
1: Oh, toen goed. Is 87. Vanaf het begin.
0: Vanaf het begin ben ik gevraagd.
1: Mm. En u zei, het is allemaal daar begonnen. Was u ook geïnteresseerd in een andere politieke partij? Of was het een bewuste keuze? Nee, de NPS.
0: Heel bewuste keuze. Mm-hmm. Nooit een andere partij, belangstelling. Maar welke andere partij had je zo? PSV?
1: Nee.
0: Nee, het was... Kijk, NDP bestond toen ook niet. Mm-hmm. Nog, die zijn pas in 87 gekomen. Ik weet nog wat eerst een vaste beweging was, ik weet niet. Maar je had natuurlijk ook de VAP. Toen je had KTPI.
1: Mm-hmm.
0: Kom op.
1: Yeah.
0: Nee, ik was NPS. Yeah. Altijd.
1: Mm-hmm. Ja, het is allemaal op die manier begonnen. En op een gegeven moment bent u... hoe heet dat? Parlementariër. En hoe is dat verder gegaan?
0: Ja, ik kan me de eerste dag nog herinneren dat we dus... maar ja, het was makkelijk om gekozen te worden. Ik was niet, dat zei ik aan de mensen, ik ben niet begonnen op... ik ben geëindigd op nummer 2 binnen de NPS op de kandidatenlijst. Mm. Van de partij, want het was toen nieuw

0: Anders, dan ben je niet nummer 2 op die lijstje, nee, met een beetje naar onder. Ik zeg, ik ben onderaan begonnen. Maar onderaan in die tijd was dat je zeker binnenkwam. Want alles was een front. Toch, je kende die liederen. Front, dit, dat. Ja, dus alles zijn frontaal. Alle Surinamers allemaal, ik weet het niet. Andere mensen ook, hoor, die dansten ook. Maar oké, allemaal was er, waren erbij. Ja. Dus dat was een, dat is zo, zo een, is het eigenlijk begonnen. En naar het parlement toe.
1: Het werk in de Nationale Assemblée. Wat houdt het allemaal in?
0: Dus kijk, als je erover leest, dan zie je dat een parlementariër de regering moet, controle moet uitoefenen op de regering. Dat je wetten aanneemt of afkeurt. Dat je begrotingen goedkeurt of afkeurt. Weet je, dat je de wetten voor moet bereiden, dat je moet lezen en dergelijke. Maar ik ga u zeggen, dat is voor mij, zoals ik mijn werk gedaan heb, is dat één kant, was dat één kant voor mij. Ik ben eigenlijk altijd, of heel lang, ben ik voorzitter geweest van een onderafdeling. Want het gaat over de Nieuwe Horizon.
1: Yeah.
0: Dat is een onderafdeling. En een partij is zo ingericht dat je hebt het hoofdbestuur, congresbestuur als het hoogste, het hoofdbestuur vertegenwoordigt de partij in en buiten rechten. Congres is het hoogste orgaan, daar worden de beslissingen genomen. Dan heb je de afdelingen, en de afdelingen die zijn congresgangers, daar worden de beslissingen genomen. En elke afdeling heeft helemaal onderaan 30, 40 onderafdelingen die in wijken. Ja, elke partij heeft zo'n soort structuur. Yeah. Hè? En ik ben onderafdeling geweest, Nieuwe Horizon. En mijn gebied is wel gelegen, niet te ver weg. Uitvlucht en zo. Een tijdje was het ook, want toen had je nog geen resorten verdeeld. Was het ook over de verlengde Gemeenelandsweg. Ook dat stukje. En daar vergaderde toen de Nieuwe Horizon. Dus eigenlijk ben ik bijna, zeg, altijd propagandist geweest. En propagandist gebleven. Maar dat heeft mij dichter bij het volk gebracht. Ja. Dat heeft gemaakt dat ik mensen begreep, dat ik bij mensen thuis ging, dat ik naar verjaringen ging, dat ik naar een beris ging. Als er iets was, werd ik gebeld. Er is ergens een brand, een kindertehuis. Die kinderen gaan naar ergens gebracht worden. Ik word direct gebeld. Ja. Mevrouw Wedenbos, kom. En zo, mevrouw Simons ook, hoor. Mm-hmm. Ik reed direct, zei nog aan, want toen was ik vicevoorzitter. Ik had een chauffeur en een veiligheidsman. Ik zeg, luister nou, ik ga niet op je wachten. Het was volgens mij 10:30. Ik zeg, ik begin te rijden, want het was bij een, hoe je dat gebouw weer, waar Osseer is daarnaast.
1: Zo. Ik ben niet zo goed met straten.
0: Nee, maar het is jaarbeursterrein.
1: Ah ja.
0: Jaarbeurs, daar waren ze gebracht bij het. Ik zeg, oké, ik kom eraan. Rij jij dan ook naar daar? Dan ontmoeten we elkaar daar. Dus voor mij, dat leg ik de mensen ook uit. Van kijk, je bent volksvertegenwoordiger. Je vertegenwoordigt het volk. Je moet de mensen kennen. Je moet hun noden kennen. Je moet naar de mensen gaan. Want mensen vragen me, je bent eigenlijk al 10 jaar, ben je geen DNA-lid meer. Hoe komt het dat overal waar je komt, mensen je herkennen?
1: Precies.
0: Hoe komt het dat mensen je soms kijken, zo, want dat haar is anders. Kijken ze, als ik begin te praten, weten ze precies wie het is. En waar komt het? Omdat je dat contact met de mensen behouden hebt. Dat was voor mij heel erg belangrijk. Ik ben één keer wel ondervoorzitter geweest van de partij, dus van het hoofdbestuur. Eendagskeuken, één periode maar. En nu ben ik dus, dus mijn derde periode kan je zeggen, als een nu waarnemend voorzitter van de adviesraad. Maar dat DNA, het werk is belangrijk. Hè? Want het land, je moet controle uitoefenen, het land moet verder gaan. Maar ik bijvoorbeeld, dat zeg ik ook aan de mensen, hou spreekuur. Ik had om de ene week had ik spreekuur. Ik ga u wel zeggen dat die problemen ook zo groot waren. Mm-hmm. Dat je die anchor holds, hè, dat je soms echt naar het lied moest gaan luisteren om voor kiesisrevi. Om dat te zeggen. Wat is niet om terug te vertellen, maar ik geef u een voorbeeld. Ik had zo'n verhouding met bepaalde gezinnen, dat ik ook op die kinderen lette.
1: Mm-hmm.
0: Ja. als die kinderen over waren, dan moest de moeder bij me komen met hun rapport. En de lijst van de materialen wat ze nodig hadden voor de school. Mm-hmm. En dan maakte mijn secretaresse een bon en er werden al geschreven erop wat ze mochten nemen. Yeah. En dat ging bij Lucky Store. Dus zodra iemand met een bon kwam, wist Lucky Store, kwam van mevrouw Wijn. Er was één, had het verloren. Ze hebben me toen gebeld, we hebben een bon gevonden. En die mevrouw had wel gezegd, ze het verloren had. Mm-hmm. Zeg, oké, je kan nou gaan, je bon is gevonden. Dus dat no contact.
1: Precies.
0: En er is veel verdriet, er is veel leed. Yeah. Weet je, en mensen hebben ondersteuning nodig als er iemand van je overleden is. Dus voor mij geen bezwaar om dan naar je Berry te komen. Als je me uitnodigt voor een verjaring, over het algemeen kom ik wel. Maar je hoeft me niet uit te nodigen. Ik kan ook gewoon naar je huis komen. Ik weet, jij bent jarig. Oh, ik ken je. Mm. Ik zeg, ik wil je komen feliciteren.
1: Mijn 24
0: oktober. Anofi koek, anofi sopi.
1: 24 anofi oktober koek, anofi ben ik jarig.
0: En ik kom, weet je. Dus zo heb ik het werk gedaan. Ja. En ik ga je zeggen dat ik het geleerd heb. Van die vrouwen van de NPS. Die echte stofvoetel NPS vrouwen. De meeste zijn al overleden. Die hebben me gezegd, luister nou. Die komt op apprazi. Je noemt zwakke bam, bam, bam. Die goes dona visie. Je moest go naar de sma. Tak naar de sma. Vraag hoe het gaat. Hoe gaat het thuis? Hoe gaat het met die kinderen? En zo zijn die mensen dan ook echt van me gaan houden. Want dan, okay. Maar ze hebben me geleerd. Want ik ben een beetje besloten opgegroeid, laat me dat zo zeggen. Dus ze hebben me geleerd van nee, want ik was natuurlijk een beetje verlegen.
1: Yeah.
0: Nee, je moet met die mensen gaan praten, ga daar zitten. Een ander bracht eten van huis, dat de oers, maar we altijd als je een vergadering hebt, brengen ze eten. Dus ik was donja, en een waf ding. En zo word je eigenlijk in een gemeenschap opgenomen. Internationaal heb ik niet gekozen voor grote organisaties. Ik was in parlementaire voor Global Action. Dat is eigenlijk een NGO. Heb ik in het bestuur gezeten. Ik ben voorzitter geweest van de council. Dat is de adviesraad. En zij hebben mij volledig ondersteund in het werk van mensenrechten. Want ik ben een mensenrechtenactiviste.
1: Okay.
0: Dus zij hebben toen een amnestie aangenomen of behandeld zou worden in het parlement, daar was ik echt zwaar tegen. Toen zijn er vanuit de organisatie en anderen zijn er internationaal campagnes gevoerd om brieven te sturen naar de voorzitter van het parlement en de vicevoorzitter, wat ik zelf was, dat we de amnestie niet moesten goedkeuren. Ja. Ik heb die brieven nog. Australië, Japan, Joegoslavië, dit. Overal van de wereld hebben we brieven gekregen om het niet te doen.
1: Yeah.
0: Dus dat is mij, laat maar zeggen, het is ook om mensenrechten dat ik gekozen heb om in het parlement te gaan voor herstel, democratie en rechtsstaat. Yeah. Dat was mijn goal om dat te doen.
1: Ja, dat is de beste manier, hè? Je moet één zijn met die mensen.
0: Dat is de beste manier. Mm-hmm. Ik heb dus, ik ben jarenlang ook de tussenpersoon geweest voor, daarom begrijp ik de heer Filichaan, dat hij dus boos is nu, dat we samen gaan werken met de NDP. Mm-hmm. Ik begrijp wat hij gezegd heeft. Ik kan u straks vertellen, mijn zienswijze, maar ik begrijp wat hij gezegd heeft, want we hebben het heel moeilijk gehad in die tijd. Ik was dus de tussenpersoon tussen hem en de nabestaanden van de 8 december moorden, maar ook andere zaken, want het is alleen 8 december wat er gebeurd is. Er zijn een heleboel militairen verdwenen, er is heel veel bloed gevloeid. Dus dat was eigenlijk het werk wat ik dus jarenlang gedaan heb. Het contact met de nabestaanden voor hem. Het eerste gesprek met de nabestaanden die in Nederland wonen, de Kamperveens onderaan. Ze zitten zo weer in Suriname, ze wonen al hier. Eerste contact was in 1992 bij het raamverdrag. Had de president besloten dat 5 parlementariërs bleven, was ook in de delegatie. Dat wij dus, wat iedereen vond, ja, maar het parlement heeft niet goed gekeurd, hoe kunnen ze gaan? vinden ook konang wel weer. Vind ik gezegd, dit zijn mijn adviseurs, dat zijn mijn deskundigen. Hoe weer, hallo mooie kroosje. In het vliegtuig gestapt en wij waren dus de deskundigen. Ik was in die delegatie, was ik belast met de gesprekken voor met de nabestaanden, dat moest ik voorbereiden. En de gesprekken met de nabestaanden van de vliegramp, de Anthony Nesty. Ja. Dus waren zware pillen. Zware pillen. Ik heb van die ene heb ik migraine gekregen. Maar wel die dag hoor, ben ik ziek geworden. Nou, want ik moest alle rapporten lezen. Dus om die rapporten te lezen heeft het zeker invloed gehad. Maar daar komt ook weer die enkerhoots. Nou, het was het niet die enkerhoots, het was een ander lied. Van Kurt Franklin, ik moet erop komen. Ja, had ik toen. Dus dat hebben we allemaal voorbereid. We hebben met de mensen gesproken. Het was een moeilijk gesprek van beide kanten. Kan je zeggen. Maar dat is het werk wat ik gedaan heb als mensenrechten. Ik moet ook wel zeggen dat ik ook gewerkt heb dat Suriname toe zou treden tot het internationaal strafhof. Dat is een hof dat onderzoek, wie of weet net, ja, hoe is nu moet voor het hof verschijnen. Het is een hof dat eigenlijk pas in stelling komt wanneer een land dat lidstaat is, er schendingen van mensenrechten plaatsgevonden hebben en het land niet wil of niet kan onderzoeken. Want je gaat als een president, ga je meestal, is meestal immuniteit en weet ik veel wat. Maar zij zorgen ervoor dat je altijd berecht kan, worden. Yeah. En dat heb ik, laat maar zeggen, had ik een voorhoederol daarin. Ook weghalen. Want als mensenrechtenactivisten vind ik dat de doodstraf niet toegestaan kan worden. Toch? Andere straffen, maar niet de doodstraf. Niet de doodstraf. Je kan niet, je hebt geen leven gegeven. Alle heb je een leven genomen. Ja. Toch? Ja. Want het zijn moordenaars meestal. Maar toch zeg ik nee. Dat mag niet. Dus we hebben het toen uit het wetboek van strafrecht gehaald. En er zijn ook leuke dingen hoor. Ik weet niet of andere parlementariërs het ook zo leuk hebben gehad als ik. Omdat ik in Amerika gewerkt heb als een... ik was uitgenodigd door de young political leaders in Amerika. Dat was toen Clinton voor het eerst gekozen werd. Waren we uitgenodigd in groepen op verschillende landen. Ik was het met de heer Kisum Singh. Waren we met z'n tweeën. En we hebben dus gewoon in Amerika... Ik was in een Rhode Island. Was ik gevestigd. Ik denk een week of twee of zo. En ik moest meelopen met een kandidaat. Dus ik moest gewoon in Amerika bij een supermarkt moest ik campaignen voor de kandidaat waar ik aan toegewezen was. En ik was benieuwd naar de mensen, want mijn blak ook bang. Amerika. Dus ik wilde zien, maar ik moet eerlijk zeggen dat de mensen heel vriendelijk waren. Ja. Ik gaf ze een flyer. Alsjeblieft kijken. Wilt u stemmen? Wilt u dit? Natuurlijk zei ik weet niet of ze zouden stemmen of niet, maar laat me zeggen, dat soort leuke dingen. Ik ben ook observer geweest bij verkiezingen. In elk geval in Haiti ben ik een observer geweest bij de verkiezingen in Haiti. Dus ik heb, ik weet niet of andere assembleeleden allemaal de gelegenheid gehad hebben om te doen wat ik allemaal heb kunnen doen. Zomaar een lucky person. Yeah. En daarom zeg ik, ik ben dankbaar voor mijn partij. Dankbaar aan mijn ouders. Dat ze me dus hebben naar school hebben laten gaan. Me gestimuleerd hebben om te studeren. En om daarna zelf rechten te gaan studeren. Daar ben ik dankbaar voor. Onze lieve Heer op de eerste plaats. Mijn partij ook. De Nationale Partij Suriname. Die hebben me... Of ik 6 keer geloof ik nog.
1: Ja, dat is een aantal keer.
0: 28 jaar ben ik steeds op de lijst geweest. En ik ben altijd gekozen. Eén keer weet ik dat ik niet gekozen was rechtstreeks. Maar er was nog één zetel over. Meneer Prade was het. Ay, Hans Prade, die belt me. Sorry, wat jammer. Ik zeg, luister nou, er is nog één zetel over. En die zetel is voor mij. Ik kom binnen. Ja, maar weet het. Ik zeg, ik kom binnen. Die zetel is voor mij. Het was werkelijk voor mij.
1: Precies. Ja. En een zetel was over, hoezo?
0: Nee, dus het was nog niet
1: genoeg.
0: Nee, het zou een restzetel. Ja, want wanneer alles geteld is, iedereen heeft gekregen, dan blijven er nog stemmen over. Ja. En dan gaat men kijken wie in aanmerking komt. Of wie de meeste stemmen heeft. Of welke partij. Want het ging toen partijen of combinaties. Mm-hmm. Ook nog. En die heeft de meeste, dus die zetel gaat dan naar die partij. En dat was New Front. En zo ben ik toch binnengekomen.
1: En kijk, toen u zei, u bent altijd al propagandist geweest. Ja, het zijn de propagandisten die de partij dragen.
0: Die maken. Mm-hmm. En als het niet anders kan, breken.
1: True, ja. Dat gebeurt
0: de partij ook. Dat zijn, en dat zijn veel, veel, veel vrouwen. Vandaar dat men zegt, vrouwen, van luister nou, de positie van de vrouwen nu. Er zijn verkiezingen geweest. Mevrouw Simons, we zijn dolblij dat we nu een vrouw hebben. Als een president, nu nog elect. En de 16e zal ze dus gewoon president zijn. Daar zijn we bijzonder trots op dat we nu wel een vrouw hebben, hè. Maar we zijn niet zo tevreden als we kijken dat volgens mij zijn er tot nu toe maar 3 vrouwen in die 51.
1: Nee, zijn er
0: nee, niet parlement. Nee, ik ben een beetje waar. 3 vrouwen in de regering.
1: Of ministers.
0: Tot de ministers. Dus we hopen dat verandering
1: in
0: komt.
1: Ja, moet even u zei... Waarover wilde ik het weer hebben? U heeft op een gegeven moment samen met mevrouw Simons in het parlement geleid, hè?
0: Ja.
1: All female.
0: Ja.
1: Hoe was dat? Want al die jongens, ja, sorry wel heren, al die jongens moesten geleid worden.
0: Dus die jongens maakten het ons moeilijk, maar ze waren trots op ons. Want altijd zeiden, ja, we hebben 2 vrouwen, vicevoorzitter, 2 vrouwen en zo. Maar ze maakten ons het aardig moeilijk. Kijk, het is... ik denk dat zij er ook zo over zal denken. Je komt uit een oppositiecoalitie, was voor het eerst.
1: Ja.
0: Dat was voor het eerst.
1: Ja.
0: Dat je in de oppositie bent en dan vicevoorzitter bent en zij coalitie. Mm-hmm. Dan kijkt haar partij of haar coalitie naar haar wat ze doet, wat ze zegt. Mm-hmm. Mijn mensen kijken naar mij, wat ik doe, wat ik zeg. Weet je, dus dan kunnen er zo spanningen ontstaan. Of dan denken ze van, moet je haar laten zitten om de vergadering te leiden? Wat gaat ze doen? Weet je, dus laat haar liever niet zitten. Een bepaald moment heb ik voor mezelf bepaald. Ik ben vicevoorzitter, maar ik ben ook fractiecoördinator van de NPS. Dus ik ga praten. Ik vroeg er wel van, is er een bepaald moment dat ik zou moeten zitten? Yeah. Dus dan probeerde ik wel als laatste of een beetje als laatste een... te praten.
1: Ja.
0: Maar we hebben het beide samen volgehouden. Jullie hebben ons niet zien rollen en vechten.
1: Net als de jongens, hè?
0: In de zaal. Weet je, in elk geval op het gebied van een, het parlement zelf, het instituut. Want er is echt heel veel gebeurd om het parlement beter te laten functioneren, hè? In haar periode. Allemaal kreeg iedereen brieven thuis, convocatie thuis. Ze heeft een heel netwerk kunnen helpen opzetten, waardoor alles, je moet gewoon op de computer gaan.
1: Ja.
0: Iedereen moest een computer kopen. Je kon een dingen krijgen, een lening of weet ik veel wat het was om een computer te kopen. Want we gaan niet meer rijden met auto's en dingen voor je thuis brengen. Ga allemaal online opzoeken. Dus er is heel veel mensen opgeleid ook.
1: Ja.
0: Weet je, fractievertegenwoordigers zijn er ook gekomen. Ik bedoel, ondersteuning voor de fracties, deskundigen, voor het parlement zelf. Ja. Dus er is heel veel veranderd in die tijd. Ja,
1: ja, dat was het politiek verhaal. Was u erbij die dag van dat gevecht? Dat bekend.
0: Welk gevecht?
1: We waren er meer.
0: Dat is 1 bijna gevecht.
1: Bijna gevecht.
0: 1 is bijna gevecht. Dat was tegen Boutersen. En dat was met Boutersen en omdat ik daar nog een rol in gehad heb. Zo'n boterse. En Arnold Kruisland.
1: Mama,
0: ze maakte ruzie, gilden naar elkaar. De een of de ander belieden. Maar dat is dan de baardje makandra. En boterse kwam toen om te vechten met een Kruisland. Die is ook zo'n held. Dus hij kwam. Ik zeg, maar waar gaat u? Wat is dat? Wat is dat? Waar gaat u? Ja, maar je hoort wat hij zegt. Ik zeg, gaat u weer naar uw plaats? Hoor. Dus boterse, gaat u echt weer naar uw plaats? Hoor. Naar de Kruisland. Dit gaat hier niet gebeuren, maar het zou een vechtpartij worden. En het andere gevecht was, dat weten de meeste mensen, was tussen Brunswick. Nee, het begon eigenlijk met Somaharjo.
1: En Doekie.
0: En Doekie. Mm-hmm. Somaharjo en Doekie. En Brunswick heeft het toen opgenomen voor een Somaharjo. Mm-hmm. Ze waren een verzetstreders, hè. Samen. En Brunswick heeft Doekie gewoon ondersteboven laten vallen. Dus toen heb ik een techniek gezien. Dus daarom is dat Brunswick nou een guerrilla man. Omdat ik gezien heb hoe hij het gedaan heeft. Mm. En waar je iemand moet vastpakken dat hij absoluut controle verliest.
1: Okay.
0: Over zichzelf. Ik ga niet verder op ingaan. Ik
1: kan daar.
0: Dat doe ik je vader lekker een blok.
1: Yeah.
0: Ja. En ik stond aan de... Ik heb niet alles gezien, want ik stond aan het einde van de zaal met mevrouw Simons te praten. Ik weet niet meer waarover ze klaagde en ik luisterde. En ik zeg, Jenny, er wordt gevocht, heb je gezien? Wat? Toen zijn we naar voren gegaan. Dat was het.
1: Dat was maar wat. Mm-hmm. Oké, dat was het bezoek aan het parlement / de politiek. Ik heb begrepen dat hij ook basketbalde.
0: Oh ja, dat was mijn gunst. Dat was mijn lievelingssport. Mm-hmm. En natuurlijk ook zwemmen, volleybal, korfbal en zo. Maar basket was echt mijn ding. We hadden dus, het was op Zorg en Hoop. Hadden we dus ons, trouwens nog steeds, Yellowbird, ik ben van Yellowbird, bestaat nog steeds. Het is nu een grote sportvereniging met verschillende takken. Maar we zijn eigenlijk begonnen met basketbal. We hadden de trainer Remfrum. De meeste mensen Orlando. Hebben Orlando. Hij is intussen overleden. Echt, veed dit weg, helemaal weg, plotseling gewoon weggegaan. Even ziek geweest, kort. Mm-hmm. Gelukkig voor hem, kort ziek geweest. En toen overleden. Maar wat hij achtergelaten heeft, laat me zeggen, hij heeft ons mede helpen opvoeden of ons helpen vormen als volwassenen. Want hij heeft ons als we waren niet alleen maar spelers bij hem. Hij heeft ons ook echt begeleid. Mm. Heel veel geleerd. We gingen elke vakantie gingen we naar een ander land. Dat was het Guyana, dat was het Trinidad. Dat was het een Frans Guyana, Curaçao, Aruba, Trinidad. Elke vakantie bijna gingen we ergens met ons basketbal team. Mijn moeder ging in Kasmoni, zodat we mee konden gaan. Anderen hadden geen geld en dan kwam hij in. Volgens mij hebben we die man gewoon bankroet gemaakt. Kwam hij in en zo. En basket en sport is echt een deel van ons leven geworden. Ik raad het ook aan jongeren aan. Doe aan sport. Body en mind zijn met elkaar verbonden. Ze moeten beide in balans zijn. Zorg daarvoor. En dan kan je gezond 78 jaar.
1: Ja, ja.
0: En zo leer ik ze. En de vriendschapsband die ontstaan is, je zou het niet willen geloven, tot de dag van vandaag zijn we de Yellow eenmaal birdie, altijd birdie. Mm-hmm. We zorgen ook voor elkaar. We letten ook op elkaar. We hebben een app. Elke morgen, goedemorgen. We ontmoeten elkaar in Nederland. We ontmoeten elkaar in Suriname. Ze gaan nog samen op reis. Bepaalde wonen ook samen op in een bepaalde buurt of gesloten gemeenschap. Nee, dat is wonderbaarlijk. Zoals de band hecht is tussen de birdies, noemen we ons. En we geven natuurlijk ook een contributie of donatie. Voor de partij, maar ik bedoel...
1: voor de club.
0: Voor de club. Zodat de jongeren door kunnen gaan in de club. En dat ook het terrein netjes is. De gebouwen onderhouden worden. Ook degenen die in Nederland zitten, de Birdies, die doen ook mee. Dus Yellow Bird bestaat in de verenigingen die aan de sport doen. Maar ook de groep van ons bestaat nog steeds. Ja.
1: Ja, vriendschappen. Daarvan moet je het hebben, hè?
0: Zeker weten. Als er iets met één van ons is, als er iets met een birdie is, is er iets met alle birdies. Als er één overleden is, zoals ik vertel van mijn zus die dit jaar januari overleden is, dan is bijna alles wat geregeld wordt erbij, behalve de families, met de birdies. Ja.
1: Dat is een hechte band, man.
0: Heel, heel, heel hecht.
1: Heel fijn, man.
0: Ja, ja, ja.
1: Zijn er namen van, hoe heten enkele van uw vrienden met wie u...
0: Van de birdies?
1: Nou, niet alleen. Van de birdies onder andere.
0: Onder andere Lito. We noemen er Lito. Ik heb het zelf van de naam. Maar Joan Gunter. Heb je Lydia Veld. Huis heb je Ninon. Die is een andere familienaam. Die doet ook aan andere takken van sport. En zo. Dus dat, en de anderen zitten wonen in Nederland hoor. Of ze gaan op en neer, weet je. Maar ja, tegenwoordig met telecommunicatie ben je zo...
1: Ben je bij elkaar.
0: Ben je echt dicht bij elkaar.
1: Maar dus, het is toch anders wanneer je de persoon tegenkomt.
0: Natuurlijk.
1: Hè?
0: Ze hebben dus ook hun bingo groepen. Dat is zo aan bingo smaaier of een pokeno, weet je. Dus mensen kunnen echt lekker spelen. Ik ben very snel. Dus ik ben
1: hij moet actief bezig zijn.
0: Ja, ik ben niet zo veel. Ik ga liever sporten dan dat te doen.
1: Zo, ja. We hebben lang gewandeld.
0: Wauw.
1: Snapte? We hebben lang gewandeld. Maar u zei dat u een babbelaarster bent.
0: Dus ik zeg altijd, ik kan niet praten. Ik ga niet praten. Ik ga niet veel zeggen. Maar als ik op mijn praatstoel zit. Ik hoop alleen maar dat de mensen het interessant vinden. Wat ik allemaal te vertellen heb. Ik heb niet zoveel over anderen verteld. Weet je, of diepgaander in de familie.
1: Yeah.
0: Weet je, maar over politiek, het laatste misschien. We hebben verkiezingen gehad, toch? We zijn even daarop ingegaan. Even politiek, om te zeggen dat de NPS nu in een coalitie samen zit met de NDP. Mm-hmm. Mensen vroegen mij van, is dat die nieuwe passie waarover we het hadden? Ik zeg, absoluut niet. Want dat had ik niet vooruit gezien. Dus dat is niet de nieuwe passie. Het zijn dingen van de partij. Het zijn dingen van de partij zelf dat we dat... Dat we daarover hadden. Yeah. De andere partijen die er ook bij zijn, de BEP, hebben we al eerder mee gewerkt. Ook met de heer Brunswijk, met ABOP hebben we ook al eerder gewerkt. Nu is ook de A20 erbij. En het is een coalitie. En we hopen, we bidden ook dat het goed zal gaan. Yeah. Want Suriname moet nou eindelijk een kans krijgen.
1: Precies.
0: Toch? Je hebt kinderen, je wil hebben dat ze goed opgroeien. Suriname is geen arm land.
1: Nee, absoluut niet.
0: Dus arm gemaakt. Toch? Dus hopen dat het goed zal gaan voor ons misschien niet eens meer zo mij zeker misschien niet, maar wel voor de kinderen, de kleinkinderen, dat het beter zal gaan in Suriname.
1: Ja, dat hopen we allemaal, hè. We naderen zo zoetjes aan het eind van onze wandeling. Mm-hmm. Ik begin dat huis weer te zien, van waar we zijn gestart. Maar goed, dat is dan figuurlijk bedoeld. Weet u, una konfteronstong, zegt men. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Tegen de dood?
1: Ja. En zijn er voorbereidingen die u treft?
0: Kijk, in het begin, en laat me zeggen, eerst had ik zoiets van, man, ik ben bang, ik weet niet hoe het zal gaan, ik zie nu mij gewoon elke dag gaan er mensen om me heen dood. Vanwege de leeftijd, je vrienden gaan, die gaat en zo. Dus ik had eigenlijk zoiets van, ik ben een beetje bang ervoor. Maar naarmate je je echt bezig gaat houden met het geloof en lees hoe het is om thuis te komen en hoe de Heer je verwacht en dat daar het koninkrijk is, dan nog weer niet gaan. Nog. Maar dat maakt je een beetje geruster om naar het einde toe te kijken. Nee. Om te zeggen van, ik ben er dan niet bang voor. Weet je, ik wil het niet. Ik wil het ook nog niet. Ja. Maar de angst, de grote angst die ervoor was, die is er niet. Maar je houdt je toch wel mee bezig van, hoe zal dat gaan? Ja. Want je hebt mensen verschrikkelijk zien lijden. Mm-hmm. Dus je houdt je wel mee bezig. Zal die lijdensweg ook mee te wachten staan, weet je? Je probeert gezond te leven. Ik heb dus net mijn jaarlijkse controle gedaan. Alles is in orde.
1: Mooi.
0: Vandaag kan het in orde zijn, morgen is het niet in orde. Maar je probeert gezond te leven, je probeert gezond te eten, je let op wat je doet en zo. Maar de dood is onvermijdelijk. Je komt er niet onderuit, dus ook jouw ogen zullen eens dichtgaan. Wat je bezig kan houden is de manier waarop. Mm-hmm. Toch, want eigenlijk denk je, weet je wat, laat me gewoon naar bed gaan en dan de volgende morgen niet.
1: Ja, dat is wat
0: maar aan de andere kant
1: vragen.
0: Denk je ook van, nee, ik wil wel wakker worden.
1: Ik moest nog
0: ik wil
1: doen.
0: De volgende dag ook. Ja. Weet je, dus het is niet iets waar ik me mee me dagelijks mee bezig houd. Maar gewoon omdat ik nog ben we 78, maar ik ben vitaal.
1: Ja,
0: ik doe dit, ik dat. De laatste tijd ben ik wel erg moe. Mm. En daarom is het nu tijd om met vakantie te gaan. Een langere tijd met vakantie te gaan. Want ik ben echt moe nu. Maar het is niet iets waar ik me dagelijks mee bezig hou. Ik weet dat het er aankomt. We zijn met ons achter. We zijn twee van ons zijn overleden. Niet zo lang geleden was het echt maar één. Ik keek naar andere gezinnen waar bijna niemand meer over is.
1: Ja.
0: Van onze leeftijd of jonger zelf. Het doet me heel veel pijn als ik zie jonge mensen die komen te overlijden. Dat van Patricia zit me nog steeds. Mm-hmm. Patricia Edna zit me nog steeds heel hoog.
1: Ja.
0: Dat we haar verloren hebben. Ja, toch? Dus de dood is onvermijdelijk. Daarmee zal ik dat stukje afsluiten. Je wordt geboren en je zal ook doodgaan. Er komen kinderen bij. Het kan nooit de bedoeling zijn dat we allemaal blijven.
1: Yeah.
0: En die kinderen worden groter en we moeten ruimte maken.
1: Ja, we moeten allemaal ruimte maken. Heeft u ook kinderen? Want daarover hebben we niet gesproken.
0: Nee, ik heb geen
1: biologische kinderen.
0: Biologische, want mensen vragen me toch van, maar hoe ben je ermee omgegaan? Vind je het niet erg? Ik zeg, weet je wat, het is de wil van God dat het zo gegaan is. En hij heeft me niet alleen gelaten.
1: Nee.
0: Hij heeft ervoor gezorgd dat ik dat er velen zijn die me Tante Rut noemen.
1: Mm-hmm.
0: Anderen noemen me moeder. Anderen noemen me mijn moeders. En ik heb echt ook, als ik op vakantie ga, dan heb ik bepaalde. Want ik had een jongerenvereniging, hè. Van de Nieuwe Horizon had een jongerenvereniging. En met wie ik heel veel samen gedaan heb. Dus ik heb nu zelf kleinkinderen.
1: Zo.
0: Het is wat God je geeft.
1: Precies.
0: En daarmee moet je leven. Yeah. Heb je er ooit spijt van gehad? Natuurlijk zou ik graag kinderen willen hebben.
1: Mm.
0: Maar het is niet iets dat ik wat ik me dagelijks mee bezighoud. Dat ik zeg, ik heb verschrikkelijk veel verdriet.
1: Mm.
0: Er zijn toch zoveel andere kinderen voor wie je kan zorgen.
1: Yeah.
0: Voor wie je een bijdrage kan leveren. Dus dat is wat God voor mij, dat is de roeping die voor mij had en daar leef ik mee.
1: Mm-hmm. Maar het is eigenlijk nog niet, kijk, ja natuurlijk, ik ben moeder, ik heb dat gevoel gehad, mijn kinderen trappen in je buik enzovoorts. Een heleboel vrouwen willen dat meemaken, maar de Heer weet wat hij doet.
0: Ja, ik zou het ook wel willen meemaken, maar het is niet zo dat ik in opstand kom. Omdat ik het niet meegemaakt heb. Omdat ik zeg van, dan was er voor mij een ander doel. Iets anders voorbestemd, om het zo te zeggen. En daar moet je geen moordkuil van maken. Dan moet je leven met... Ja, hoe je leven is.
1: Want het leven heeft nog zoveel andere mooie dingen. Toch?
0: Maar dat is het mooiste. Ik weet dat je me troost, maar...
1: Of de mensen thuis proberen te troosten.
0: Ik, maar ik besef wel voor een vrouw dat het mooiste is. Dat besef ik wel. Het is niet aan ieder gegeven, maar het is inderdaad het mooiste.
1: Ja. Want sommige mensen gaan er echt onderuit. Hè? Terwijl als je even een beetje kijkt aan de zonnige kant van de andere dingen, dan geniet je
0: ook. Leven is te gevuld geweest.
1: Goed, ter afsluiting, is er een boodschap naar de samenleving, of misschien een bepaald deel van de samenleving? Daar heeft u nu de gelegenheid.
0: Oké, wat we het over kinderen hebben, hè? En moeders, vaders. Het is nu heel moeilijk in Suriname. Wonen, leven, je kinderen opvoeden, zorgen dat er eten op tafel komt en zo. Dat is heel moeilijk in deze tijd. Dus aan de ouders wil ik zeggen, geef niet op. Probeer mogelijkheden te zoeken. Want soms weten we, en ook anderen die het beter weten, vraag ik ook om hulp te bieden. Ja. Omdat vaak men niet weet wat voor talent ze hebben. Toch, van wat kan ik doen om... je bent misschien radeloos. Mm-hmm. Wat kan ik doen om iets bij te verdienen? Want niet iedereen... kijk, we hebben vaak pakketten gegeven aan mensen. Maar ik denk dat de mensen toch liever voor zichzelf zouden willen zorgen. Ja. Toch in plaats van een pakket krijgen. Maar het is makkelijk om een pakket te geven en daarna te zeggen en weg te gaan. Mm. Het is moeilijker om dat gezin te begeleiden.
1: Ja.
0: Waardoor die moeder, ook de vader, zelfstandig kan worden. Economisch zelfstandig kan worden. Voor de kinderen kan zorgen. Dus nu zou ik zeggen, laten wij die het beter hebben, die het beter kunnen, laten wij ons inzetten om anderen ook over de streep te halen. Dat ze zelfvoorzienend kunnen worden. En dat ze zelf voor zichzelf kunnen zorgen. En hun kinderen. Laten we dat zien als roeping voor Suriname.
1: Mooi, mooi, mooi. Ja, laten we dat zien als roeping voor Suriname. Laten we elkaar helpen. Een ander op weg helpen.
0: Ja.
1: Iets beters te maken van zijn of haar leven.
0: Ja.
1: En vooral als je de kennis hebt en de mogelijkheden hebt, dan doen we dat. Laten we dat als boodschap meenemen uit het verhaal van mevrouw Rut.
0: Jeanette schrijf je het, maar Frans lees je Jeanette.
1: Jeanette, ja. Mm-hmm. Mevrouw Rut Jeanette Weidenbos. We hebben haar gehad als gast in Senioren Spiegel. Het praatprogramma met personen van 73 jaar en ouder. Die u op de zondag kan beluisteren op rond 10 uur op LIM FM 91.7. Of op onze internetradio. We groeten. Tot de volgende keer.
2: Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Sranamangs die met trots kunnen terugblikken op hun werk in het verleden. Elke zondagochtend om 10 uur hier op LIM FM 91.7. Seniorenspiegel. Sranamangs die als voorbeeld gesteld moeten worden voor anderen. Kent u iemand van wie u zeker weet dat die een verhaal over zijn of haar werkverleden te vertellen heeft? Maak contact met de redactie van Seniorenspiegel. 547331 of 878-1482. Seniorenspiegel.

0: teams, één doel, het kampioenschap van de Suriname Major League. De spanning bereikt de hoogtepunt op 17 mei tijdens de eerste ronde van de semifinales. Om 17:30 de nog ongeslagen Robin Hood tegen Inter Mungotapu. En om 20:00 Leo Victor Brocchi. Welke teams zetten de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef de passie, spanning en strijd live in het stadion. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 1:00 voor de wedstrijd bij het Asset Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Suribet en Fernandez Sportrate. United towards the next major goal. Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 17 mei, Soto. Pasta met gegrilde kip, zoetzure kip en kibbeling met friet. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: If your lobby safe, you take him for your lobby me. Take it, analyse, samanai, holigonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi moni. Me adenki. Bibi te ade ape sheko. Yuhufu mi ati sonde soto. Ala sao meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Teme ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice ami mwani mo. Anaisai, dishamyangai, dai holimino, nalosimio, dishamyangai. Eh, bosimino, de achebon fudim jangai. Eh, lemefem holimino, nalosimio, dishamyangai. Lemefem bosimino, de achebon fudim jangai.
3: Ya yeah, man, dele model I tell.
4: Connecting the dots.
5: Connecting the dots.
4: Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
5: Op Lim FM.
4: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk.
5: Connecting
4: de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.
5: Connecting the Dots.
6: Het is zondag 17 mei 2026. Dit is Connecting the Dots op 91.7 of limfmsu.com. U aangeboden door Lim en verzorgd door Rabba. Yes, yes, we zijn er weer. Wat is die week toch snel gegaan. Met een bui hier, een bui daar, een bui overal. Boy, ai, dat was een ondergelopen stad en omgeving. Maar goed, dat is de regentijd, sinds mijn jongting. Hoe zaptak deze periode. Dan kon je dus overal op straat zwemmen, bijna bij zo van spreken. Niet overal hoor. Goed. De afgelopen week is dus snel gegaan. De overheid die zal nu met zwaar materieel en extra machines en een crisisaanpak, ja, de wateroverlast te lijf gaan. Mooi man, mooi mi Brit, zo tegen, goed zo. Hè? Dat is dus ook net als bij die Chikungunya, toen die uitbraak al aan de gang was en een paar duizenden mensen al flink ziek waren geweest, een paar tienduizenden zelf. En toen werden de medicijnen, die waren maar steeds onderweg en die bespuitingsmiddelen ook. En intussen zijn ze er al en we hebben nu een voorraad voor minstens 5 jaren. Maar intussen bijna mosterd na de maaltijd. Want zo iedereen is ziek geweest en geworden. En heeft al een resistentie opgelopen. Nou, zo ook met die wateroverlast. Ja toch? Januari, februari, begin maart was het redelijk droog. En niets aan de hand, niets gebeurde. Was alleen tijd voor andere dingen. En toen kwam de regen. En een minister zei ook van... Ik ben verrast geworden door het vroege invallen van de regentijd. Je weet dat het zou komen. Al is het een week eerder gekomen. Het zou toch komen? Goed. En nu, midden in die regentijd, worden de trensen en de goten vol afval en vuil en wasmachine, karkassen en ijskasten, dat klopt. Die worden opgehaald. Oud ding, dat is sinds ook een jong ding, misaptak. Als Surinamers een holte, een goot of een laag te zien, dan smeten ze er direct rommel in. Oké, okay. Nou, dat is zo'n cultureel misschien gedetermineerd om een mooi woord te gebruiken. Maar goed, toen dus in januari, februari, maart het droog was, was er geen tijd dus. Geen asfalt om die gaten te dichten. En nu zitten we met wegen vol met gaten. Je ziet die gaten niet door het water dat er overheen ligt. En er zijn nu al op Facebook sites van mensen die vertellen welke straten je niet moet rijden om te voorkomen dat je in een diep scherp gat, asfaltgat zakt en je as van je wagen een flink schade oploopt. Nou, die kun je dus volgen. Ik geloof onze Tessa heeft zo'n site waar je dat kunt zien. Rijd die straat niet, rijd die straat niet, daar ook niet. En mensen vullen aan. Op een gegeven moment lijkt dat bijna drie kwart van de stad moet je niet rijden, want het is al door de weggebruik als gevaarlijk aangegeven. Nog een reden heb je zomaar talent van ook. Maar als het droog is, hij ziet die gaten, oké, okay, dan is het ook al een hele kunst. Maar goed, je weet, dat is beleid van ons. Dat is, nogmaals, is niet deze regering zo hoor. Het is al jaren, sinds nogmaals, akonferieftakking, maar sinds mijn jontemi saptak, wanneer dat ding aan de gang is, dan pas rent men om de zaken aan te pakken. Niet vooraf. No. Waarom ga je vooraf gaten dichtmaken in de droge tijd? Dat doe je toch niet, dat je kaars aankomt. Well, waarom ga je in de droge tijd die goten ophalen? Dat is een waste of time, toch? Moet je wachten tot de regentijd komt, dan zie je waar dat water is, toch? En waar het niet gaat. Ja, toch? Dus, dat als eenmaal dat zo is, dan moet je daarmee rekening houden. Dat gaat niet zomaar veranderen. Ja. En wat ik wel zie, bepaalde goten, boy, efficiënt, dagobladse en grun en tapu. Als ik een kleine greper had, had ik al die dagobladse zo uit die goot gevissen. Mooi vers, jongen, visja, man. Jongen, krim, man, pjien, zo. Als we met dat, ik, go serie. Ja, dat is nooit exporteerd naar Guyana of Frans-Guyana. Maar goed, en die dingen zijn heel voedzaam, hoor. Ook dat wat groeit in die boomskreek en zo, die begroeien. Ja, je moet dat niet weghalen. Laat hij groeien. Hij trekt zuurstof en koolzuur uit de lucht. En hij geeft een lekker lief klimaat voor die vissen eronder. Alleen bij die kokers moet je maar een beetje en die overgangen. Maar goed, in ieder geval, dat is te moeilijk om te noemen voor beleidvoerders. Ze hebben meer dus tijd voor lap-lapoe. Want dat is het beleid. En het vervangen van raden van commissarissen en raden van toezicht. Dat is het beleid. Is weer eentje veranderd nu van de centrale bank. Ik dacht, oké, deskundigen, waarom niet? Nou, dan lees je daar iets verder later. Dat ook daar bepaalde regels van de statuten over dus die raad van toezicht zijn geschonden. Met het vervangen van die mensen. Nou, als men zo... goed is met het vervangen van raden, ja, en commissies, het zit er nu commissies, hè, die zullen het werk voor ons doen de komende 4 jaar, 1 jaar is al gegaan aan raden en alles veranderen en een hoop ruzie maken. En we noemen dat vorige week ook, dat is beleid als een gebed zonder

ons gaan we niet goed betalen, want anders verdienen ze te veel. Dan moeten we anderen ook meer geven van andere sectoren in die overheid. Dus we laten deze maar weggaan, laten ze buiten maar gaan verdienen. En dan halen we wat goedkopere mensen uit Filipijnen en zo binnen. Maar goed, dus dat is het beleid. Laat het maar zo blijven hoor. Ja, met alle gebieden zonder eind. En oh ja, een actueel gebed zonder eind heeft weer een stuk toegevoegd bij dus de EBS. Ai, ai, ai. En de vakbond en directie lijkt wel Trump en Xi Jinping. Ja, zelfs die praten. Wel geen effect, maar goed. Oké. De heer, de directie versus de bond van EBS. Oftewel, Leo Brunswijk tegenover Marciano Hellings. Ja, een gebed zonder eind, een gevecht zonder eind. De ene heeft bijvoorbeeld de andere op Facebook een clown genoemd. Ja, god, als je gaat zitten met open borst op een stoel met een paar garen om je heen, dan ben je toch eentje. Ja. Maar goed, oké. De andere vond dat zijn mannelijke eer misschien gekrenkt is. En daar, die man moet weg, ontslag. Ja, op staande voet. Dat ding is bij de ontslagcommissie gegaan. Bij de arbeidsinspectie gegaan. Beide kanten afgewezen dat staande voet ontslag van Hellings. De directie was niet tevreden. Lees Leo Brunswijk. Die is gegaan naar de kantonrechter, want ik ben de macht. Ik bepaal en iemand kon me clown noemen. En u heeft onlangs afgelopen week de kantonrechter ook gezegd. Ontslag is afgewezen. Wat nu? Gaat meneer in hoger beroep? Oké, dan ga je maar in hoger beroep. En als het daar ook wordt afgewezen, dan ga je in een nog hoger beroep. Dan ga je in een hogererder beroep. En als dat wordt afgewezen, ga je in hoogste beroep. Ja, doet maar. Intussen gaat dat bedrijf naar zijn malle moer. Want er is ontevredenheid. En men werkt niet zoals men graag zou moeten werken. Met motivering. En dat gaat allemaal op ons, de gebruikers van het meest elementaire ding. Na dus water en voeding is stroom. Je kan zeggen, tot de drie belangrijkste pijlers hoort het. Maar dat is wat maar rommelen. En niemand kan wat doen. Ja, een hele coalitie van 34 zetels kan geen malm doen om dit ding op te lossen. Ja, dat we coalitie hebben. Dat is het werkelijk wat iemand had gezegd. Nou, is een coalitie. Ja. Je kan niet eens daar iets oplossing brengen. Want die ene wordt beschermd door die. En die andere wordt beschermd door die. En die ene wordt in de steek gelaten door die. En die andere wordt... Waar zijn wij, de stroomgebruikers? We the people. Ja, waar zijn wij? Well, en dan... Oh ja, dat moest ik ook nog even. Een vriend van me gaat dus vaak op en neer naar Guyana. Via Backtrack. En hij moet dan om de twee weken, dan gaat hij weer voor een paar dagen, dan heeft hij een business daar, dan komt hij terug. En dan gaat hij na een paar weken weer, maar hij praat niet over die weg. De meest belangrijke productieroute van Suriname lijkt op een modderpoel. Oké, goed, dat mag hoor, dus geen probleem. Ja? Hij zegt wat hij de laatste keren dat hij op en neer is gegaan heeft opgemerkt is. In het begin zag hij het in die bootjes, Backtrack, je gaat de bootje heel snel aan de overkant. Zag hij een paar gasflessen, ja, dat wil ik onze naam noemen. Hij zag een paar gasbommen, die kleintjes, hè, die we allemaal hebben. Zoveel lips enzovoort. En hij zei, oké, kan gebeuren. De keer daarop dat hij ging, zag hij nog meer van die gasbommen naar de overkant gaan, gevuld. Maar Lucas had niet. En de laatste keer toen hij ging, maar dan had ben hier met de spangen aan de gasbom voor nu? Dan ben ik Gabra. Ik dacht, oh... En toen is hij daar aan de overkant een beetje gaan snuffelen, waar die gasbommen dus uitgeladen zijnde naartoe gingen. Hij kent jongens daar. Those gas cylinders. We sell them. They are better. They are stronger. And they are bigger. Want die Guyanese gasflessen, better, bedoel ik, cheaper. Ja? Yeah? En better, dus ze zijn steviger. En ze zijn dus langer, gaan langer mee. Want die gasflesjes die ze in Guyana verkopen, die zijn maand aan Ligigba. En die van ons blijft 2 maanden en langer. Dus de vraag naar Surinaamse gascilinders, die kleintjes, ja, 28 lips. Nou, meer noemen ze op de lips en niet. Maar goed, bij die lippen, ja, die 28 lippen, een grapje, ja, die vraag wordt steeds groter. Ja, en daarom is er hier een schaduw.

klaar staan gascilinders. Ze gaan, net zoals vroeger of vroeger nog steeds, gaat een deel naar de Franse kant en een deel gaat nu naar de Guyanese kant. En wij hebben een tekort, we the people, wie eigenlijk het product van ons is, want wij importeren dat gas op onze belastinggeld. Ja? Dat wordt hier gevuld en dan gaat het weg. Want mensen, die sluikhandelaren, die doen meer om een kleine winst te maken. De mijn voergascilinder bij trouwen, is Sera's ondershands. En alles gaat dan naar het buitenland. Dus mensen, ja, we hebben een groeien. Goedlopende gascilinderexport op onze kosten. Het is goedkoper in Guyana dan voor hun eigen gas. Het is langer gaat het mee en het is dus steviger, die gasflessen van ons. Is toch geweldig? We willen export hebben nog. Hadoeko export nog. En waar zijn die nieuwe gascilinders die de EBS, de Oegane, een tijd terug met zoveel tamtam bravoer en Mickey had geïntroduceerd. Mooie dingen, man. Die dingen kun je zelfs binnengebruiken. Ze zijn heel veilig. Waar zijn ze? Zijn ze ooit geïmporteerd? Of zijn ze direct doorgesluist naast of geëxporteerd? Ja, en dat is geheim. Niemand praat, niemand zegt, hoi mond, ga weg. En als je mond open doet, dan word je misschien het kantoor uitgesleept en op het terras gesmeten door de bewakers. Ja, en dat is de bewaking. Al ben je iemand van 80 jaar, als je een beetje lastig bent, sleepen we je uit het kantoor of de bank of de weet ik waar. En we smeten je op het terras. Dat is beschaving. Nou, dus doe maar hoor. De kruik gaat de water tot hij barst. No mek urus ma bejaardes ma senores ma korak na itapu. Want dan krijg je de vloek op jou. Ja, jij die denkt dat omdat je jong bent en geweldig bent en zogenaamd gestudeerd bent en politieke backing, je kan doen wat je wil. Wakte, want die kom. Niet, het is geen bedreiging, het komt er al aan. Goed, dus dat was een nieuwtje misschien voor u. We zijn dus nu ook gascilinderexporteur naar Guyana. En de regen komen terug, worden hier dan teruggebracht, gevuld. En dan gaan ze weer terug naar daar. Gaat uw gang. Maar goed, misschien zullen we horen of de RVC of de Raad van Toezicht van Oegane. Ja, is dat al vervangen? Nee, nog niet, no? Oh, is goed. Nou, dan zullen we zien hoe dat zal gaan. Dat zal het beleid daardoor daar beter worden. Maar goed, we hebben straks de break. Daarna wil ik u wat achtergrondinformatie geven over de verspreiding van dat hondovirus. Of hoe dat ding heet. Er was op IBC actueel een dokter aan het woord die wat vertelde over inderdaad terecht de onhygiënische toestanden in de leefomgeving om ons huis en daarnaast de gelegen perceel en gotros. Dat daardoor de ratten en ongedierte zich kunnen vermeerderen en die verspreiden allemaal virussen. Ja, we smeten toch alles op straat en op de bermen. Ja, de auto, we rijden met auto met zakken vol op een weg en dan smeten we het maar op het trottoir vlakbij scholen. Kijk de beschaving die we na al die jaren, na 50 jaar onafhankelijkheid, hebben opgebouwd. Alleen maar rommel wegsmeten, gaten openlaten, niet schoonmaken en Lanti moet maar alles doen. Ik kan ook niet alles doen, laat eerlijk zijn. Ja. En natuurlijk, we moeten niet zeggen, want je mag geen kritiek hebben. Je moet alleen vertellen hoe goed het gaat en hoe hard de regering, deze niet alleen, die vorige hetzelfde, die werd gezegd, we werken 24 uur per dag. Voor wat? Voor wie? Ja? Voor zichzelf, voor eigen clubjes. Maar goed, ja, die achtergrond info is een beetje niet dat het voor ons belangrijk is. Hoewel, je weet maar nooit dat cruiseschip dat in het zuiden van de Atlantische Oceaan plotseling merkte dat die een virusuitbraak aan boord had. En dat schip mocht nergens embarkeren. Dus mensen van boord laten gaan. Eerst voor de kust van Zuid-Afrika. Dan op de Canarische eilanden. En tenslotte na een periode van quarantaine. Mochten die mensen helemaal ingepakt als astronauten. Mochten ze van boord en weet ik veel. Het is niet leuk. Laten we kijken wat daarover nog te vertellen is. Maar voordat we de break inlassen, kunnen we misschien een beetje, om het zaakje een beetje af te koelen, wat leuke uitspraken aanhalen. Maar over geheimen. Ja, uitspraken over geheimen.
Men bewaart een geheim het beste door het te vergeten. Ik begreep het niet hoor, zeggen sommige mensen. Dat is goed, dan heb je het ook vergeten. Dan heb je geen geheim. Dus je bewaart een geheim het beste door dat geheim te vergeten. Nee, dan ga je het niet doorvertellen toch. Oké, er zijn slechts twee dingen die men niet geheim kan houden. En vooral mannen, die een man niet geheim kan houden. Welke twee dingen kan een man niet geheim houden? 1, dat hij stomdronken is. En 2, dat hij verliefd is. Die twee dingen kan hij niet geheim houden. En dat moet ook iets over vrouwen zeggen en geheimen. Een vrouw kan 1 geheim goed bewaren. Namelijk het geheim van haar leeftijd. Nooit kan hij geen afroten. Oh, je bent 48 jaar, no? Aklari, als je contact eerste fout die je maakt. Oh, je ziet er jong uit, je ziet er mooi uit. Wat ben je toch slank? Wat zie je er toch een leuke jurk aan? Je slijming, nog wat tegen te... Maar je lijkt wel op 48 tegen de 40. Aklari, Ivaya, je bent out of order. Maar goed, grapje hoor. Maak geen deur open die je niet weer op slot kan doen. Dus nog beginnen met tori, dan nog maar tapatori. Niet doen, dan laat die deur dicht, dat je niet op slot kan doen. Een geheim, deze vond ik wel goed. Een geheim is uw slaaf, wanneer u het bewaart. Maar datzelfde geheim is uw meester als u het openbaar maakt. Dus als je een geheim verklapt, dan ben jij nou die slaaf van dat geheim geworden, want dat je pratatorie. Zolang je een geheim bewaart, is dat geheim jouw slaaf. Maar als je het uitgooit, uit de school klapt, dan heb je dat probleem nou. Ze hebben ook wat uitspraken over het geloof, weet iedereen. Ja, die zijn allemaal gelovig, sommigen meer, sommigen minder. Maar velen kunnen heel weinig doen met het geloof. Maar zonder geloof kunnen ze helemaal niets doen. Dus liever geloof je een beetje, dan kan je nog wat doen. Dan als je geen geloof hebt, dan heb je niks hier normaal doen. Dat zegt hij, dat hoeft niet eens te zijn. Maar goed, zo overdenking. Niets wordt zo vast geloofd als datgene waarvan hij het minste weet. Dus waar dit minste van weet, dat geloof je het meest. Ja. De gelovige sluit de ogen om beter te kunnen zien. Hey, nou, mooi man. Als je gaat bidden, moet je ogen sluiten, dan kan je beter zien. Veel mensen denken dat ze godsdienstig zijn, terwijl ze alleen maar last van hun maag hebben. Ik dacht dat Oscar Wilde dat had gezegd. Ze zei ook van die uitspraken. En Goethe had ook iets over geloof gezegd. Hij zei, het geloof is niet het begin, maar het einde van alle weten. Ja toch? Allah sabi zei sabi. Hij eindigt daar in bribing. Oké, dat is het mooie van geloof. Je moet het gewoon aannemen. En de menselijke geest gelooft liever de onbegrijpelijke dingen. Dat geloven we. Dingen die je begrijpt, nou, daar geloof je niet in. Maar dingen die je niet begrijpt, dat geloof je. En, maar goed. En dit is ook waar hoor, over geluk. Wij vinden vaak ons eigen geluk kleiner dan het geluk van anderen. Maar we vinden vaak ons ongeluk groter dan dat van anderen. Dus je eigen geluk zie je niet zo goed. Maar je eigen ongeluk zie je heel groot. Dat van anderen nog groter is. Ja. En deze vond ik ook een nadenker. Hè? De persoon zegt, het geluk is als een bal. Wij lopen achter die bal zolang hij voortrolt. En we schoppen hem weg als hij blijft liggen. Dus als het geluk voor je staat, tikking. Maar dat doen we net als bij die bal die stil voor je staat, dan schop je hem weg. Nou toch, nee, dat is kopie geluk poer toch. Maar goed, en als laatste, geluk komt slechts van één kant.
Het ongeluk komt vaak van alle kanten. Ja, zo is het helaas soms wel. Hè? Het geluk komt slechts van één kant. Maar het ongeluk komt vaak van alle kanten. Aboem, dan hebben we nu een korte break. En daarna gaan we wat praten over de preventie tegen het verspreiden van allerlei ziekten. Onder andere wat we ook nu meemaken. Niet wij, maar in het buitenland. De break.

Connecting the Dots. Beste luisteraars, we zijn terug. De afgelopen week beluisterde, ik heb niet vanaf het begin geluisterd en daarom moeten we misschien wat dieper op ingaan, beluisterde ik op EBC Actueel een interview met een dokter over verspreiding van ziekten door virussen, bacteriën en wat we daar tegen kunnen doen. Preventie, hè, vooraf kunnen doen. Gezien het korte tijdbestek van dat interview kon de dokter mijns inziens niet goed ingaan op bepaalde zaken. Hij moest zich haasten, de tijd liep te snel. Maar het leek me wel duidelijk wat hij daar uitlegde. Hij legde de nadruk op de hygiëne in en zeker rondom de woonomgeving. Het huis dus waar je woont, voor huurhuizen, voor echthuizen, ja, de hygiëne. In en vooral rondom het huis. Een slechte hygiëne rondom je huis maakt dat de verspreiding van ziekten makkelijker gaat. Via muizen en ratten en andere ongedierte. Helemaal waar wat die dokter zegt. Maar hoe weten het? Ja, het zijn vaak knaagdieren. Ja, die zijn vaak in huis komende. Ja. Slangen zie je minder nooit en die verspreiden nauwelijks ziekte. Maar die knaagdieren, hè, ratten en muizen. Maar helaas is dat ook een gebed zonder eind. Ja? Iemand vroeg me, ja, maar wat about awaris? Awaris komen niet te huis in. Ze zijn te groot en hebben een ander soort voedsel wat ze hebben, beestjes enzovoorts, kippen, noem maar op. Maar goed, maar het schoonhouden van je leefomgeving thuis is ook een gebed zonder eind. Ja, alweer ga ik zeggen, sinds mijn jongting hoor ik praten over Krim Kondre en Krimajari en hou je erf schoon en ophalen van erfvuil om de zoveel tijd. Jongen, vroeger had je dat vaker. Ja, als je ziet wat die mensen allemaal op straat toen zetten bij Krim Kondre actie. Die truck komt 1-2 huizen jaar vol. Ja, wat je allemaal daar ziet, verschrikkelijk. Het lijkt alsof mensen het erf om hun huis heen voor een belangrijk deel gebruiken om rommel op te stapelen. Rommel, hier liggen ijskasten, wasmachines, karkassen, gematrassen, kapotte bedden, goeste bankmeubels en noem maar op. Ja. Dus als er een keer, zoals laatst ook, hè, een ophaal van vuil, dat is gestopt, hè. Ja. Zag je plotseling wat naar niet tevoorschijn komen. Dat vuil werd de brug opgereden naar aan de overkant komen wenen. En van daaruit werd het een beetje in elkaar gestampt en weer de brug opgereden naar de stad om op de vuilnisbelt te worden gegooid. Dat is beleid. Oké, maar goed. Ik vraag me af, hoe kun je dit tegengaan? Want het is een gebed zonder eind. Je ruimt vandaag op, over een jaar kun je weer gaan ophalen, grof vuil. Je haalt over een jaar op, over 2 jaar ga je weer ophalen. En als je niet oppast, als je te lang duurt om grof vuil gratis op te halen, wordt het in lege percelen, op lege percelen en in goten gedumpt, zoals bleek bij het ophalen van die trenzen. Dus wat kan je doen om dit te voorkomen? Ja, die mensen moeten het zelf naar de vuilnisbelt brengen. Oh, geklets, ze doen het niet. Ja? Dan lauw. Dan vertel ik naar Bakajari. Bam, vrienden. Laat een goeie nat te maken. Dus het gaat niet helpen. Nou, dat soort praatjes zoals zo van. U moet letten op uw snelheid, hoor. Niemand let op zijn snelheid. Bij rood moet u stoppen, hoor. Het is uw plicht. Niemand let erop. Dus het heeft geen zin om dat steeds uit te krijgen, maar niet luistert. Je moet andere maatregelen treffen. Zoals in dit geval kan ik me herinneren dat er vroeger regelmatig ambtenaren van de hygiënische dienst langskwamen. Ze werden heel onbeleefd Kalakasko toegenoemd, maar ze hadden heel goed werk, deden ze. En ze kwamen naar thuis, kijken. Ik weet nog met een scherp voorwerp. Dat gaat punt van horen. Ze sloegen ze gaatjes in conservenblikken die op het erf waren, zodat die blikjes geen water konden bevatten voor muskietenlarven broeden. Maar je kan het uitbreiden. Ja?
Je kan deze mensen een wettelijke status geven. En dan laat je ze in 30, 40 ploegen van 3-4 mensen, vrouw en een paar mannen. En iemand van de gewapende dienst erbij als iemand Ektaman wil spelen. Met een toestemmingsbriefje van de overheid dat ze je erf op mogen komen. Niet in huis, je erf op mogen komen om te controleren wat je op dat erf hebt. Door de foto's gemaakt, huisnummer, alles, erf, perceelnummer. En als je te veel rotzooi hebt op je erf, word je officieel aangemaand. Je krijgt een briefje, een nummer enzovoorts. En dan moet je binnen 2-3 weken komen weer langs om te kijken of je hebt voldaan aan de opdracht om op te ruimen. Net zoals men die eetentjes sluit als ze weer smerige keukens hebben. En dan krijgt de persoon een week of wat de tijd om op te ruimen, de vetputten leeg te zuigen, de aanrechten schoon te maken, metalen aanrechten zetten en geen tobben met water en dat vlakbij een toilet en dat soort dingen waar kipdelen worden gewassen. Als dat is opgeruimd, wordt die vergunning weer opengesteld. Mag je winkel of je tentje weer openen. Op die manier. Hetzelfde doen met woonerven. Ze komen langs. Ga niet op elk blikje letten. Maar wordt wel gelet op grof vuil die je op je erf hebt opgestapeld. Die dus ratten en muizen en moskietenlarven en alle soort rommel kunnen bevatten. Als je na eerste warning, first warning, na 2 weken als mij langskomt, niet hebt voldaan aan het opruimen van die rommel, krijg je ter plekke een boete van 1000 SRD. Klaar, punt uit. Zolang we met dat ziekelijke gedoe van nee, nou een petit sma, en dan heb money. Maar dan heb money, maar kan stapel wel een rommel op een erf, daarvoor heeft men wel De mogelijkheid. Maar om het op te ruimen kan men niet. Dat je een paar boete, ja. Je krijgt de tijd om het weg te halen, op te ruimen. Ja, en dan, als je het niet hebt voldaan, dan krijg je een boete van 1000 SRD. Klaar. En als je Mickey maakt en geweldig wil spelen en hoor trekt, dan is er iemand van de gewapende macht erbij in dat groepje. En die vraagt om backup. En dan word je krijg je gratis logies in de arrestantencel. Dan zei je een toontje lager zingen, want het is niet gezellig daar. Ja, het is wel gezellig daar. Maar goed, dus dat is de oplossing. Maar dat willen we niet. We houden niet van controle. En zeker niet van boete. Nee toch, alles moet vrij en blij, gasbommen gaan weg. Mensen worden ook, hebt u gehoord waar die kinderen die zijn opgepakt in het bos gevonden zijn, die 13 kinderen. Weet u al wat hun status is? Weg. Ja? Is geheim. Wordt voorzichtig, dat wordt voorzichtig behandeld. Niet vertellen hoor, nabbel, tjoep, tjoep, tjoep. Ja? Nee, dat soort dingen moeten geheim worden, dat er mensen smokkel aan de gang is, bijvoorbeeld. Kan toch? Maar erven checken, ja? En dan wordt op een kaart getekend, kan ik me herinneren. Aan de binnenkant van van het berghokje was er een kaart waarop die ambtenaar van de hygiënische dienst met dag en datum en paraaf aangaf dat hij er was geweest. Ja, of achter je deur. Maar goed, oké, dat je niet binnen hoeft te komen. En wie die kaart weghaalt, is strafbaar. Net zoals je het zegel weghaalt van een EBS-meter, je bent strafbaar. Ik zal wel mis mij doen. Maar goed, dat alles mag. Vrij en blij leven wij. Ja, zij en zij. Ja, zonder stampij. Ja toch? Laat maar. Raad 1 wordt vernoemd. Raad 2, raad 3, raad 36, raad 300. Maar vrij en blij leven wij. Zonder stampij. Nou, dat naar beleid. Geen opvoeding. Geen controle. Geen discipline. Mooi hoor. Ja, justitia, pietes, fides. We moeten het veranderen, die wapenspreuk. Maar goed, in ieder geval, dat is volgens mij de beste oplossing. Maar het gaat niet gebeuren, want dan gaan we stemmen verliezen. En dan maakt men al op zo. En dan mogen we gaan op straat, ze gaan dit en ze gaan dat. Oké, dan blijft het zo. Ja. Dan heeft dus de dokter op de radio ook verteld dat dus mensen vaak niet bij nadenken dat als ze producten kopen uit de winkel, blikjes waren, dat die dus
goed afgespoeld moeten worden. Want u staat er niet bij stil hoeveel ongedierte er in de nachtelijke uren in de gesloten supermarkets, in hun magazijn vooral, maar ook in de winkel, hoeveel ongedierte in de winkel loopt. Ja, waren er ook muizen. Natuurlijk, men maakt die dingen schoon, de ochtend erop. Oké, maar nooit, daarom je noemt dit kans. Een blikje aan de bovenkant. Een tante van me nam altijd die blikjes. Niet de eerste bovenste. Ze nam die tweede eronder. Want die eerste bovenste van dat rijtje vangt alle stof en rommel en rattenpoep en muizenrommel. Dus laten we kies misrichten. Hé, die sma was de tijd ver vooruit. Ja? En thuis, we hadden in vakantie bleven voor daar, neefje en zo. Thuis werden al die blikjes waren gespoeld. Gewassen met zeep en schoongemaakt, dan moesten wij dat doen. Maar president, zei hij op de aardrommel die zie. We willen gaan spelen buiten dat aan tijd tegen. Ik dacht, wat is het schoon, maar maak ze veel te schoon. Maar later nu, achteraf, dan denk je dat heeft ons toch wel bespaard door een hoop rommel die we naar binnen kregen. Want dat blikje moet je met een opener, al is het een eentje met een draaischroef of eentje met een handopener, of je trekt hem open. Bij dat openen van dat bovenste ding van dat blikje, komt die rommel automatisch dat op dat blikje liggen. Je ziet het misschien niet met je ogen, maar het stof komt in de inhoud van dat blikje toch. Dus je was dat blik. Dan wist je opping, of met qua ollening, ja, zoals melkblikjes, dan gaat er geen rommel in. Toch? Maar nee, we willen niet, we zijn gemakzuchtig. Ja, het gaat te veel werk kosten. Achter dat blikje tapoe, dus onafkriming. Go kriming! Die dokter heeft het duidelijk ook aangegeven. Je moet die blikjes die je koopt, ja, in de winkel. Ja, niet dat die winkel een smeert troep is, ze doen hun best. Ik kan niet helpen dat er in de avonturen vrij. Die muizen herraten, maar vooral die muizen. Jongen, vrij en blijde, maar je vindt ze afgoed. Nyan. Je ziet soms inderdaad in die supermarkt zakjes waarin chips en zo. Je ziet dat gewoon op je olo nyan en acc. Moes in jouw pisse chip. Ja, oké, die mensen hebben ook honger. Dus let u op die dingen. De dokter heeft het niet voor niets verteld, maar hij heeft volgens mij niet genoeg tijd enzovoorts. Oké. Kijk, het is moeilijk, ik kan me voorstellen, als je in een klas hebt gezeten, 3 jaren lang, van een paar meesters en juffen les gehad hebt, en je mag van alles in- en uitlopen, in aftakte, je gaat toilet, goed, je gooit in- en uit, je komt te laat wanneer je wil, jullie speelt kaarten achterop, je vrunnigt aan de meisjes, een paar letten maar op, de rest doet maar wat die wil. Als je op een gegeven moment na 3 jaren zo te hebben gevolgd in de examenklas, een strenge juf of meester krijgt, die gaat letten erop van huiswerk gemaakt, dan duvel op. Ja, goeie ze, hoor je niet thuis. Huh? Ja, heb je dat? Nee, echt, 3 maal doen. Ja, hertentamen. Nee, je gaat opnieuw. Dan wordt men boos op zo'n strenge meester of juf. Ja, maar ze kletsen. Maar die vorige juffen en meesters waren veel beter. Ze waren flexie. Ze lieten ons doen wat we wilden. En van 7 bij Laggy, dat hij plakt 10 punt. Dat er toch een beetje meer voldoendes uit de bus kwamen. Of die repetities werden makkelijker gemaakt. Ja, weet je wel. Of correctiemodel werd een beetje aangepast. Als het was 1,25 punt, dan na 10 komma's kan we een kwart punt aftrekken pas. Dus nu werd gewoon keihard de norm gehandhaafd, want dadelijk heb je examen, dan wordt die strenge norm gehandhaafd, dan gaan jullie allemaal bakken als een baksteen. Willen jullie dat? Nee, dat werkt. En als jullie niet halen, proever hebben, dan komen we 's middags terug, gaan we, ja, maar ik moet dat blijft, maar dat ga je volgend jaar de hele jaar over doen. Ja, zo heb ik leerkrachten gekend die hun vakanties opofferden om de leerlingen die achter waren geraakt door voorgaande jaren waar ze les hadden gehad van anderen. Ja, bijna wil ik zeggen, nee, ik ga maar niet zeggen, zijn collega's geweest. Maar dat ze bijspekerden in de vakantie. Lange mond, grote mouwraak. In de vakantie moet ik les gaan volgen. Ja, meester deed het vrijwillig en hij heeft een keer ook gezegd, ik word in de vakantie doorbetaald. Ik heb geen vakantie, jullie misschien, en ik jullie offer je vakantie op. Om bijgespekerd te worden wat ik kan doen. Ik kan ook wel buitenland gaan liggen op een strand. Ja, maar ik doe het om jullie te helpen. En toen de leerlingen door hadden
dat ze daarna beter werkten. Met hun SO's beter scoorden. Hun cijfers gingen omhoog. Hun zelfvertrouwen nam toe. Gingen daardoor ook hun onderlinge ook relaties, ondersteuning in groepjes werken. En gingen ze uit zichzelf verder studeren. Ja, toen ging het proces. Amoto start, boom. En ik heb meegemaakt op een school waar ik werkte. Dat die klas, we noemden ze de terrorklas. Terrorklas. Geen enkele leerkracht hield het uit. Maar mijn collega, ik had de katraklas, wat oudere leerkrachten. Hebben die twee klassen toch behoorlijk bijgespijkerd. Ja. Toen we weggingen, vroeg mij ons van, ja, gaan jullie dan? Nee, we zijn om in te vallen. Nu gaan we weer onze pensioen genieten verder. Dus streng zijn. Je moet ook een beetje flexibel zijn. Nadat we hadden gewerkt, wat een beetje chimpje, torietakje, waarom niet? Maar als het ging om, en nu gaan we verder, was het die hard, geen grappen. En zo hebben we dat gedaan. En nog steeds ontmoet je van die leerlingen. Zijn ook goed ver gekomen. En ze zijn naar het buitenland kunnen gaan. De TMT, Mr. Isaac, nou, we denken, ja, wel, bedankt nogmaals. Dat zeg je me niet te bedanken. Het was mijn plicht, het was mijn taak. Ik ben geen onderwijzer geworden om te rennen naar eind van de maand om die hele ATM te plunderen. Om daar alles weer te kwart te doen. Nee, dat hoort er ook bij. Maar het was het beleid om het werk goed te doen. Geen rommel afleveren. En nu heeft het zijn zin gehad, blijkt het. Maar goed, dus je kan natuurlijk problemen krijgen in het begin als je als beleid een beetje strenger moet zijn. Mensen gaan dwars liggen, ze gaan saboteren, ze gaan een hoop rommel uitkraaien op Facebook. Alleen maar om je zwart te maken, maar dan weet je dat je op de goede weg bent. En er zijn een paar ministers, niet alleen in deze regering, ook in die vorige regering en die daarvoor, waarvan je zegt, deze deden het goed. Zag die ene minister in het vorige kabinet dat bij werken, bij arbeid was, die allerlei cursussen draaide voor jongelui die een second chance konden vinden in een opleiding tot tuinman, tuinlieden, koken, noem maar op, jonge meisjes die anders niets konden doen. Kleren maken, ontwerpen. Ja. Daar hadden ze een broodwinning. Dan hoefden ze hun lichaam niet te verkopen om aan geld te komen. Want de dag dat je niet meer aantrekkelijk bent, dan had je inkomen. Terwijl als je kan koken, kleren kan verstellen en we zeggen, nou, ik wil het niet noemen, het kan verkeerd overkomen. Nee, toch niet. Als je kleren kan naaien, als je een bromfiets of machine kan repareren, als je computers kan herstellen, als je hydrofoor kan herstellen, kleine dingen. Als je onder begeleiding met een certificaat, je moet ook harder uit zomaar met kortsluiting. Ja. Dan verdien je je eigen brood, al is het nog geen 10.000 SRD per maand. Of zoals die corruptelingen, 100.000 per... Nou ja, laat maar. Ja, je verdient je eigen brood. Je bent geen bedelaar als jonge man of jonge vrouw. Je hebt inkomsten en je kan je nu verder gaan richten. Ik ga die opleiding nu vervolgen. Ik wil op een computer tori. Ik wil gewoon avondopleiding. Ja? En dan, om te gaan naar... Oké, dan met bijwampje elektrisch fiets. Ja? Kan ik makkelijker op en neer, ja? Naar les en thuis komen. Zo kom je vooruit. Je komt niet vooruit door achter allerlei leugenachtige politici en mooi weerpraters te lopen. Ze gaan je belazeren. Ze gaan je misbruiken om stoelen te regelen bij vergaderingen en alles. Ja, als we aan de macht komen, dan moet ik komen. Dan zit ik niks. Maar ja, wie die wil horen, moet het maar zelf voelen of merken. Dan zal je zien dat wat die ene meneer, die Goeman, ik gaf allerlei cursussen, soms onder en boven het maaiveld. Maar goed, ja. En zijn stelling was, reken niet op kennissen. Reken op kennis.
En natuurlijk op hem, want je moet lesgeld betalen. Maar goed, hij deed het goed. Hij heeft honderden geholpen met boekhoudcursussen en inhaalcursussen, zodat ze hun dagschool sneller konden afmaken. Oké, hij deed wel soms dingen dat hij die leerlingen van de dagschool die bij hem bij les volgden, ja, die bij de dagschool slaagden, stopte hij ook op de lijst van bij hem geslaagd. En dat is ook een beetje. Maar goed, zo moeten we elkaar helpen. Nou. Ik zag dat ding van het verspreiden van dat virus, dat schip afkomstig was. En ik dacht direct aan toen toen COVID hier in Suriname kwam. Je weet hoe dat is gegaan. We hadden eerst vluchten verboden en toen toch weer één toegelaten en toen uit Nederland toch. En op Zanderij was men streng. En men heeft toen, ja, mensen die uit de eerste klas kwamen van dat vliegtuig, first class passengers. Iemand zei, ja, gaat u maar, de eerste klas was als je zo voor niet te checken. En juist daar zat er een mevrouw, helaas, sorry, de politie, ze kon ook niet weten. Ze was daags ervoor naar een carnavalsfeest of wat was het weer? Een feestje gegaan en daarna terug naar Suriname. En toen had ze dat virus opgelopen dat zich pas begon te verspreiden. En ze was de eerste die het binnenbracht in Suriname. Ja, het is dramatisch afgelopen ook daar helaas. Maar zo gebeurt dat. Helaas. Ja? Dus je weet maar niet hoe zo'n ding binnenkomt. En ik kan me. Ja, u kent uw geschiedenis toch, weet ik. Surinaamse geschiedenis. Dat al van oudsher de schepen met slaven, maar ook met immigranten en met mensen, kolonisten, die kwamen vanuit Europa hierheen. En soms, doordat die reis zo lang duurde, kreeg je dat er aan boord al besmettelijke ziekten uitbraken. En ja, die hele halve populatie aan boord was daar ziek. En dan mocht het schip niet embarkeren, dus ontladen. Het schip moest bij Lichtschip blijven of bij New Amsterdam voor op stroom, op anker. En mocht niet aan de wal komen. Het zeilschepen van toen werd in quarantaine gehouden. Toen al. Er waren genoeg, u mag graag in uw geschiedenisboekjes, er waren genoeg gevallen bekend in onze koloniale historie. We zitten alleen maar over slavernijverleden, dat het gewoon gekletst, ik word er ook moe van, het is te veel, het is eenzijdig, ja. Kijk naar je gewone koloniale geschiedenis, zoals het is geweest toen. Dat op een gegeven moment virussen, ziekten, een boasis bijvoorbeeld, het land binnenkwamen, men checkte het niet genoeg. En op een gegeven moment verspreiden die dingen zich in de stad en op de plantages, waarbij bijna een kwart van de totale bevolking van de kolonie is gestorven. Ja? Nee, is niet waar. Goluki geschiedenisboeku, de Yoshi. Toen is er van toen al een strengere overheidscontrole ontstaan op de binnenkomende schepen, of ze nou slaven aan boord hadden, of immigranten, of blanke kolonisten, of weet ik wat. Er werd steeds wel strenger gelet. Maar ja, de overheid hier heeft altijd gebrek aan geld, dus ja, het ging niet altijd even goed. Maar er is een mooi, er is een tekenend geval. En dat wil ik u toch aanhalen als connecting the dots. Ja. Het moet in de 18e eeuw zijn gebeurd, voor de afschaffing van de slavernij. Was er in een aantal Europese havens een uitbraak van cholera. Een heel infectieuze darmbacterie of virus, weet ik wat. En dan poep je alles weg en als je niet oppast, ben je zo binnen een paar weken dood. Vocht, alles gaat uit je lichaam. En men kreeg die berichten via andere schepen die hier eerder kwamen. En zeiden, loekboem, de botten zei, kom oppassen. Als ze uit die havens komen, laat ze niet zomaar van boord komen aan de wal. Want er is cholera in die havens daar uitgebroken. En er waren toen een paar schepen op weg naar deze kant. In Suriname en zo. En Caribisch gebied, maar zeker naar Suriname. Zeker één of twee. Toen heeft de overheid hier dat bericht horende, dat er een paar schepen met hoogstwaarschijnlijk
cholera-besmetting aan boord, hebben ze hier uit voorzorg barakken gebouwd om die eventueel die mensen die eventueel aan boord waren besmet misschien in quarantaine te zetten. Dus ze zouden niet op dat schip hoeven te blijven. Dat schip moet ook zijn lading lossen en nieuwe lading innemen en wegwezen. Ja, ze zouden die mensen aan wal laten komen en in quarantaine zetten in een stel barakken. En die werden ergens, nou, ik moet even natrekken waar, ik ga naar de Gravenstraat of weet ik waar. En die barakken waren min of meer klaar. Die schepen of dat schip komt aan en het blijkt dat die havens waaruit het schip vandaan was gekomen, ze hadden certificaten aan boord bij zich, die kapitein, dat die havens intussen, toen ze weggingen, een paar aantal weken daarvoor, 3, 4, 5 weken voordien, dat die havens al cholera vrij waren. Dus die mensen hadden geen cholera. Dus in feite had men die barakken, die quarantainebarakken voor die cholera-patiënten, suspect, dus vermoedelijke, heeft eigenlijk voor niets gebouwd. Oké. Toen stonden die barakken daar, leeg. Mooi, netjes, afgeschermd, dus, omdat de besmettelijke ziekten daarin zouden gaan quarantaine houden. Toen bleek op een gegeven moment dat de overheid geen ruimte had voor het onderbrengen van zenuwzieken. Zou ik al lang. Ja, dus psychiatrische gevallen, Wolfenbüttel enzovoort, zoals vol, zo'n verbod, weet ik wat, dat even natrekken. Toen zeiden we dan maar, puwepot de man. Ik zeg het een beetje ruw, maar ze zijn ook respectabel aan deze mensen. Ze hebben alleen verzorging nodig, psychiatrische verzorging, maar puwepot desma. Toen dacht ik, wak die lege, ik kan misschien geen Russen praten. Toen dacht ik, wak die lege barak, ja, sorry. Kijk of die barakken intussen bewoonbaar zijn. Toen is men die barakken voor die cholera patiënten die leeg stonden, is men een beetje gaan optunen. Toen heeft men die mensen daar ondergebracht, die psychiatrische patiënten, want die ruimte was te klein geworden. Vanaf toen werden die barakken daar genoemd barakken voor cholera. Want de naam cholera werd verbasterd tot cholera. Dus toen werd in de volksmond gezegd, ja, tegen cholera. Bedoelde men, je wordt gehuisvest als psychiatrische patiënt in die leegstaande barakken die voor die cholera patiënten bestemd waren, maar die geen functie meer hadden. Dus je gaat cholera is jaren na, de afgelopen 20 jaar heb ik het nog vaker gehoord, dat ik het allemaal laude, maar dat ik niet zo tjaka cholera. Die kan tjaren ga cholera. Maar we weten niet waar de term vandaan is gekomen. Zeer vandaan gekomen. Dat omdat die oude barakken die voor die cholera patiënten waren en niet meer werden gebruikt, die werden toen voor de psychiatrische patiënten gebruikt, doordat een andere ruimte voor hun en het, wat we nu kennen, LPI en het cultuurtuin en zo klaar was. En nou eerlijk zijn, daar moet ook een behoorlijke investering gepleegd worden. Want veel van die mensen die een zwervend bestaan leiden en soms heel agressief kunnen worden, zoals laatstelijk nog gewaar was met eentje die met een scherf in een vrouw haar gezicht heeft. Zomaar. Een ander die een tijd terug met een steen op een vrouw heeft geslagen, die voor ze haar overleden. Deze mensen worden losgelaten. Want er is nog de moro erg geval, de mij horen, maar de minder erg geval, de mij loesu. Maar loes de man. Of de was, ik weet het maar goed. Dus er moet veel meer geld en investering en kennis, mensen met kennis worden. Nee, geen geld, nooit is er geld daarvoor. Maar om met de vliegclub, de Tuf Tuf Club, naar een of andere conferentie te gaan, daarvoor is er altijd wel geld. En dollars. En tickets. Maar goed. In ieder geval, dat Hantavirus, waar het nu tot slot over gaat, is op 2 mei 2026 als eerst gerapporteerd op een cruiseschip dat afkomstig geregistreerd was uit Nederland. Maar er zaten mensen van allerlei nationaliteiten op. Het was
niet zo'n groot cruiseschip. De Big One aan 1500, maar een kleine met 100 zoveel passagiers aan boord. En dat schip bevond zich toen in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Er zijn mensen die dat heel leuk vinden om daar naar de Zuidpool toe, in die richting. Patagonië, het onderste zuidelijke deel van Argentinië. Ja, en die omgeving, heel rustgevend, heel, ja, een beetje koud, maar oké. En daar is dat virus dus uitgebroken. Een echtpaar die het als eerste kreeg, is ook als eerste eraan overleden. En het virus wordt verspreid door knaagdieren, ook ratten, als die ermee besmet zijn. Maar er zijn verschillende soorten, zoals bij COVID, er zijn verschillende soorten hantavirussen. En die ene die nu is uitgebroken is het Andesvirus. Is een van die hantavirussen die wel van mens op mens overdraagbaar is. Ja? Dus die andere hantavirussen, die moeten via dat dier en de ontlasting en die poeperij wat je uit, de droge poep. Maar dit anders virus kan wel van mens op mens worden overgedragen. En dat is toen gebeurd op dat schip. Het tast dan de longen aan. En in dat geval kreeg het net als COVID. Het begint als een griepje. Je weet het niet toch? En dan loopt het uit op een ernstige griep. En dan hoesten en dan verschrikkelijke ontsteking van de longen. En dan is het al te laat. Hè? Dat is al doorgedrongen. Maar goed, zo heeft men toen de mensen in quarantaine gehouden. Dat schip is toen teruggevaren naar Zuid-Afrika. Daar is ook één of twee, zijn geloof ik, daar aan boord, van boord gegaan. In quarantaine in een ziekenhuis opgenomen. Het schip is toen noordelijker gevaren naar de Canarische eilanden. En werd daar geweigerd, want er bleken nog meer mensen aan boord te zijn besmet. Een van de patiënten is toen kreeg toestemming, maar had het nog niet door om al een beetje ziek zijnde met een vliegtuig te worden vervoerd naar huis. En aan boord heeft het ook een paar mensen besmet in de omgeving, in de directe omgeving. Dus zoals met alle virusinfecties, de meest gebruikte weg van besmetting, ja, is via de mond en handen. Ja, ook bij COVID. Het dragen van mondkapjes, ook bij TBC, ook bij andere ziekten. Daarom, het eerste wat je kinderen moet leren, is als ze hoesten, hun hand voor de mond houden en daarna hun hand gaan wassen. Het beste is een tissue voor de mond houden als je verkouden bent, snot afvegen. Kinderen die met snotneusjes lopen, dat kan niet. Waar zijn de ouders om daarvoor te zorgen dat ze schoonmaken, die kinderen hun neus, dat ze niet overal snot lopen te laten lekken en aan te raken enzovoorts. Het kan een onschuldige verkoudheid zijn, maar het kan ook een niet onschuldige virus, want verkoudheid is door een virus. Ja. Dus we moeten letten op die dingen. Maar we hebben geen tijd daarvoor. Waarvoor hebben we daar wel tijd? We hebben deemtje, maar hoe let op deemtje? Ja. Dus de kans dat je besmet wordt. Ja, oké, tijdens COVID. Dat hebben die mensen ook gezegd hier bij dat hantavirus. Ze hebben veel van die ervaring uit die COVID-periode weer gebruikt. Om de verspreiding tegen te gaan. Gelukkig. Hoe kan Grant aan je gebruik al kennis drapen? Geen hoesten en niezen. Ja, en in je elleboog. Ja, maar dan denk van in je elleboog niezen of hoesten. Maar dan gaan al die virussen en speeksel en dingen. Gaat in je elleboog zitten. Dus op je kleding daar. Dat is toch ook niet goed? En dat in plaats van een hand geven, geef je een vuist. Maar dan kom je toch ook in contact met die hand. Daarom, we zeggen het steeds. Maar mensen zijn koppig. Mensen zijn, men zegt van ezels dat ze koppig zijn. Men heeft gezegd, het handenschudden bij begroeting is de meest onhygiënische manier van begroeten. Met één handdruk draag je duizenden soorten bacteriën en virussen over. Meestal onschuldig.
Maar er kan een schuldige tussen zitten die die ziekte dan door verspreidt. U moet gewoon op uzelf letten. Hoe vaak u met uw vingers aan uw neus, mond, wang, lippen zit. Ik ben wel pot. Nou, ik ga geen wedden. Maar je kan er geld op zetten dat als je iemand observeert, zonder dat die het weet, hè, dat die persoon in een, laten we een tijdspaken noemen, in een 10 minuten tijd, geef ik je mee dat die persoon met zijn vingers van zijn linker of zijn rechterhand zeker 20 keer aan zijn gezicht gaat. Ik heb mensen die als ze rijden achter het stuur zitten, dus dat ze ook dan met hun vingers aan hun neus, aan hun mond, aan hun lippen, aan hun oren, aan hun wangen, aan hun wangen gaan zo. Laat staan dat ze niet rijden. Dus besmettingen worden het meest overgedragen door de handen, de vingers. We moeten onze vingers niet gebruiken voor mensen aan te raken, hand te geven. Het is misschien een beetje asociaal, maar je redt jou en andere levens. Laat staan hoesten. In je hand hoesten, je moet je hand direct gaan wassen en niet afvegen aan je kleren. Maar dan gaat het daar zitten. Het gaat dood door een deel, maar één of twee kunnen overleven. Je moet je handen gaan wassen. Je moet met een flesje, met dat spuitflesje met alcohol, 70% alcohol, ja, niet drinkbaar, moet je bij je hebben. Als je ergens gaat waar je mensen toch wel de hand gaat schudden, Fosjegoshek anu, begin ons met die anu. Tisek anukba, ons met direct voordat je met je handen naar je mond en je lippen en je neus en je wangen en weet ik waar je oren gaat. Laat mensen, het is niet erg, je hoeft niet te schamen ervoor. Laat ze vinden wat ze willen. En je beschermt je schrift, dan gaat het trouwens en je wangen ook aan de. Ja? Dus wij moeten op deze dingen letten. Maar daar letten wij niet op. Er komen allerlei geweldige voorlichtingen en je verstaat er nauwelijks de helft van. Ja, saai enzovoorts. Wijs die mensen op dit ding. Leer het aan kinderen al op de kleuterschool. Snotneusjes, snotterdaad. Wegdoen, tissue, handen gaan wassen. Ja? Oké, we hebben wel geleerd als we naar het toilet zijn gegaan om handen te wassen. Oké, dan gaan bacteriën van de ontlasting of urine weg en noem maar op. Maar ook al ga je niet naar het toilet, maar je hoest, je niest. En een van de belangrijkste preventies is, vooral als je ouder bent. Ja, mensen zeggen, die hebben een hogere weerstand, maar die worden ook ziek. Maar vooral als je ouder bent, beweeg je niet te veel in dichte mensenmassa's. Feesten enzovoorts. En Happy New Year. Kusje geven. Ah boy. Aantal bacteriën zijn je geef over. Of kreeg overgegeven van anderen. En ook dicht bij mensen staan. Die praten en hard schreeuwen. Weet u hoeveel vochtdeeltjes er in uw uitgeademde lucht zit? En als je besmet bent met een virale ziekte uit je longen afkomstig. Weet je hoeveel van die vochtdeeltjes die virussen hebben? Nee, mijn longen hebben, mijn adem heeft geen vocht. Je wil niet geloven, hoor. Neem een bril of een glas en adem tegen je bril uit. Dan ga je zien hoeveel fijne druppeltjes op die bril achterbleven. Nou, wat jij het toch? Weer koppig, toch? Nou, wat je niet horen wil, moet voelen. Sorry, hoor. Ja, sorry, hoor. Dit soort dingen moet men zijn volk leren. Onderwijzen in de veiligheid van gezondheid, van drinkwater, van niet zitten, het heeft geregend. Dan ga je, de straat is ondergelopen tot misschien kniehoogte, misschien minder. Dan gaan we lekker zwemmen in dat water. Lekker. Dan zag je een foto met die ene albino jongen in het water liggen daar aan de Van Hogere straat, dacht ik. Laat hem. Maar doe jij het niet? Maar het water dat daar verzamelt op die straten, dat niet door die kokers weg kan, want ik weet niet wat weer aan de gang is. Of sluizen open of dicht, of het is volle maan, of het is een springvloed. God weet wat. Het is al jaren zo, al die pompen werken nooit. En wanneer ze moeten werken, werken ze niet goed. Ik weet het niet, die pompgemalen. Ik bedoel, wacht op sluizen om open te doen. Trouwens, Brugge sluizen. Nou, je moet me kenbaar gaan, want bij vloed komt het dan binnen. Ja, dus
die straten die onder zijn gelopen, al dat water dat van die erven is gespoeld. Ook als het buurten zijn met veel groepen percelen. Maar dichtbevolkte buurten. Al die dingen die van die erven zijn gespoeld. Op straat dit nu wegtrekt. Dan ga je daarin baden. Is dat om een soort bacterievirus, worong, alasans, eborogo in die voetu? Ja, je hoeft niet te drinken. Maar het, die beestjes boren door de huid naar binnen. Dan komen ze in je bloedbaan, gaan ze naar je lever. Zoals de ziekte van Weil. Ja. En daar gaat het, de schade die je daar aanricht, dat kun je niet meer herstellen vaak. Maar we zijn koppig, toch? Ja, er gaat niets gebeuren. Er gaat niets gebeuren, hè? Ja. De dag dat er iets gebeurt, dan laat hij toch. De Kalonga eerst tullen, maar dat is niet de toch. Ja, toch? Je veer die fase samen met Taki, no? Oh, dan is dat stop, Taki. Ja? Dan gaan we horen wanneer het fout gaat. Dan gaan we praten, dan gaan we schreeuwen. Dan gaan we sensatie maken over de radio en televisie. Je moet preventief werken. Ga niet baden in die rommel. Ga niet lopen, blootsvoet. Ja? Maar ja, ik bedoel, mensen smijten die rommel maar links en rechts. Zakken met vuil worden bij scholen gedet. Er wordt niet op gelet. Ja, ze hebben aan de Kopenhamenstraat, inderdaad heel mooi, hebben ze gedetineerden dat vuil laten weghalen uit die guultjes langs de straat. Hele blokken, ja, mooie blokken doet ik op een agressie. Maar ze hebben dat ding gewoon op het trottoir laten liggen. Dus nu kan je niet op dat trottoir lopen. Mensen moeten, ze breken hun nek als op dat trottoir. Konden die gedetineerden dat niet, mijn hemeltje, met een hark dat ding direct een beetje verspreiden? Nee. Ik bedoel, is dat beleid uitvoeren? Kunnen we dat niet eens? Je maakt die geulen school, ik ben blij. Maar die rommel uit die geulen gooien net daar naast het trottoir, op het trottoir. Nou kan je niet op dat trottoir lopen. En die regen komt en spoelt die rommel weer in die geul en in die afvoer. Een gebed zonder eend. Ik zei, dat moet die wapenspreuk misschien worden van dit land. Sorry hoor, dat ik het zeg. Maar op deze manier word je cynisch, toch? Ja, die was mijn rogo. Dan doen we een afpissie, dat maakt ba. Ja? En dan praat nu over wat er allemaal op die bermen groeit enzovoorts. Ja, dat moet regelmatig gemaaid worden. Alle petflessen moeten regelmatig weggehaald worden. Daar is geen geld voor. Waarvoor is er dan wel geld? Laat ze die hele begroting, die inkomstenbron van Suriname, laat ze dat publiceren. Hoeveel geld komt er maandelijks binnen? Van de goudsector, van de belastingen, van de export van vis, ja? Van de dit, van de rijstexport. Hoeveel komt er binnen? Je weet het niet. Hoeveel geld komt er binnen via de belastingen? Ja, die geweldige belastingen van ons. Waar de helft, nou, je weet het niet. Laten we zien hoeveel er binnenkomt. Dan laten we zien hoeveel er weggaat en waarvoor het weggaat. Voor subsidie van 30, 40 staatsbedrijven. Een failliet staatsbedrijf daar aan de quarantaine. Die kan wipen of wie dat ding heet. De directie verdient dollars. Duizenden dollars. Een verlieslatend brokkel bedrijf. Met één Gaia veerboot. Sorry dat ik het zeg, maar het is toch zo. Vaart één keer per dag op en neer. Dan moet daar directie en met dollars betaald worden. En het overige personeel krijgt 20, 30.000 SRD. Uit wiens geld? Niet uit die inkomsten. Uit die subsidie. Dus als ik zeg u hier tot slot. Als wij al deze subsidies stopzetten. Aan deze luxe directies. Aan die luxe betaalde werknemers. Ze hebben er recht op, maar niet uit belastinggeld. Ze moeten uit de productie van hun bedrijf moeten ze betaald worden. Maar als het bedrijf niets produceert, dan is Serama toch? Ja, maar dan gaan die Hindustanen het kopen, bij wijze van spreken. Dan laten ze het kopen toch? Maar dat bedrijf draait daar onbelasting maar in. Gooi naar bedrijf morgen toch? Hetzelfde met SLM toch? Maar dan gaan die Hindustanen gaan het kopen, of die boeroes. Dan laten ze het kopen totdat ze af met 2 miljoen, 3 miljoen US dollars per maand aan subsidie te betalen. Voor wat? Hoeveel inkomsten heeft dat bedrijf? Excuus, voorzitter. Ja, en daar zeg ik, daar gaat ons geld naartoe, zodat er geen geld is
om de trottoirs goed te maken, de kolken leeg te zuigen, al die kolken in alle buurten zitten vol met zand en tokotoka. Wat er normaal loodsbop uit de straat. Maar er is nooit geld daarvoor. Als je een particuliere kolkenzuiger vraagt, vraagt hij je 3000 SRD om één kolk schoen te zuigen. Dan gaat hij nog zeggen van, ja maar meester, ik moet die aan de overkant ook schoon zuigen, want de mannen verbinden parallel onder de straat. Dan als ik zie, doe zo'n

0: RVC's en die boevenbendes die daar tussenin sluipen om nog meer te plunderen. Daar gaat ons land mee kapot. Want we hebben genoeg productie, we hebben genoeg belastingopbrengsten, we hebben genoeg export om deze dingen te voorzien. Om apparaten te kopen voor de afdeling nieren en het ziekenhuis, apparatuur voor de operatiekamer. Ja? Dus je moet maar niet ziek worden. Ja, je moet maar niet ziek worden. Want die apparaten kunnen door net zoveel mensen geholpen moeten worden. Want twee zijn kapot en één apparaat werkt maar. Kan men dat één apparaat niet grondig schoonmaken? Ja, dus dan moet je krimama snel, dan moet je poesan naar je slagader. En dan kan je het hebben dat jij besmetting oploopt. Maar er is geen geld om dat apparaat te herstellen, niet alleen om nieuwe te kopen. Dat is nooit geld. Hierom is er nooit geld. Maar ja, als ik die dingen zeg, dan ben ik klets. Dan ben ik zeuren, piet, door je mond, jongen. Maar is goed. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik daar in het ziekenhuis voor manier dingen moest gaan. Die met alle gebrekkige apparatuur, ja, dat ze toch wat produceren om ons te helpen. Ja. Dat eentje een katheter verkeerd bij me heeft ingebracht, een Cubaan. Dat bijna mijn dide, want alle urine tang in mijn blaas. Dan gaat het naar boven stromen naar je nieren. Ga je nieren eraan toch? Alla desan dat je miti, want die mensen zijn beter toch? Onze eigen mensen kunnen geen goed salaris krijgen en gaan weg. Dan komen allerlei mensen van buiten die... Nou, laat maar niet zeggen hoor. U hebt een prettige zondag toegewenst. En we besluiten dit programma namens Lim FM. Zeg ik u een gezegende zondag toe, wens ik u toe. En laten we hopen dat we niet te veel onder water zullen komen. Ja? Want we zijn in een regenperiode. We hadden het kunnen weten al een half jaar tot een jaar geleden dat er nu regen zou komen. Dus we moeten niet onnozel doen om te zeggen, nu gaan we met zwaar materieel. Je kletst man, je had al 6 maanden geleden met je zwaar materieel te werk moeten gaan. Want je was toen al minister toch? Ach, laat me niet zeggen hoor. Daar gaan mensen boos worden enzovoort. Daar alleen maar een probleem. Nee, liever niet. Mensen, een gezegende dag toegewenst. Ja, en als ik dingen heb gezegd, luister liever maar niet naar me hoor. Ja, ga rustig door en laten we letten op onszelf. Want dat is erg belangrijk. Ja, tot de volgende week. Dit was Connecting the Dots. Verzorgd door Lapa en aangeboden door Lim FM. Goeiedag.
1: Connecting the Dots. Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag 1.

Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7 en

0: Goedemiddag beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Retrospectie. Vandaag is zondag 17 mei en ik ben Jamal Bernardine en ik zal deze aflevering aan u presenteren. Zoals dat elke week het geval is, hebben wij wederom twee gasten in de studio. En we zitten met tegenover mij Humphrey Hasrat, geen onbekende. En naast hem zit meneer Swami Girdari. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken.
1: Perfect.
0: Yes. In retrospectie blikken wij terug op de actualiteiten van de afgelopen week. En vandaag is dat ook weer het geval. We zullen de gasten straks in de gelegenheid stellen om wat voor hun belangrijk is geweest de afgelopen week ook voor te dragen. Maar we zullen dit programma zo starten. Heren, alvast een goede middag. Dank jullie wel dat jullie er zijn.
2: Goedemiddag terug.
0: Yes.
1: Ja, goedemiddag meneer Bernardino en goedemiddag luisteraars van Lima FM.
0: Yes. Nee, thank you. We zullen dan starten. We beginnen dan bij de meteodienst. Volgens de meteorologische dienst trekt er momenteel een tropische golf in de richting van Suriname. En de golf brengt met zich mee veel regen, onweer en harde windstoten. Deze tropische golf zal volgens de dienst ons land bereiken in de nacht van maandag op dinsdag. Wat we hebben meegemaakt de afgelopen dagen is al erg genoeg. Hoe zouden wij met dit dat is aangekondigd om moeten gaan? Wat verwacht u van de regering? Meneer Girdari, we beginnen bij u.
1: Ja, voordat ik verder ga, wil ik meneer Hasrat in de uitzending feliciteren. Ik had een paar dagen terug een artikel gelezen op Waterkant dat hij 50 jaar jubileum, huwelijksjubileum heeft gevierd. Ik denk dat de felicitatie waard is.
2: Dank u wel.
1: Ja, wat we verwachten van de regering. Kijk, we hebben de afgelopen dagen gezien wat het allemaal met zich meebrengt aan narigheid. Narigheid voor heel veel burgers in dit land, voor bedrijven. Ik denk wat de regering moet doen, de Surinaamse samenleving op de juiste wezen voorlichten met betrekking tot de weersomstandigheden, want we zien verschillende berichten. Ik dacht dat afgelopen weekend er springie zou zijn, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus één, eenduidige berichtgeving vanuit één autoriteit. Twee, misschien de burgers voorbereiden wat ze kunnen doen. Wat ze kunnen doen om laten we zeggen, de overlast te beperken tot een minimum. En misschien moeten mensen die in bepaalde gebieden wonen, die gekenmerkt kunnen worden als grote risicogebieden dat onder water loopt, dat mensen misschien vrijgesteld kunnen worden om bijvoorbeeld naar het werk te gaan voor die dag. En voorzorgmaatregelen kunnen worden getroffen. En scholen, met name in die gebieden. Maar eenduidige voorlichting met betrekking tot wat de burger kan doen om zich te beschermen.
0: Ja, ja.
1: Want het is gewoon kort dag. Ik bedoel, ik kan nu niet zeggen, ja, ga trenzen ophalen, want u zegt het al maandag in de nacht zullen we heftige regenbuien verwachten. Maar op de middellange termijn en op de lange termijn moet er een totale plan worden uitgezet met betrekking tot het opschonen van natte infrastructuur. Maar ik denk dat de president afgelopen dagen en ook de minister het een en ander erover gezegd hebben. En ik hoop dat dit keer het daadwerkelijk echt gedaan worden. Want elke regering zegt, na een heftige regenbui en dat gebieden onder water zijn gelopen, dat ze het anders zullen aanpakken, dat ze in de droge tijd alle kanalen zullen opschonen. En we weten dat het ook heel veel geld kost. Maar ik denk dat we echt hiervoor budgetten beschikbaar moeten stellen en plannen moeten hebben dat het echt daadwerkelijk gedaan wordt. En we hopen dat deze regering daarin wel zal slagen, omdat de narigheid echt ernstig is. Kijk, dat je straat onder water loopt, want er valt heel veel regen, maar dat het wel snel wegtrekt. Dan kan je daar toch min of meer mee leven. Maar als het dagen blijft hangen en je het gevoel hebt dat Awatra is donja, omdat de man nog krim a kanaal, dan is dat wel heel lastig.
0: Ja, ja.
1: En nog iets anders hoor, en ik denk dat dat ook van belang is, en ik wil ook daarop wijzen, is dat wij als burgers ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat is door diverse mensen ook aan de orde gesteld. Maar als je ziet als men de kanalen opschoont en wat er allemaal voor troep naar boven komt drijven, dan is dat onze verantwoordelijkheid. En ik denk dat wij ook onze verantwoordelijkheid daarin moeten nemen. En ik denk dat er ook maatregelen getroffen moeten worden. Dat met milieu's go to de. if de man grabi dat je trouw in een matras go in een gotro of je trouw in tapon open perceel en uiteindelijk als hij in beland in een gotro, dat er zware boetes worden uitgedeeld. En hoe zegt Sanansma? Sanansma no loop protection. Mm-hmm. Dan moeten we het exposen via de media van hey, deze persoon heeft zo'n activiteit gedaan wat tot narigheid leidt.
0: Mm-hmm. Ja, die zelfverantwoordelijkheid. Meneer Hasraat, hoe denkt u daarover?
2: Nou, ik ben helemaal eens met meneer Gidari. Dus, hij zegt wat ik al jaren denk en zeg. Ik wil iets anders aan toevoegen. Laten we beginnen te stellen dat waar je ook ter wereld bent, de natuur kan je soms verrassen. Dus er zijn momenten waar je alles goed kan hebben en er toch zoveel regen valt dat je onderloopt. Het land wat op de wereld bekend staat als een van de geweldigste waterbouwkundige landen van de wereld, Nederland, heeft ook overstromingen. Recentelijk nog, en ik heb het meegemaakt. Dus er kunnen omstandigheden zijn. Maar wat ons betreft Suriname, kunnen we doorgaan en historisch kunnen we zien dat als je kijkt naar Suriname, kijkt naar de plantage-economie, je kijkt hoe Paramaribo ontstaan is en hoe de infrastructuur was. Een heleboel mensen vergeten dat Paramaribo, die oude mensen zeggen, schrachten had. Grachten, maar je had Limmersgracht, Darambrandersgracht, Steenbaggersgracht enzovoort. Dat waren allemaal kanalen, soms natuurlijke, zoals de Sommersdijkskreek en andere Picornikreek en zo, die het water en de grachten van Paramaribo afvloeide naar de Suriname-rivier. En je had sluizen toe.

0: Meneer Gidari ook gezegd heeft, en wat heel belangrijk is, is dat de verandering in het milieu, de verandering van onze gewoontes, ervoor gezorgd heeft dat wij mede veroorzakers zijn van het probleem nu.
1: Ja.
0: Ik kijk terug naar wat hij zegt. Wat is onze bijdrage? Ik kwam in 1962 als jongeman van 15 jaar vanuit Mungo district. Over de rivier was geen Oost-West-verbinding, kom je naar Paramaribo. En we komen te wonen in de Wilhelminastraat. Vlakbij Torarica begint de Wilhelminastraat. Het was toen een zandweg, schelpen. Wederzijds houten. Maar ik kan me herinneren dat ik zat op de Ams, ik en mijn broers om de beurt elke ochtend om 6 uur trottoir gingen harken en de helft van de weg. De Wilhelminastraat had geen, wat ze noemen, wasuma's, als je daar reed, die schelpen. Want de hele buurt was volgens de verordening die er is van het commissariaat verantwoordelijk voor het schoonhouden van trottoir en de helft van de weg. En we deden het elke ochtend. Er kwam nooit een overheidsdruk om zand bij te gooien of te screpen of wat dan ook. We deden het met hark. En bladerhark en gewone hark. Later is die straat geasfalteerd en kreeg je dus wat ze in Nederland noemden putjescheppers. Die putten die er zijn. Was er bij OW, een van de diensten, kwam er een auto langs, had je een man met een lange metalen lever, zullen we zeggen. Hij gaat in die put en schept alle modder eruit in een kruiwagen of in een wagen. En die putten werden onderhouden. Als je nu die putten openmaakt, ga je flessen zien, plastic en dergelijke. We hebben meegedaan om dit een probleem erger te maken. Want al heb je geweldige grachten, al heb je geweldige kanalen, die kleine kokers, die kleine sloten die naar het grote kanaal moeten gaan, als ze verstopt zijn, kan het water ook niet weg. Dan blijft het staan. En het begint dus bij je directe omgeving. Thuis, in je auto, in de weg, op de weg, voor je deur, dat je die dingen openhoudt. Die kanaal moet verstopt. En dan komt dus de overheid, waar het om gaat. Waar komt de overheid dan fundamenteel in? Ik vind dat de overheid nu gewoon alle plastic materiaal wat tot verstopping leidt, verpakkingsmateriaal en dergelijke, of verbiedt, ander verpakkingsmateriaal, of dusdanige accijnsen of dingen maakt, regels, dat het verwerken en het schoonhouden van het milieu door de mensen die deze zaak gebruiken om geld te maken, dat ze dat opbrengen. Dus statiegeld moet flink opgehoogd worden om dit soort dingen te kunnen doen. En we zijn nog niet zo ver, zeggen we dan politiek. We moeten nog eens een keertje, het is de tijd. De tijd is rijp dat wij in Suriname dit soort misschien minder populaire maatregelen gaan nemen. Maar wij moeten leren ons aan regels te houden. Wij moeten leren het milieu schoon te houden. Mm-hmm. En de producenten, de ondernemers moeten zich aanpassen aan een veranderde wereld. Want als je geen plastic meer maakt, kan je ander wat ze noemen biodegradable. Je kan papier en andere zaken gaan verwerken die toch kapot gaan. Dus ik denk dat we heel veel nog te doen hebben.
2: Ja. Nou, heren, we jaar in jaar uit kampen we met dit probleem. En het is niet iets van nu. Zouden we niet moeten kijken naar een masterplan? Moeten we het niet over een ander boek gaan gooien om het land te ontwateren?
0: Mag ik daar?
2: Ja.
0: Volgens mij zeggen ze dat masterplannen stapels vol bij OW of welke andere instituten dan ook. Ik ken een paar prominente waterloopkundige ingenieurs, mensen die gestudeerd hebben op dit terrein, die precies weten wat er moet gebeuren. Er zijn rapporten genoeg geschreven. Dus dat plan wat er gaat komen, gaat fundamenteel niet anders zijn dan wat er daar ligt. En als we Nederland vragen om ons te helpen, want dan wordt weggeroepen, we gaan Nederland vragen, fijn. Ze gaan precies hetzelfde zeggen, want die jongens die dat hebben geschreven, die oude plannen van ons, zijn ook in Nederland opgericht. Dus een geweldig nieuw masterplan gaat er volgens mij niet komen. Aanpassingen naar de moderne tijd. En het moet uitgevoerd worden.
2: Ja.
0: Het moet niet de politiek van de dag zijn die de prioriteit anders legt. Wat zijn de prioriteiten? En als we aan die bevolking, wat meneer Gidari net ook zei, je moet uitleggen aan die mensen wat je wil gaan doen. We hebben keuzes. Als je niet meer wil onderlopen, ga je geld erin stoppen. Maar dat betekent dat ik minder geld ga stoppen in B. Dan gaat die A stoppen, maar minder in B. Je moet de mensen vertellen wat er met hun geld gebeurt. En helaas, daar komt dat politiek bij. Wanneer geld

0: gaat stoppen in zaken, gaat de bevolking echt scherp kijken van, komt al het geld van de overheid weer thuis terecht? Het probleem van geld wegsluizen van de overheid, corruptie en allerlei toestanden kennen we. We moeten er niet omheen draaien. Ook nu kijkt de bevolking scherp naar wat er gebeurt met het geld van de overheid. En ik moet zeggen, ik ben blij dat mevrouw Simons elke keer zegt, if you voer me, soort die. Maar alleen, ze is geen rechter. Zij gaat je niet kunnen opsluiten. De dingen moeten klaargemaakt worden in het proces. Want dat vergeten heel veel mensen. Want ik heb kritiek op haar vaak gehoord. Ja, itakje, itakje. Ze kan niet uitvoeren.
1: Ja.
0: Ze is geen vervolging. Aan ons koto, aan ons rechter. Maar ze moet je wel bedanken, politiek, als je fout gaat. En ik denk dat dat wel gaat gebeuren.
1: Ja. Nee. Meneer Girdari, we hebben de afgelopen maandag hadden we... afgelopen zondag was het, hè? Moederdag. Had het zo hevig geregend. En ik weet, de minister van OW, die heeft volgens mij, sedert vorig jaar is die man bezig om al die sluizen en die kreken op te halen. En ik weet dat toen ik hem sprak, dat hij zei van, weet je, het heeft niet gelegen, niet zozeer, het heeft niet alleen gelegen aan het ophalen. Maar de pompen, enkele pompen hebben het begeven. Zouden we daar niet naar moeten kijken ook?
2: Nee, ik denk hetgeen wat meneer Hasrat gezegd heeft. Dat er integraal gekeken moet worden naar alle aspecten binnen die waardeketen van het ontwateringsproces. En er zijn rapporten zat geschreven. In een ander interview heb ik een civiel technisch ingenieur beluisterd, die ook namen genoemd heeft van deskundigen, Surinaamse deskundigen in Suriname, die gewerkt hebben aan een masterplan hieromtrent. Haal die dingen weer tevoorschijn, stof ze af, nodig de mensen, maar de mensen zullen graag wel een bijdrage willen leveren. En maak duidelijke afspraken en betrek de private sector erbij, want de overheid is niet in staat kanalen op te schonen. Dus wat je bijvoorbeeld moet doen, via openbare aanbesteding krijgt een bepaalde aannemer de opdracht, ik noem maar wat hoor, die kriek van de ringweg te onderhouden. En wanneer hij aan het einde is, begint hij weer van tevoren. Dat moet het werk zijn. Het volk zal ook controleren hieromtrent. Dus min of meer in het integraal pakket heb je ook de sleutels in daar een onderdeel van. Maar u zei dat de minister al maanden terug was begonnen met het ophalen van trenzen. Ik ken heel veel kanalen en trenzen die totaal niet zijn opgehaald. Mm. Maar het is ook niet te doen binnen een paar maanden. Want Suriname heeft, als we kijken naar een aantal kilometers aan waterwegen, behoorlijk veel. Dat moet allemaal in kaart gebracht worden. Maar men moet wel beginnen op een bepaald moment. En ik denk, laten we dit moment nemen om echt daadwerkelijk te beginnen. Anders hebben we volgend jaar een nog groter probleem misschien. Dus, en look om mijn money al kost. En wat gaat moeten gebeuren, wat meneer Hassad zegt, klopt helemaal. Ik bedoel, je hebt een bundel aan geld. En er zijn zoveel sectoren die schreeuwen om geld. En op een bepaald moment ga je een keuze moeten maken. Dus ga in conclave met die samenleving. Leg uit dat je een keuze maakt op basis van een aantal overwegingen. Toch? En de controlemechanismen eromheen moeten er wel aanwezig zijn. Zodat afvolk sabi dat ammoni ik ga drapen. En daadwerkelijk ammoni ik gebruik die asandati. En ik denk dat dat nodig moet zijn. Gewoon een integrale aanpak. Natte, droge infrastructuur, sluizen, alles. En mensen moeten commitment zijn. Bedrijven, maar ook ambtenaren. Want als Sansa Ongere dat sluiswacht tussen de tapos. Mm. Ik bedoel, dat kunnen we totaal niet hebben. Notabene in de regentijd. Notabene op het moment waar het hardst geregend heeft. Dat kunnen we absoluut niet hebben. Dus commitment van iedereen uit die samenleving is van belang.
1: Ja, nee. Goed. Om naar het volgende onderwerp. We hebben de afgelopen week ook gezien, er is veel ruis geweest bij de benoeming van Emmanuel Scheek tot president-commissaris bij de TAS. En waarom die ruis? De eerder benoemde Ryan Abrahams, hij was president-commissaris, bleek niet op de hoogte te zijn dat hij is bedankt. Later kreeg hij dat wel onder ogen, zijn, ik roep het een ontslagresolutie. Maar wat is uw opvatting daarover, heer Hasrat? Hoe kijkt u daarnaar?
0: Ik kan alleen maar lachen. Fijn moet zeggen. Dat is toch administratieve nonsens. Dat, ja. op dit niveau, door verschillende mensen, dingen worden nagelaten. Kijk, ik neem de president of de vicepresident of wie dan ook daar aan de top niet helemaal kwalijk dat dit soort dingen zijn gebeurd. Maar er is een hele procedure toch om mensen te benoemen, een proces wat je volgt om dingen uit te tapen enzovoort, bekendmakingen, brieven sturen en dergelijke. En die hele keten moet er nog geëvalueerd worden waar de eerste fatale fout gemaakt is. En het, natuurlijk gaat het altijd eindigen bij de president of bij de vicepresident of bij welke hoge autoriteit dan ook. Omdat toevallig een middenregering dat bij. Maar als het die andere regering was van meneer Santokyo of van wie dan ook, zou ik hetzelfde hebben gezegd. Je kan die man aan de top of die vrouw aan de top niet alles in de schoenen werpen toch, of in de schoot werpen. Er is een proces en een procedure. En sorry hoor dat ik het zo zeg. Die ambtenarij van ons valt al jaren op in allerlei opzichten van laag naar hoog. Soms sta ik versteld van wat men presteert in dit of niet presteert. Je valt steeds achter hoe je ziet wat er gedaan wordt. Hoe regels niet worden toegepast of hoe regels anders worden toegepast. Hoe men bij een regering van de dag een besluit neemt en zaken wegfrommelt. En dan krijg je achteraf te zien dat er andere dingen zijn geweest. Dus ik kan hem hoofd alleen maar schudden. Maar eigenlijk moet je niet zitten. Moet je, had je meneer Van der San of meneer Leijlens of een van die andere bestuurskundigen moeten vragen hoe het mogelijk is dat in die procedure dit is gebeurd.
1: Ja. Om het nog mooier te maken, de heer Abrahams wist niet eens dat hij was benoemd in functie als president-commissaris. Pas nadat hij is ontslagen, heeft hij dat begrepen.
0: Kijk, ik had de sanctie. Er is na erupties en hiccups. Het is vervelend, het is schandelijk dat het gebeurt. Maar over een jaar zijn we het vergeten, want het is niet een fundamenteel probleem voor het land dat we iets fataal, iets gebeurt. Het is stom, klaar. Ja.
1: Nee, meneer Girardi, ja. Uw mening hierover.
2: U zei, dat geval is van een paar weken terug, hè, met de benoeming van de nieuwe president-commissaris. Maar ik denk als we evalueren de afgelopen 8-9 maanden van de regering, dan zien we dat er heel veel blunders begaan zijn bij het benoemen
1: ten aanzien van RVC's.
2: Van RVC's, Raad van Toezicht, bij diverse staatsorganen, staatsbedrijven en instituten. Dus ik denk dat het aan een streng evaluatie moet worden onderworpen. Want dit kan niet, want je schaadt mensen. Ik bedoel, hetgeen wat u net heeft aangekaart, dat een heer zich beschikbaar had gesteld. En daarna, wat zijn de feiten dat hij dan geen perscom meer is, meneer Abrahams? Wat zijn de feiten? Ik bedoel, je hebt iemand is gevraagd voor een bepaalde functie. Ik heb een interview van die heer gevolgd. En volgens mij, technisch voldoet hij wel aan de eisen. En wat is dan de reden dat er dan geen perscom meer is en dat er iemand anders wordt benoemd? Ik bedoel, we moeten ook erop waken. Suriname heeft, we hebben deskundigen, maar we hebben niet veel deskundigen dat ze voor het oprapen zijn. Dus we moeten heel zorgvuldig omgaan met zulke vraagstukken. En dan zou ik wel graag willen weten wat de reden is. Twee, als we kijken naar het geblunder, als we kijken naar diverse RVC's, dan ben ik het niet eens met meneer Hasserat, wat meneer Hasserat zegt. Ik ben het wel eens met wat hij zegt van, in een ambtelijk proces gaan er dingen mis. Maar waarbij hij zegt, nee, je kan de president en de vicepresident daarvoor niet kwalijk nemen. Ik denk het van wel. Kijk, als het de eerste case zou zijn, dan is het iets anders. Maar als het systematisch, stelselmatig gebeurt, dan moet er wel aan de bel getrokken worden. En dan wil ik wel zien dat er koppen rollen. Want waar gebeurt het? Want dit schaadt niet die ambtenaar, want die is ergens aanwezig. En die hoor je niet, maar het schaadt wel de autoriteiten. En kijk bijvoorbeeld naar het benoemen van de RVC's van de Centrale Bank. Centrale Bank van Suriname, de monetaire autoriteit. Mm-hmm. Daar is het ook misgegaan. En dan vraag je af, leest men wel de statuten? Kijken de adviseurs wel naar de vraagstukken? Wat is de rol van de wetenschappelijke bureaus van de partijen? Ik bedoel, dat we zulke blunders maken, dat kan niet. Als we kijken naar Kanawaima, als we kijken naar andere bij melkcentrale. Ik bedoel, je kan een hele lijstje nu vormgeven. Dus ik denk, om dit te voorkomen voor de toekomst, dat het echt daadwerkelijk goed geëvalueerd wordt. En dat men wel moet kijken van, dat men met het uitkomen van namen, dat men wel moet kijken dat mensen niet geschaad worden. Ja. Want, zoals ik al eerder zei, ik wil graag wel weten wat de reden is dat er opeens een nieuwe perscom benoemd moest worden. Assange is dat de man was zitten in Frans, in de diverse posities. En dat is niet goed.
1: Ja, maar daarnet hebt u aangehaald, uiteindelijk moeten er koppen gaan rollen. Welke koppen moeten gaan rollen?
2: Nee, natuurlijk niet. Dat zal het onderzoek moeten blijken. Want het blijkt dat, ik bedoel, dat is zwaar geblunderd.
1: Ja.
2: Toch, en als iemand bewust stekker heeft achtergehouden, want wat u zei, de persoon wist niet dat hij benoemd was. Terwijl hij benoemd wel benoemd is. Dat betekent dat er is toch een stuk uitgerold dat aangeeft dat hij benoemd is geworden. Hoe kan het dat de persoon 3 maanden later het stuk niet gehad heeft? Het moet toch ergens zijn blijven hangen? En waar gebeurt het? Waar is het blijven hangen? Op het kabinet van de president? Of op het kabinet van de vicepresident Minasabi? Maar het moet wel onderzocht worden.
1: Ja, en inderdaad, we focussen ons vaak op het handelen en functioneren van de RVC zelf, de persoon, de RVC-leden zelf. Maar in dit geval, ik hoor zelf de vicepresident zeggen, we moeten uiteindelijk ook gaan om die mensen te instrueren wat hun taken allemaal zijn. Maar in dit geval is er daarboven geblunderd.
2: Ik weet niet waar het geblunderd is, maar ik bedoel, je zegt, de vicepresident heeft gezegd, mensen moeten geïnstrueerd worden. Kijk u, wanneer je keuze maakt voor mensen, voor posities, dan stel je eerst een profiel op. En op basis van het profiel, Yogesu Kusuma. En ik kan best begrijpen, het is politiek toch? Dat je kijkt binnen je eigen kringen, dat kan best. Als je die niet vindt, kijk je buiten de kringen. Ik bedoel, de president was gestart met de goede procedure van sollicitatieoproep bij Prescom van een aantal staatsbedrijven. Nu zien we van, er vinden benoemingen plaats. 1, er moet een profiel zijn. De beste personen moeten in aanmerking komen. En het gebeurde eromheen, administratief, dat moet wel uitgezocht worden.
1: Ja, meneer Hasrat?
0: Oh ja, het zijn 2 fundamentele problemen. De keuze van wie komt zitten in de raad van bestuur, raad van commissarissen of wat dan ook. En 2, dus het proces, de procedure. Kijk, ik denk dat het makkelijkst gaat worden om die procedure na te lopen. Kijken waar zijn die calamiteiten geweest, waar zijn de procedurele fouten, zijn de mensen die daar de regie in handen hebben wel capabel om dat te doen. Dat is ambtenarij. Het fundamentele probleem wat we hebben in de politiek van Suriname, is dat we bij elke coalitieregering in Suriname we die situatie krijgen van dat de politiek invloed wil hebben op zaken die te maken hebben met de ontwikkeling, draai van het land, staatsbedrijven en andere zaken. Kan je begrijpen? Als je macht wil hebben, als je wil sturen in het land, dan moet je in de politiek gaan. Want daarom is er democratie. Wie de meeste stemmen heeft, die wint. En die gaat dus aangeven wat hij wil. Trump is niet mijn liefhebber toch in Amerika. Maar hij wil een verkiezing. En hij gaat het zetten naar zijn hand. En dan kan je er voor of tegen zijn. Maar hij heeft gewonnen.
1: Mm.
0: En dan heb je 5 jaar de tijd om dat te bekritiseren. En te zeggen hoe het anders had moeten zijn. En over 5 jaar gaat dezelfde populatie, ongeveer dezelfde populatie, weer beslissen of gaan we door of gaan we niet door. En dat dilemma wat we hebben, en ik zit er ook elke dag mee, spijt me dat ik het zo moet zeggen. Soms kijk je naar mensen die zijn ingevuld in raden van bestuur, waar je toch wel enige technische competentie moet hebben. Of het nou academisch ziekenhuis is in mijn vakgebied, of staatsziekenfonds, of als iemand bij Kanawaima moet komen, wat ver die watertoestanden betreft. Dan moet je toch wel een klein beetje achtergrondhistorie hebben. En als je partij moet komen, fijn. Als je partij niet heeft. Er zijn genoeg capabele, eerlijke Surinamers die het werk kunnen doen. En u mag het weten, ik zeg het elke keer weer. Als ik werk, kijk ik eerst naar wat kan die persoon doen. Overal waar ik heb gewerkt, beoordeel ik je eerst op je competenties. Wat kan je doen en wat kan je niet doen. En ben je eerlijk? Ben je een politiek vooruitgeschoven boef? Of, nee, ik ben er hartstikke van zijn.
1: Yeah.
0: Of ben je iemand die toch zijn best doet met omstandigheden iets goeds van te maken?
1: Yeah.
0: En als je maar per ongeluk VHP bent, of NPS, of NDP, nou, dat wat.
1: No.
0: Ik kijk dat elke dag op mijn bord van, ja, maar als man een VHP, of die is NPS, we moeten eerder aan onze partijmensen denken. Ik wil graag aan mijn partijmensen denken, in de eerste plaats. Maar als ze er niet zijn, je competentie niet hebben, moeten we niet iemand zetten om een vliegtuig te besturen die geen brevet heeft.
1: Ja.
0: Dat is een goed probleem toch? Dus dat is mijn hartstandpunt. En niet iedereen is met me eens, het hoeft ook niet. Maar dan krijgen we dus deze brokken, dat we een sama-sama van mensen krijgen in een raad van bestuur. En als er één deskundige in dat ding zit, dan domineert hij dat ding. Dan wordt alles daar door hem bepaald of haar bepaald. Die zegt uit, die legt uit. Die... En de rest van het bestuur moet meegaan, want ze hebben die bagage niet. Weet, dus we houden zelf ook een klein beetje voor de gek. Maar eind van de maand, ah, kom eens, hè, wat kan je eraan toelagen?
1: Ja, en maar dan krijg je weer ook een factor. Je hebt het daar net een beetje aangehaald. Die druk vanuit die partij zelf. Die gaat eisen van, hé, hey, we willen wel iemand uit onze eigen gelederen.
0: Wij moeten ook leren dat een land niet van een partij is. Er was veel kritiek op Weilen, mijn president Bouterse. Dan ben ik hier, ik ben president van het land. Ik ga niet alleen maar naar NDP'ers kijken. Ook deze president gaat hetzelfde krijgen. Je moet niet alleen maar naar NDP'ers. We zijn geweldig, toch? We hebben 18 zetels. Hoeveel procent van de bevolking heeft op ons gestemd? De meerderheid? Niet. 30% misschien, 35%. Die andere 75% doet er niet toe. Je moet ook realistisch zijn, toch, wat je draagvlak is. En dat niet alle Surinamers zwaaien met een partijvlag. En niet alle Surinamers zitten als partijidioten maar achter die vlag aan te lopen en de gunsten van een toevallige leider te accepteren of mee te doen met die nonsens die ze in de loop der jaren hebben gedaan. Ik praat hard hoor. Want ik heb 50 jaar politieke geschiedenis in dit land. Vanaf voor de revolutie, vanaf voor de onafhankelijkheid heb ik allerlei struggles meegemaakt hier. Er is veel geboefte in dit land geweest hoor. Dus laten we het keertje oppakken. En hoe dan ook, als je terugkijkt op die 55 jaren die ik bezig ben, zie ik wel verandering, ik zie wel positiviteit. Want het is niet alleen maar kommer en kwel in het land, laat die mensen dat niet uitleggen. Ja. Zodat we wel degelijk veranderen, wel degelijk een heleboel mooie dingen bereikt, maar we zijn er nog lang niet.
1: Ja.
0: En er gebeuren nu op dit moment weer andere dingen waarvan ik zeg, hé, in het nieuws. Want over het nieuws praat toch retrospectief.
1: Ja.
0: Weet je hoe mooi ik het vond dat ik bij Limbo plotseling dokter Oelis hoor? Een nieuwe gezicht van de VAP. Heel veel mensen staan er niet bij stil. Precies hetzelfde wat met mevrouw Simons is gebeurd in de NDP. Precies hetzelfde gaat met meneer Oelis gebeuren in de VAP. Hij zet een nieuwe trend in. Hij gaat een nieuwe era in de VAP. Kijk goed ernaar. Dat was voor mij een van de belangrijkste dingen. Want ze hebben hem gevraagd, toch? Zogenaamd. Wat gaat gebeuren? Gaat die regering vallen? Als mevrouw zegt, nee, het gaat waarschijnlijk niet vallen. Ik kijk ook dat die regering gaat vallen. Mevrouw Simons zit niet naar huis te sturen, hoor. Hoe ga je dat naar huis sturen? Constitutioneel kan het niet. Ze gaan die 5 jaar uitzetten in aflobbing. Niemand gaat er weg kunnen halen. Constitutioneel kan het niet. Er gaan mensen uit die regering gaan.
1: Ja, maar dan belanden we politiek dan niet in een crisis waarbij we op een gegeven moment gaan moeten zeggen van, hey, misschien is het beter dat die president een stapje terug doet om het besturen.
0: Is het land erbij geholpen om dus nu over een jaar te zeggen, oké, we gaan weer verkiezingen houden, dan gaan we weer de kaarten schudden en zo. Die mevrouw moet rustig er 5 jaar uitzetten. Ze heeft 1 jaar de mogelijkheid gehad om te laten zien wat ze kan en wat ze niet kan. En we hebben nog 4 jaar te gaan, maar het is politiek voor mij niet mogelijk. Ga je opstanden moeten krijgen, toch? Geweldige betogingen, weet ik wat allemaal. Gaat die komen? En wat er gaat gebeuren, omdat deze trend, en daarom kom ik op dat idee van dokter Oelis, die trend die is ingezet van die verdere vernieuwing van de politiek in de NPS, in de NDP, die gaat zich nu voorzetten in een andere grote partij, de VAP. Dezelfde spelers die hebben geprobeerd bij de NDP het voorzitter te worden, of de partijteugels in handen te krijgen. Precies dezelfde spelers zitten bij de VAP. Ja. Alleen bij andere namen, andere gezichten, mannen, vrouwen, noem maar op. En Oelis gaat die trend daarin zetten. En bet your life, over 5 jaar krijg je een grote VAP-NDP-regering.
1: Oké. Nee, dat is ver vooruitgekeken, meneer Hasraat. Maar ik heb gesproken met de heer Oelis en ik heb begrepen, hij zit er tot 2027. Eind mei 2027 en dan komen er weer verkiezingen. Dus ik ben niet zo zeker als straks komt er iemand anders die anders denkt.
0: Dat verhaal laat ik gewoon in de NDP gehoord.
1: Maar goed, nee. Laten we straks terugkomen op dat van de heer Oelers. Dat gesprek dat we met hem hadden. Maar meneer Girdari, u had daarnet een belangrijk ding aangehaald. En ik wil toch even stilstaan. Mm-hmm. En dat is dat van de Centrale Bank. De Raad van Commissarissen die daar is vervangen. En als ik het goed heb begrepen daarnet, is dat tegen de bankwet in?
2: Nee,
1: misschien
2: nee,
1: kunt u dat verduidelijken.
2: Nee, kijk, Er was eerder, volgens mij een paar weken terug, was er al een bericht verschenen dat er een nieuwe raad van commissaris was benoemd onder leiding van voorzitter de heer Glenn Gerzi.
1: Ja.
2: En dat bleek volgens mij niet goed te zijn, omdat de mensen worden benoemd en ze moeten uit zichzelf een voorzitter voordragen. Dus dat is min of meer wat heeft plaatsgevonden. Maar wat ik wilde zeggen, is dat men klungelig te werk gaat. De manier loopt de regels van Oemus komt tot een bepaald besluit. En dat vind ik gewoon jammer, omdat dat schaadt gewoon de reputatie van die organisatie. Dat schaadt de reputatie van mensen, dat schaadt de reputatie van ons land. Even terug te komen op de vorige vraag over regering Moesgaal of zo. Kijkt u, de VES is kritisch. De VES is kritisch naar elke regering toe. Dat was ook in de periode toen onder leiding van wijlen president Boutersen, onder leiding van wijlen president Santokki en nu ook. Wij zijn geen voorstander. We hebben vorig jaar de verkiezingen gehad. Er is een regering gekozen. Die moet de rit gewoon uitzetten, maar ze moeten wel goed beleid uitvoeren. Zodat alle Surinamers profijt van kunnen hebben. Toch, ik bedoel, als je geen goed beleid voert, slecht bestuur, dan gaat het volk zelf in opstand komen. Gaat het volk zelf zijn stem laten horen. Maar het is nodig dat we een kritische massa hebben die de regering op scherpte houdt. Of delen van de regering die denken buiten de pot te pissen. Wel scherp houden. Want het heeft geen zin om naar de stembus te gaan. Wat krijgen we? We krijgen waarschijnlijk weer een combinatie van deze partijen. Ik bedoel, dat zijn de politieke partijen met massa die meedoen aan de verkiezingen. Er zijn vaak momenten geweest dat er alternatieven zich hebben opgeworpen. Maar je ziet het resultaat toch? Ik bedoel, dus laten wij afdwingen dat er goed beleid wordt uitgezet. Laten we afdwingen dat ze de beste Surinamers op die positie zetten. Laten we afdwingen dat elke Surinamer mag mee profiteren van de vooruitgang. En het klopt ja, wat meneer Hazard ook gezegd heeft. Vergeleken met 50 jaar terug zijn we veel verder. Ik bedoel, 50 jaar terug, pa toilet vi osso bede. En dan ben je niet osso, abede de bagazie. Als je kijkt naar de osso, zien we 2-3 auto's onder hun huis. Dus als je kijkt naar gezinnen en mensen die hard willen werken, die komen vooruit in het land. Er zijn voldoende mogelijkheden die het land biedt aan burgers, aan haar burgers. Wat wel zo is, met wat beter beleid, met goed bestuur, zouden we veel verder kunnen zijn. En dat is wel jammer, gezien de mogelijkheden. En wat er aan af hangen, to wiki in wat strati. Er valt veel water. Ik had ook gekeken in Nederland. We keken vaak naar Nederland. Enschede was ook onder waterstraat in Enschede. Maar het moet wel snel wegtrekken. Dus wij verlangen en we hebben recht op goed bestuur. Dit land, we gaan een bepaalde fase in. En we weten niet of we weer zo'n kans zullen krijgen. Maar al krijgen we weer zo'n kans, wij kunnen het niet veroorloven met de huidige kennis die wij als Surinamers als collectief hebben. En de mogelijkheden zijn we verplicht aan onszelf en aan de volgende generaties dat we voort moeten gaan.
1: Ja, nee. Heer Hasraat, om terug te komen bij dat, op dat van de heer Oelers. En u voorspelt een VHP-NDP-regering in 2030. En ik weet nog, toen ik met hem sprak, zei van we zullen samenwerken, alleen onder bepaalde voorwaarden, et cetera. Wat denkt u dat die voorwaarden zullen zijn?
0: Alle voorwaarden die alle politieke partijen hebben. Denk je dat ze de afgelopen periode niet met elkaar hebben gesproken? Dat zij dingen informeel of formeel. Er wordt altijd met elkaar gesproken. Waar het om gaat is, ik zie een trendverandering in de VHP, waardoor ze niet meer die traditionele partij gaan zijn, waar een heleboel mensen van zeggen van, hé, nog, ik voel me daar niet thuis. En als je in de toekomst wil kijken, moet je kijken naar trends. Hoe ontwikkelen zaken zich? En als er zo'n verandering komt in een belangrijke politieke partij, je gaat zeggen wat je wil, ik ben nooit VHP hier geweest en meer Europa partij ligt van binnen de heren. Maar als ik die trends zie van verandering, en ik zie een exponent naar voren komen, dan ga ik doorkijken in de geschiedenis. En als je in de partijpolitiek van Suriname keek, toen Penga er niet meer was, is Aaron in de plaats gekomen. Er waren ook andere mensen die dachten dat zij van Penga zouden overnemen. En toen meneer Lasman er meer was, is meneer Sarju naar voren gekomen. Door de omstandigheden, maar ook andere mensen die... En ga in elke politieke partij na wat er gebeurt. En dat is het mooie ervan. Als je terugkijkt in die afgelopen 50, 55 jaar... partijpolitiek vanuit de jaren 60 ken ik het. En als je kijkt hoe dingen zich ontwikkelen binnen partijen... en je ziet dat door, dan zeg ik... Suriname heeft zich toch... en dat spreek ik elke keer als ik op de radio kom, zeg ik... vergeet één ding niet. Op deze aardbol is er maar één multi-etnische samenleving met veel grote etnische en culturele groepen die al jaren met elkaar wonen, met alle tjeffe-tjeffe die er is. We kosten even zo. Er is nooit een echte calamiteit gebeurd in Suriname, maar de ene de andere die verkappen met jou geert jou schreef en mij geert mij schreef. Toch? Dat mag je Suriname meegeven. Alle andere multi-etnische samenlevingen op de wereld, vrijwel allemaal hebben grote problemen gehad. En maar in, nou, kijk naar ons buurland Guyana, kijk naar Trinidad, kijk hoe daar verdeeld is en hoeveel spanning er zijn vergeleken met ons. Wij zijn uiteindelijk op de wereld toch een zeer harmonisch land. Maar het is ook zo, eenheid en diversiteit, je culturele waarde is een rijkdom. Je moet het behouden. En dat vergeten een heleboel mensen. Tijdens mij kos, die, dat, die, enzovoort. We hebben toch met elkaar succesvol bij elkaar gehoord. Het is een gezamenlijke inspanning van iedereen. Mm. Je hebt natuurlijk leiderschap die het meer of meer hebben gepropageerd. En hebben in stand gehouden. Maar verdeeldheid is ook flink gezaaid. Dat weten we toch. En vooral in de partijpolitiek wordt er verdeeldheid gezaaid. En ik ben optimistisch. En daarom heb ik die trend. Ik vond het belangrijk toen ik hoorde... En ik zag het in de publiciteit komen na het overleden van de voormalige president Santokki.
1: Ja.
0: Zag ik dus de bewegingen in die partijpolitiek in de VHP. En iedereen keek, ja, wat gaat er nu gebeuren? Gaat meneer X komen of meneer E of mevrouw E en Z of wie dan ook? En dan zie ik dokter Oders naar voren komen in dit proces. En dit proces moet je in de gaten houden. Want ook de VHP is een dynamische partij. Ook de VHP heeft een heleboel jongeren die een heel andere soort... achtergrond hebben dan die oude jongens die, zoals ik.
1: Mm-hmm.
0: Die trend, daar gaat het om. Die moet je in de gaten houden.
1: Ja, heer Girdari, heeft u iets aanvullends daarop te zeggen?
2: Nee, op dit stuk niet. Maar ik denk wel dat we als Suriname ons wel gelukkig mogen prijzen. Dat we geen calamiteiten hebben gehad van die orde zoals in andere landen. Maar we moeten verder werken. Je moet het onderhouden.
1: Mm-hmm.
2: Je moet wel mensen terechtwezen... als zij verkeerde uitspraken doen. Je moet wel mensen terechtwijzen als zij verkeerde handelingen doen... die die eenheid in gevaar kunnen brengen. Ik denk dat we verder naar elkaar moeten werken. En wat belangrijk is, ontwikkeling. Ik bedoel, als er ontwikkeling is... allemaal op een boomroko, je hebt een goed inkomen... kinderen gaan naar school, goede opleidingsmogelijkheden... gezondheidszorg is betaalbaar. Denk ik dat de neiging om te vervallen... in dingen niet aanwezig zullen zijn. Dus we moeten echt werken ook aan die verdere ontwikkeling. En ja, tuurlijk, we mogen ons gelukkig prijzen. En laten we dat als gegeven zien. Laten we dat als gegeven zien, als een zegening zien. En verder werken aan de andere aspecten om het land verder te ontwikkelen.
1: Ja, nee. Goed, heren. Jullie hebben het nieuws zo gevolgd de afgelopen week. Is er iets opvallends, iets opmerkelijks dat u naar voren wil dragen, heer Asrat?
0: Ik ben eigenlijk midden in de uitzending. Voor mij was het opmerkelijk die trend.
1: Oh, van de dat van de heer Oelers. Heer Girdari, ik zie dat u
2: een
1: schrift vol...
2: Nee, een positief moment is dat Staatsolie een algemene vergadering van aandeelhouders had. En daar is bekend geworden dat ze meer dan $400 miljoen hebben afgedragen in het jaar 2025. En dat waarschijnlijk een stijgende leen zal hebben. Dat is positief, Surinaams bedrijf. Dat een bijdrage levert aan de nationale economie. Een punt van zorg is wel dat die 400 zoveel miljoen... is een optelsom van de verschillende deelfacetten van staatsolie... zoals de power company, de betrokkenheid bij de goudsector. En we zouden graag ook willen weten wat de diverse balansen zijn... van de diverse entiteiten... Wij als organisatie kunnen dat niet opvragen, we krijgen het niet, maar de regering kan dat wel opvragen, zodat we kunnen zien wat de prestaties is van de diverse divisies en kunnen kijken van, oh, want het kan best zijn dat er sprake is van kruissubsidie, toch? Ik bedoel dat de ene entiteit minder efficiënt opereert. Dus het zou goed zijn als de regering het daarnaast heeft, van dat we ook de diverse balansen van de diverse entiteiten, van de activiteiten kunnen inzien. Dus dat wil ik wel aanmerken als iets positiefs. Surinaams bedrijf dat bijdraagt. En we hopen dat dat verder zich positief zal ontwikkelen. Afgelopen vrijdag heeft de IMF ook uitgekomen met een rapport. Technical Assistance Report. Op verzoek van de regering. En ik denk dat we wel aandacht daaraan moeten besteden. Want er worden een aantal zorgpunten uiteengezet met de toekomst. Waarbij wordt aangegeven dat eigenlijk Suriname nog niet ready is. Als we kijken naar de toetsing van een aantal zaken. Maar ook als we kijken naar wetten die in place moeten zijn. Om die slag te maken wanneer straks het grote geld gaat binnenkomen. En kijk, daar is er ook een risico van. Meneer Hasrat had het over de afgelopen jaren. 55 jaar of 55 jaar noemde hij. Over een geboefte Sabine of Dena Kondre. En ik denk dat we verschrikkelijk waakzaam moeten zijn. Wat er met de gelden gaat gebeuren. En deze regering zal de eer hebben dat de eerste stroom van oliedollars zullen binnenkomen. En eigenlijk zou de regering kenbaar moeten maken van wat ze zal doen met het geld. Waar de besteding naartoe zal gaan. En we willen budgetten horen. Ik bedoel, we horen de regering praten, de president ook praten over de agrarische ontwikkeling en het toerisme. Maar er is geen productiebeleid. We hebben nog geen productiebeleid gezien. Er is een presidentiële commissie ingesteld om te werken aan een agrarisch plan. En dat is wel teleurstellend, omdat de NDP als grootste coalitiepartij, die was 10 jaar aan de macht tussen 2010 en 2020. Die was daarna in de oppositie. Wat hebben ze gedaan? Wat heeft het wetenschappelijk bureau gedaan? Wat hebben de intellectuelen, de deskundigen binnen de partij gedaan om een agrarisch ontwikkelingsplan op te zetten? Om nu een jaar te wachten vissen agrarisch ontwikkelingsplan komt. Dan wanneer ga je uitvoeren? Eigenlijk zou het er al moeten zijn. En in 2 maanden na installatie van de regering zou je het misschien moeten actualiseren. En inzetten zodat we weten waar we naartoe gaan. Wat is van belang? Totale waardeketenontwikkeling van welke gewassen willen we ontwikkelen? Waarom? Is er de potentie van? Wat is de vraag ervan? En ik denk dat dan budgetten moeten beschikbaar worden gesteld. Wij hebben een presentatie gevolgd van de general manager van Total Energies. En die heeft aangegeven dat na 2028, 2029, over een periode van 20, 21 jaren, alleen aan belastingen, royalties enzovoort, en ongeveer 23 miljard zal worden overgedragen aan de staat bij een prijs van $65 voor een barrel olie. Dus als de prijs demoren heel erg van deno, dan zal de staat ook veel meer ontvangen. Ik bedoel, wat is men van plan te doen met het geld? Ik bedoel, en het geld niet alleen maar voor deze regering. We moeten het vaststellen. We moeten vaststellen, en ongeacht welke regering komt, om oormschrift naar Sani. Wat willen we doen met het geld? Welke sectoren willen we ontwikkelen? Hoeveel geld stoppen we erin? Hoeveel mensen moeten ontwikkeld worden? De instituten? Er is veel werk te doen. Ja. En if you lees een IMF, a Technical Assistance Report, dan zijn er wel heel veel zorgen die op tafel komen.
1: Ja. Nee, heer Hasrat, uit uw eigen observatie, is Suriname ready voor wat komen zal? Kijken naar de olie- en gassector.
0: Ja, niet helemaal, maar ik weet niet. Ik kijk heel anders naar oil en gas.
1: Mm-hmm.
0: Over 20 jaar is het op. Dus ik kijk over oil en gas heen.
1: Ja.
0: En ik redeneer vanuit het hier en nu. En ik heb vaak kritiek op de VES gehad in particuliere kringen. Dat ze roepen dingen en ze worden economen en zo. De politiek gaat bepalen wat gebeurt in het land.
1: Uiteraard.
0: En het begint met eerlijke politici. En ik kijk naar iedereen die leiding geeft in de politiek. En ik kijk naar je track record. Er zijn een heleboel mensen die op het politieke podium staan en aanhang hebben en stemmen verwerven. Kijk je naar hun track record, dan zie ik allerlei schimmige dingen. Ik kan Cosmo Rossimans van wanneeren. Je mag zeggen dat ze misschien bang is om dingen te doen. Of ze praat veel en dergelijke. Maar één ding kan je niet zeggen. Dat ze in haar hele politieke carrière schimmige dingen gedaan heeft. En corruptieve handelingen heeft gepleegd of heeft gefaciliteerd. En zo kijk naar elke politieke partij, naar exponenten van politieke partijen. Ik weet hoe de maanden gaan kijken. Hoe is zo'n een meneer als ouders naar boven komt. Ga dan zijn track record kijken. Kijk naar zijn geschiedenis, maatschappelijke geschiedenis. Zijn carrière als arts, als cardioloog. Heeft hij in die politiek al die jaren daar onder stop, de subtop van de VAP, ook dagelijks zich gemobiliseerd? Dat kan je niet zeggen. En het zijn de politici die gaan bepalen welke kant we opgaan. En de eerlijkheid en de visie van de politici gaat maken dat het geld daar terecht komt waar het terecht moet komen. En als je kijkt naar oil en gas, in die productie van die oil en gas zelf, die boortorens en de productie naar boven toe, hebben we geen enkele significante betekenis. We hebben de deskundigheid niet, we hebben de mensen niet, we hebben de infra niet. Dat gaat aan ons voorbij. We gaan een paar handlangers daar hebben. Wat wij moeten doen is die opbrengsten die we kregen, wat meneer Guidari dan nu ook gezegd heeft, wat gaan we ermee doen? Hoe gaan we ze inzetten? Om van een tijdelijke bron, zoals in Noorwegen, dat geld zodanig op te potten dat het een permanente bron wordt. Als je het in een fonds zet, wat een revolving wordt, dan houdt het niet meer op. Ook je goud opbrengt, allerlei dingen. Want dat is het voorbeeld van Noorwegen, toch? Ze hebben geld in een groot fonds gestopt en dat fonds raakt niet meer op. En dan moet je het gaan mismanagen.
1: Ik dacht dat we al zo'n fonds hadden, toch?
0: Nee, het is niet operationeel.
2: Nee, het is nog niet operationeel. Maar even, dus terugkomend op wat meneer Hasraat zegt, is waar. De politici zullen en de politici die aan de macht zijn, die zullen bepalen waar het geld aan besteed gaat worden. En zij moeten kenbaar maken aan de samenleving. Wij verwachten, ik noem maar wat, voor 2029 zoveel inkomsten. En gezien onze beleidsprioriteiten denken wij zoveel budgetten beschikbaar te stellen aan deze sectoren. Onderwijs, gezondheidszorg. En meneer Hasraat kan alles daarover vertellen. Landbouw, toerisme, wegen, infrastructuur, enzovoort. Zodat de samenleving kan toetsen. Twee, we moeten gaan werken. En allemaal en takje wordt elke dag, hoor je het in de media. We moeten gaan werken aan diversificatie van onze economie. Maar diversificatie kost geld. We moeten onze ambtenarenapparaat gaan afwankelen. Of er moeten mensen doorgeschoven worden naar andere ministeries. Want ik bedoel, we willen meer politie op straat zien, toch? We willen meer verpleegkundigen. Ik bedoel, dat betekent dat mensen moeten worden omgeschoold. Als ze dat kunnen, als ze dat willen. Maar je moet wel je visie daaromtrent min of meer in een plan gaan vormgeven. En dat gaat geld kosten. Afflanken van het overheidsapparaat gaat in eerste instantie geld kosten. Toch? En daarvoor heb je geld nodig. En die mogelijkheden zijn er. Dus we moeten nu, zijn we in staat een aantal fundamentele veranderingen door te voeren in onze economie, in onze samenleving. Zodat die samenleving na 20 jaar, zoals meneer Hasraat zegt, verder zelfstandig kan gaan middels inkomsten uit andere bronnen, uit andere sectoren. We praten nu over één put, blok 58. Waarschijnlijk eind van het jaar komt er een tweede FID. We weten niet wat er over 5 jaar zal zijn. Misschien zullen er een aantal putten zijn. Dat zo mijn money wat abisawa doen. Ik bedoel, en dat moet echt duidelijk zijn, want er zijn zoveel voorbeelden in de wereld. Dat landen met zoveel natuurlijke hulpbronnen, zoveel inkomsten tot hun beschikking, er niets van gebakken hebben. Mm-hmm. En dat mag ons absoluut niet overkomen. Anders hebben wij echt enorm gefaald. En ik denk niet dat wij willen behoren tot de landen die gefaald hebben. Dus wij zeggen, regering, maak duidelijk kenbaar welke budgetten er besteed gaat worden aan welke sectoren, zodat we die sectoren kunnen ontwikkelen. Een ander punt is ook, we horen ook vaak over local content beleid. En meneer had het daarover een beetje gehad, dat een aantal dingen aan ons neus voorbij gaan. Ik heb het sec gehad over de inkomsten die de staat gaat krijgen. En je kan meer ervan profiteren als je bijvoorbeeld bedrijven hebt, Surinamers actief in de bedrijven die ook wat kunnen meepikken. Daarvoor horen vaak dat er een local content beleid daartoe ontwikkeld moet worden. Maar je local content beleid moet onderdeel zijn van je productiebeleid. Wat produceren wij aan goederen en diensten in Suriname? Is dat al in kaart gebracht? Zou wij produceren? Zou wij Mickey? Zodat diensten met je cafési. En als je dat hebt, dan kan je zeggen, oké, een aantal van deze dingen kunnen de multinationals afnemen. Maar productiebeleid is echt van belang. En eerlijk, in mijn ogen, in de ogen van de VS, een productiebeleid nog de ete, amkong ete. En het moet wel van de grond komen. En zeker moeten we ook kijken naar welke sectoren kunnen deviezen verdienen. Want dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig.
1: Ja, ja. Nee, denkt u dat die samenleving in voldoende mate beseft wat ons te wachten staat?
2: Ik denk het niet. Maar er zijn wel mensen, kopstukken van organisaties, die wel weten. En als u me vraagt, denk je dat de samenleving op de hoogte is wat komen? Ik denk dat DNA-leden zelf het nog niet beseffen wat er gaat gebeuren, wat er gaat komen. Even takken aan de man. Takken aan de DNA-leden. Ik bedoel, want kijk, als er zoveel wetten zijn. Bijvoorbeeld, gaat u maar na. Praat u even een keertje met de directeur van Financial Intelligence Unit. En gaat u naar hoeveel wetten er nog aangenomen moeten worden in DNA om te voldoen aan de vereisten, zodat Suriname voldoet aan internationale regels. Er is heel veel dat nog moet gebeuren. Er is gesproken over sparen- en stabilisatiefonds. 1 is niet operationeel, maar de regering heeft het besluit genomen, de Raad van Ministers heeft het besluit genomen om de comptabiliteitswet 2024 die in 2024 was aangenomen, om daar een wijziging in te brengen. En de bedoeling was om wijziging in te brengen om bijvoorbeeld het gedeelte van die value recovery instrument eruit te halen. Maar nu hebben ze besloten om terug te gaan min of meer om de werktijden te verlengen naar 2029. Toch? Waarbij we nu terugvallen op de comptabiliteitswet 2019. En in de comptabiliteit 2019 kan je alles uitgeven. Dus we belanden straks in een situatie. Per alamonisa e koninsie, u kan spender, u kan bosamoni e fumani. Want de verplichting om geld te stoppen in de spaar- en stabilisatiefonds komt dan weg te vallen. En ik denk dat wij daar aandacht aan moeten besteden, omdat wij vinden van de VS dat dat niet goed is.
1: Ja, ja. Als we dat even vasthouden, heer Asraat, heeft u daarop wat te zeggen?
0: Ja, ik ben een simpele man wat de dingen betreft. Ik ga niet in de technische details van de economie.
1: Ja.
0: Omdat het uiteindelijk, dus overal is de politiek die op de wereld bepaalt waar je gaat.
1: Ja.
0: Toch? Ik hou van Trump. Want als Trump zegt van, hé, ik ga nu accijns verhogen. Of je gaat die man boycotten.
1: Ja.
0: Dan zit de politicus de hele economie in de war gooit. Met al je mooie theorieën, alles wat je doet. Omdat de politiek uiteindelijk bepaalt. Toch? En wij moeten ervoor zorgen dat die mensen die gaan bepalen dat het de juiste mensen zijn. En het begint met een beetje visie, maar voornamelijk in onze geschiedenis was je dan met eerlijkheid.
1: Ja.
0: De eerste vereiste voor mij, voor de politicus, is eerlijkheid. Omdat je dan al minder hoofdpijn hebt. En die visie mag een klein beetje minder zijn, maar een eerlijke man is beter dan een oneerlijke man. Dus
1: ja.
0: Je hebt ontzettend veel oneerlijke deskundigen hoor.
1: Ja,
0: nee. Je kan een plan schrijven. Meneer Gidaris van de VES. Hij zegt productie, we moeten productie gaan doen. Hoeveel geld wil je nog in de race sector van Ikeri stoppen? Wat heeft de politiek met de race sector gedaan? Miljarden aan het miljoenen. Miljarden zijn daar weggestopt. Op allerlei manieren via kunstmestdeals en dat soort toestanden. En achteraf vlak voor de verkiezing mensen compensatie geven. De hele sector is verziekt en kapot gemaakt. Vergeleken met Guyana. Toen ik ambassadeur werd in Guyana in 1997, produceerden we 2 keer meer rijst als Guyana. En ik ben in Guyana en ze moedigen me uit, samen met die mensen uit India die ze geholpen hebben, die nieuwe start in de rijstsector te kijken. Ga nu kijken wat Guyana in de afgelopen 30, 40 jaar heeft opgebouwd aan rijst. Zij gigantisch gegroeid vergeleken met ons.
2: Mede door Surinaamse kennis, hè?
0: Ja,
1: ik heb dat ergens gelezen dat Suriname heeft bijgedragen aan die sector.
0: Nee, niks bijgedragen. Ze hebben gewoon die reisraad van ons gestolen. Die professor die daar was, we hebben niks bijgedragen. We hebben met onze mond gebabbeld. Ze hebben gekeken naar die reisraad van ons. En die professor heeft mee laten zien. Ik ben zelf met die man gaan lopen in zijn tuin. Daar, ik was ambassadeur en zei, kijk, dit heb ik uit Suriname en hierop ga ik verder. Toen hadden we een reisraad van 90 dagen. Ze zitten nu op 80 dagen. En ze hebben die hele sector fundamenteel anders benaderd dan wij. Hier vechten we met schoonhouden en waterschappen. En wie gaat kunstmest binnenbrengen. En die boeren hebben natte paddy en ze kunnen het niet kwijt. Want die pelmolens. Niks is gereguleerd. Chaos. En ga kijken hoe de verhoudingen lopen in die rijstsector. Elke grote magnaat is vriend van de regering van de dag. Met de gasselijk was aan dit ook. En ga je weer een paar miljard in die rotzooi stoppen? Dat mensen weer vlak voor de verkiezingen compensatie krijgen. En we werken ons op. Niks. De Surinaamse rijstsector kan niet exporteren. We kunnen concurreren op de wereldmarkt. Hoe dan? Maar Matteo, wat er is aan niet. Maar de Mangli is niet in die export gaan zitten zo groot als andere mensen. Maar als hij 20.000 hectare grond wil hebben om een rijstplant te garen. Want hij zet een modelbedrijf voor je neer. En hij zit niet, het staat niet in die rij van al die andere mensen voor de politiek. Voor een beetje kunstmessen, voor een beetje dit of een beetje dat. Dat soort mensen hebben we nodig, ondernemers. En die combinatie, en dat is mijn kritiek op de vest. Welk economisch principe wil je in het land hebben? Hoe wil je dit land ordenen? Ik was een fundamentele Marxist-Leninist. Ik heb een Marxistische economie gestudeerd in mijn vrije tijd. Een Marxisme-Leninisme van Stalin, Lenin, alle daarvan kon. Toch? Hegel. Op dit moment is die wereld veranderd. En mijn model van wereld, hoe ga je iets goeds organiseren, is China. China heeft het balans gevonden tussen het vrije ondernemerschap en de staatsbelangen. Die een mooi. En ze hebben het gepresteerd om vandaag de leden te maken. Hebben jullie bij het bezoek van Trump gezien aan China?
1: Maar ook China, de Chinese overheid, heeft veel gepompt in bepaalde bedrijven die uiteindelijk over de kop zijn gegaan.
0: In het bedrijfsleven, als je 10 ondernemingen begint, gaan 8 kapot en 2 zijn succesvol. Ga elke succesvolle ondernemer kijken. Nooit heeft iedereen alleen maar gelukte ondernemingen. Ondernemen is kijken, visie. De grootste ondernemingen zijn ondernemingen die ontstaan in een situatie waarbij niemand gelooft dat het mogelijk is. Waar komt Bill Gates vandaan? En al die andere geweldige mensen. Toen hij begon, heeft hij met moeite financiering gevonden, want niemand zag het zitten. Dat zijn de grootste risico's die je neemt. En ondernemers nemen risico's. En als er 10 risico's worden genomen en 8 mislukken, fijn. Als 2 lukken, ben je binnen. Mm. En dat hoort bij het ondernemerschap. Dus het is niet zo dat je altijd succesvol bent en alles wat je doet. Kijk naar de Surinaamse ondernemers. Genoeg mensen die je kunnen vertellen wat ze gedaan hebben en wat gelukt en niet gelukt is. Dat kan niet helemaal voorspellen. Maar de mensen die de grootste successen hebben, zijn die mensen uit de moeilijke omstandigheden waar de zaken niet zo zeker zijn, maar visionair hebben gekeken, die zijn de grootste ondernemers geworden. AI, wie zijn de grootste mensen nu? De hele wereld draait op AI, toch? Artificial intelligence. 10 jaar geleden schrikken andere mensen, zagen ze het niet zitten. Mm-hmm. Die meneer die in China gegaan is met Trump, heeft de spotlights gestolen. Ik zag een beeld gisteren voorbij gaan. De belangrijkste man bij het bezoek van Trump aan China was Huang. Mm. Die was zo goed. Hij heeft de grootste deals gemaakt met China. Was China de potentie van die man ook gezien.
1: Yeah.
0: Hij is toevallig ook van Chinese afkomst.
1: Oh, je bedoelt de CEO van Nvidia, als ik het goed heb?
0: Nvidia, ja.
1: Ja. Oké. Okay. Nee, meneer Girdari, ik heb u daarnet uw bril omhoog zien zetten. Dus ik denk dat u een antwoord klaar heeft.
2: Nee, ik vond het gewoon wel grappig. Toen meneer Hasraat zei van, vroeger heeft hij bijvoorbeeld Leninisme, Marxisme bestudeerd. En eerder zei hij van dat hij een fan is van Trump.
1: Ja, het rijmt niet echt met elkaar.
2: Nee, ik bedoel, maar nee, dat is een vrolijke noot ertussen. Maar ik begrijp meneer Hasraat wel. Ik bedoel, een politiek leider moet keuzes maken. En dan kan je misschien eens of oneens zijn, maar de politiek bepaalt uiteindelijk op basis wat zij hebben. De macht, het mandaat van het volk gekregen. Wat je wel moet trachten af te dwingen, is dat ze goed beleid voeren. Ik bedoel, over de productiesectoren. Weet u wat in Suriname vaak ook leidt? Minangayu, we zijn allemaal producenten. We weten dat we samen geld kunnen verdienen. En daar komt partijpolitiek in. En opeens minder aan jullie roken samen moren. Ik denk dat het ook te maken met het bewustzijn. Van hé, wij zijn niet van dezelfde politieke partij. Maar laat het in het midden. Wij verdienen samen geld. Door samen te werken in ons land. En onze sector te ontwikkelen. Maar uiteindelijk iedereen praat over de agrarische sector. En het is waar. Ik bedoel, als we kijken naar onze agrarische sector, de omstandigheden waarin Suriname zijn, hebben wij wel de gelukkige omstandigheid om onze agrarische sector te ontwikkelen. Maar niet alleen maar de primaire productie. We moeten ook verder gaan in die waardeketen door te kijken naar verwerking. Want de wereld zal gevoed moeten blijven. En laten we even kijken naar CARICOM. Mm-hmm. CARICOM had jaren terug een Vision 2025 neergezet. Waarbij ze 20%, 25% van het importen van voedsel van buiten CARICOM wilden reduceren met 35%. Dat is ongeveer $1.2 miljard. Toch? Is niet gerealiseerd. Ze hebben het nu uitgesteld naar 2030. Vision 2025x5. En Suriname moet daarin positie nemen. Omdat je kijkt binnen CARICOM, zijn wij, Guyana en Belize, die hebben grond tot onze beschikking. Guyana heeft nu ook wat geld, ze investeren ook, je ziet het ook. Maar wij moeten, met alle deskundigen die we in Suriname hebben, moeten we inzetten om te kijken hoe we het kunnen ontwikkelen. Want het is zeer belachelijk. En COVID heeft ons op een aantal dingen gewezen. Als je kijkt naar onze morgenmiddag, Lucky Preti, Sayang Yang, en vraag je af, wat is in Suriname geproduceerd? Mm-hmm. En wat is import? Ongeveer 65% van onze voeding wordt geïmporteerd. En meneer Hassan had het over de rijsector. Maar weet je hoeveel componenten uit die rijsector een importcomponent zijn? Of het nu de machines zijn, combine, tractor, inputs, meststoffen enzovoorts enzovoorts. Dus wij moeten ook kijken naar hoe kunnen wij die 65% gaan reduceren? Want we zien hoe de wereld verandert. Toch? Ik bedoel, een paar maanden terug, als iemand je zou zeggen van eerst zo'n VS, Israël, Iran oorlog zijn in het Midden-Oosten, zou je andere dagen gekeken hebben. Brandstofprijzen gaan op. Maar je moet je volk voeden. Dat is het eerste wat de regering zorg voor moet dragen. Ongeacht welke regering. Volk voeden en dat je volk gezond is. Want als je volk niet gezond is, gaan ze niet kunnen werken. En tuurlijk onderwijs en al het andere hoort erbij. Maar je moet je volk wel eten kunnen geven. Anders heb je direct morgen opstand.
1: Ja.
2: Dus één, hoe ga je dat realiseren? Hoe kan je die 65% van importen van voor voeding dat gaan reduceren? En daar moet je ook een awarenesscampagne op loslaten. Van je moet je mensen leren. En begin al vanaf de lagere school dat je Surinaamse groenten en fruit moet nuttigen. Wat in het buitenland wordt geproduceerd, kijk wat je hier kan telen. Ja, vroeger importeerden we sla, toch? Nu wordt dat lokaal verbouwd. Ik bedoel, laten we kijken naar andere mogelijkheden. Dus, maar wat kan je lokaal telen? Dus ik denk dat, en nu is het deze regering, dus dan moet deze regering dat op als beleid ontwikkelen. En zorg dragen, en ik denk dat meneer Hassan daar beter op kan ingaan, dat je een bepaald nationaal dieet moet vastleggen.
1: Ja.
2: Dat dit, zoveel voedingsstoffen, moeten jonge kinderen per dag binnenkrijgen. Mensen van een middelbare leeftijd, dit. Senioren, burgers, dat. En zorg ervoor dat we dat lokaal publiceren. We weten niet hoe we de wereld over 5 jaar eruit kan zien. Hmm. Toch? Dus dat is zeer van belang. En die agrarische sector zorgt daar van belang. Wij kunnen als land het niet veroorloven dat agrarische deskundigen thuis zitten. Una kapots matap non-actief. Mensen die agronomie hebben gestudeerd. Ze hebben nog niets gedaan en je zet ze thuis. Iedereen moet van stal gehaald worden en ze moeten worden ingezet. Anders gaan we die ontwikkeling niet kunnen realiseren. En dan heb je nu oil en gas. Je hebt geld straks tot je beschikking. Welke sector? Wat willen we met die visserij doen? Wat willen we met veeteel doen? Als we kijken naar de rassen. Dat moet verbeterd worden. Als we kijken naar diverse variëteiten. Meneer Hassan had het over Guyana, Tekong. De variëteiten van reis. Ze hebben het verder ontwikkeld. En waar zijn wij? Wij zijn achtergebleven. Daarom hebben we nu ook veel minder productie per hectare. Dus ik denk dat het een integraal beleid is. En we moeten de deskundigen van de Insanang moeten gaan stal halen.
1: Ja, ja. Heer Astra,
0: ik kom weer op het punt. Een heleboel dingen zijn fout gegaan door de politiek.
1: Ja.
0: Doordat de politiek van de dag, de partij die de macht heeft, de ontwikkeling zet in zijn tussen haakjes voordeel om zijn mensen te faciliteren. Waarom is de veestapel in Suriname niet ontwikkeld? Omdat men die kleine boer met 3 koeien die wil met die 3 koeien en 1 vierkante ketting groente wil hij een huis bouwen, een auto rijden, een tractor kopen, zijn kinderen naar school sturen, een meester in de rechten laten worden en zo. Maar dat kan niet. Je moet productie maken op groter niveau. Maar melkcentrale neemt melk af van drie koeien, maar van drie koeien liever, gaat die melkprijs omhoog gaan. Maar als je een enorme veestapel hebt, in of in Amoni Moro voor 1 liter melk, voor 1 liter melk, als je drie koeien hebt, of 1000 koeien. Dus in die keuze.

0: plannen om op vee naar Suriname te laten halen.
1: Gebabbel.
0: Als dat door is gegaan.
1: Gebabbel, politiek gebabbel. Fata Morgana's mooie verhalen vertellen. Waar is het concrete plan om 20.000 kalveren te halen en op die sabanas van ons te zetten? Sipaliwini, Kusowene, Tibiti. Is dat om mijn kool kan gras dappen? En gewoon een intensieve veeteer kan je ook doen. Dat is iets anders.
0: Ja.
1: Dus, maar waarom... Elke keer als je wil importeren, ga je zien hoeveel blokkades er komen. Mm. En zo zijn de politici... In die rij zie je het ook toch. Op het moment dat jullie rij stilt, anders wil gaan organiseren, komen allerlei boerenbelangenorganisaties op. Die aan je allerlei mooie verhalen vertellen. En eind op de dag zijn ze niet productief. Ze leven van het geld dat die toevallige regering ze toestapt. We laten money regen, we verriegen en dergelijke. Mooie verhalen. De politiek heeft een heleboel dingen verpest. En we moeten het zeggen, we moeten niet bang zijn om het te zeggen. Mm. En ik ben een van die mensen. En het wordt me niet ten dank afgenomen hoor. Ik zeg het gewoon. Want ze kunnen me geen vinger wijzen. Hoe kunnen ze mijn vinger wijzen? Pim McMoney.
0: Nee, maar de president die wil... die gaat... naar Brazilië in de komende periode. En zij wil daar met president Lula gaan praten over de landbouwsector en ook waterschappen. Wat kan dat betekenen voor Suriname?
1: Zal ik direct antwoord geven? Een heleboel.
0: Hmm.
1: Ik heb informatievoordeel, want ik ben ook al jaren met Brazilië bezig. En we hebben de juiste mensen in stelling gebracht om dat te doen. En ik weet dat die contacten met Brazilië fundamenteel goed gaan worden. En Brazilië heeft alle potentie om ons op elk gebied, van onderwijs, volksgezondheid, productie, petrochemie. Brazilië is groot. Brazilië maakt eigen boortorens. Brazilië heeft een vliegtuigindustrie van hier tot ginder. Heeft een Embrapa, het Braziliaans instituut, is wereldbefaamd. Mm-hmm. Wij laten ze niet binnen. Wij houden ze tegen. Mijn vriend is cardioloog in vaatspecialist in Zwitserland. Is met een kersenplantage hier begonnen. Met Embrapa samen. Hij heeft de techniek en een heleboel dingen. Een deskundige heeft hij als persoon van Embrapa gehad. En hij heeft 40 hectare kersen in Suriname. Hij kan 1000 hectare hebben. Maar door de politiek kan het niet. Want hij mag die 1000 hectare niet hebben. En er ging allerlei gestrubbel. Al 20 jaren lang kunnen we niet 20.000 hectare kersen hebben om vitamine C te produceren, want de politiek geeft geen grond vrij. En die man is al 20 jaar bezig en produceert kersen. En niemand anders produceert het. Nee. En elke keer is er een strijd om een klein beetje grond. Maar nee. Men nog niet te krijgen hoeveel. Dus de zandertien bestakkie, het is niet allemaal koek en ei hoor. En ik ben een van die mensen die het zegt. Ik geloof in deze president, persoonlijk. Ik heb haar hard ondersteund. Ik geloof in haar eerlijkheid. Ik ben niet eens met het tempo van sommige dingen. Ik zeg het ook intern. Dat is geen probleem. Maar wat Suriname betreft, heb ik maar hoop op een nieuwe generatie eerlijke politici. Dat is voor mij.
0: Ja, ja. Meneer Gidari?
2: Ja, nee, ik bedoel, meneer was relatief gelijk. Brazilië is een wereldmacht. Als het gaat om agrarisch potentie en beleid. Ik bedoel, en Embrapa, we kennen dat allemaal al. Een van de grootste onderzoeksinstituten. Suriname heeft al meerdere keren met Embrapa samenwerkingsovereenkomsten gehad. Ze zouden ons ook ondersteunen met sonering, agrarische sonering, zoals bepaalde bieden speciaal voor bepaalde gewassen, voor bepaalde activiteiten. Ik weet niet waarom het van de grond komt. Waarschijnlijk, wat meneer Hasselaar zegt, de politiek.
1: Precies hier.
2: Ja.
1: Precies hier in Suriname stopt het. Zij willen doorgaan en wij laten het stoppen. Ja,
2: dus ik denk dat wij die samenwerking moeten aangaan. En ook met andere internationale organisaties die Suriname ondersteunen, zoals FAO op het gebied van landbouw- en voedselprogramma's. Maar het moet van ons komen. Wat willen wij? Kijk bijvoorbeeld, er was ook een onder president Bouterse, was er een Burkoponde overeenkomst gesloten met Barbados. Dat Surinaamse boeren samen met Barbariaanse boeren blackbelly schapen zouden houden in het Burkoponde gebied. Ik wil het nu niet hebben over hoe goed of slecht, hoor. Dat wil ik niet over hebben. Maar er zijn dingen die van de grond komen en daarna

0: gebeurt er niets meer. Dus ik denk dat wij als samenleving, en daarom wij moeten voor onszelf eerst vastleggen, wat willen wij? Welke sectoren willen we ontwikkelen? Willen we alle vlees importeren? Ik bedoel, of zeggen we nee, we gaan ervoor zorgen dat kippenvlees, schapenvlees, varkenvlees, rundvlees enzovoort, zoveel procent moet uit lokale productie voorkomen. Wat heb je ervoor nodig? Wat heb je ervoor nodig over 20 jaar, over 30 jaar? En dan gaan we ons onderwijssysteem ook daarop afstemmen. Zodat je ondernemers zegt, want kijk, op dit moment hoor ik 40% drop-outs. Laat me even 40% erbuiten laten. Heel veel drop-outs. Mm. Dat horen we al jaren. Wat doen we ermee? We doen er geen MM ermee, geen mallemoer mee. En wat gaan we krijgen straks? Wie gaan morgen onze technuten zijn? Wie gaan onze timmerlieden zijn? Wie gaan morgen onze mensen zijn die kennis hebben van elektriciteit? Wie gaan onze juristen, notarissen, economen, sociologen, artsen, specialisten zijn? Als wij accepteren dat zoveel percentage van onze jongeren drop-out zijn. Waarom als iemand goed is? En bijvoorbeeld in wiskunde. Maar hij heeft barslag in talen. Dan kan hij niet meer overgaan op de middelbare school. Maar die persoon moet je anders gaan inzetten. Maar als die persoon goed is om met zijn handen te werken, misschien kan hij een goede monteur worden, want die zijn ook schaars. En als je een goede hebt gevonden, is ook de vraag, dan is man een neppie. Ik bedoel, wat doen we? En we babbelen, we babbelen maar.
1: De executie blijft uit. Nog, oh, heer Asrat?
2: Ik... Gewoon omdat hij het genoemd heeft,
1: ja.
2: Dat project van die Barbados Black Bellies. Op historische omstandigheden heb ik samen met premier Mia Motley en president Bouterse gelopen 2 dagen lang. En ik was er dichtbij en over dit project. Geweldig. Mia was helemaal enthousiast.
1: Ja.
2: De gebieden bezocht. We zijn samen naar het binnenland gegaan. We hebben die dingen bekeken. Waarom is het niet doorgegaan? Waarom is het gestuurd? Precies weer hetzelfde. Persoonlijke belangen van mensen. En het hele project
1: welke
2: gaat...
1: Welke mensen?
2: Dat is punt 2. persoonlijke belangen stopt het hele project. Want mensen willen dingen naar hun eigen hand zetten.
1: Zijn de mensen, hebben de mensen zoveel invloed om?
2: Nee, kijk. De hele politiek van Suriname kan je 10 projecten kan je bekeken. Tientallen projecten die zijn gestart. En door individuen met bepaalde politieke lijnen zijn die projecten naar zich toegetrokken. En zijn of mislukt of zijn in de corruptieve sfeer verder gegaan. Met subsidies van de overheid, beleningen en toestanden. Dus dit land zijn stapels genoeg voorbeelden.
1: En hoe zet je zulke mensen buiten spel?
2: Door, wat ik zeg toch, door te starten met de nieuwe generatie eerlijke politici. Die ervoor zorgen dat de mensen om hen heen ook eerlijk zijn en blijven. Dus ja. Check and balances moet je hebben.
1: Ja,
2: als je eerlijk bent in de politiek, moet je ook blijven controleren. Je moet controleren, je moet niks zomaar aannemen.
1: Ja, ook je, eerlijke
2: zegt,
1: mensen.
2: In de praktijk zegt men, controle is geen daad van vijandschap. Je moet controleren, kas. Die kassier kan eerlijk zijn, maar gaat 2 keer per dag die kas tellen.
1: Mm.
2: Dus dat soort dingen. Maar ik zeg nogmaals, en het is mijn stokpaardje, het gaat om eerlijke politici. Want daar begint het mee en daar eindigt het mee.
1: Ja. Nee, we houden dat even vast. We gaan naar het andere onderwerp. En dat is dat van de procureur-generaal. Haar handelen heeft de afgelopen dagen is wel het middelpunt geweest van de discussie. De procureur-generaal die heeft op een verzoek van de Nationale Assemblée, om even specifieker te zijn, de commissie die belast is met het onderzoek naar de staat van beschuldigingsstelling van de 3 gewezen ministers. Die commissie heeft gevraagd dat de PG de zaken nader komt toelichten, de verschillende dossiers. En de PG die geeft aan, ik wens alleen schriftelijk te communiceren met de Nationale Assemblée. Gaat de PG in deze een stapje te ver? Of toont ze hiermee weinig respect te hebben voor de wetgevende macht? Ik begin bij meneer Hasraat.
2: Ik ben geen staatsrechtdeskundige of jurist of wat dan ook. Ik kijk naar de grote wereld. En waar dan ook op de wereld wordt een parlement gezien als de hoogste wil van het volk. De mensen die dus daar het volk vertegenwoordigen. Mm-hmm. Ik vind iedereen politiek naïef en bestuurlijk niet slim als je voorbij gaat aan deze positie van een parlement. En wanneer een parlement je uitnodigt, dan moet je niet zomaar nee zeggen. Ik weet niet hoe ver dat recht, je hebt zo'n enquête recht. In Amerika heb je dus een hearings. Mm-hmm. Als een congressional hearing wordt gemaakt en je wordt uitgenodigd, ben je verplicht te komen. Dus ik weet hoe onze wetgeving eruit ziet wat dat betreft. Kan je zeggen, nee, er is nergens omschreven dat ik verplicht ben. In Amerika word je uitgenodigd als je komt. En dan is die voorzitter van die commissie. Hij zegt, minister, kan je me vertellen dat? Of mevrouw de procureur-generaal, ik wil dit en dit weten. Wat about dat? Ja, ja, nee. Uw antwoord is het ja of nee. Ik weet niet of je dingen uitgevallen hebt in Amerika. Wat zegt onze staatsrecht hierover? Maar, ik zeg het nogmaals, maatschappelijke omstandigheden hoeven niet goed, of juridische zaken, regels hoeven niet goed omschreven te zijn. Maar de positie van het parlement. Dus wacht even, je hoeft niet bij me komen. Wie moet je begroting goedkeuren? Nee. Als ik de begroting van jou ook moet goedkeuren, en je wil niet bij mij komen luisteren, gaat niet goedgekeurd worden hoor. Dus je wil niet komen, ik heb je laten roepen. Is goed, dan ga je geld ergens anders zoeken. Dus er zijn een heleboel dingen. Dus kijk, als je gaat juridisch, technisch gaat kijken, ik ben geen deskundige. Laat die man gaan uitpluizen of die mevrouw kan zeggen, ik wil alleen maar schriftelijk antwoord geven. Ik vind het niet slim. Zeker niet als ik kijk naar de publiciteit die er geweest is al een hele tijd over haar benoeming en haar functioneren. En wanneer een zoon van een president zegt, ik getuig, en in de rechtszaal zegt, ik weet dat en dat is gebeurd, is die mevrouw dus eigenlijk niet verstandig om haar benen stijf te houden. Maar we hadden deskundigen bij haar. Ik kijk alles politiek maatschappelijk.
1: Ja, ja. Meneer Gidari, hoewel u ook geen jurist bent, wil ik toch uw mening hierover hebben.
0: Oké, kijk u. Mijn persoonlijke mening is, en ik denk dat het aansluit op hetgeen meneer Hasrat heeft gezegd, van kijk, als, en dan hoef je het niet eens te zijn met de Nationale Assemblée, je hoeft het niet eens te zijn met de commissie, dan, maar het lijkt me wel nodig dat je ingaat op de uitnodiging van die commissie namens de Nationale Assemblée en misschien daar aan de orde stelt van, ik zou graag werkelijk achten dat de bespreking openbaar is. Twee, al de vragen die hier gesteld worden, zal ik ook hierna schriftelijk ook antwoorden. Omdat je daar aanwezig bent en je antwoord geeft op de vragen die allemaal gesteld worden, dat je daarna dat ook schriftelijk doet toekomen. Want het kan best zijn dat interpretaties kunnen verschillen in hetgeen wat men hoort en wat men leest. Maar ik denk dat het geen kwaad kan om te gaan. Ik denk dat het juist meer kwaadheid oproept bij de samenleving door niet te gaan. Zeker in het context van de afgelopen maanden met betrekking tot het Openbaar Ministerie. Maar over DNA wil ik wel wat zeggen. Mm-hmm. De heer Asabina, fractieleden van de BEP, die kunnen wij toch zien als een oprechte politicus, als we hem volgen gewoon de afgelopen jaren. Die had in de interview zijn misnoegen kenbaar gemaakt over de productiviteit van de Nationale Assemblée. Mm-hmm. Als we kijken naar de afgelopen 8 maanden, hoeveel wetten zijn aangenomen, de debatten die gevoerd zijn, enzovoorts, enzovoorts. En de voorzitter van de Nationale Assemblée heeft voor zijn vertrek naar Nederland aangegeven, hij heeft niet erop ingegaan, maar heeft aangegeven dat de prestatie van de Nationale Assemblée, dat er zoveel openbare vergaderingen zijn gehouden, zoveel commissievergaderingen, van mij 240 plus vergaderingen zijn gehouden. Maar uiteindelijk moeten we wel kijken naar wat is de output. Hoeveel wetten zijn uiteindelijk aangenomen? En dan geeft hij aan, ja, je moet niet overhaast gaan over wetten. Dat begrijpen we allemaal. Er is een tekort aan juristen, maar 2 wetgevingen tot beschikking. Maar ik denk, als we kijken naar de stapel van wetten die behandeld moeten worden en uiteindelijk aangenomen moeten worden om ons land beter te organiseren en in te richten, dan moeten we wel keihard daarop werken. En ik denk dat de noodkreet van de heer Asabina wel een terechte noodkreet is van DNA, waar gaat onze energie naartoe? En notabene is vorige week volgens mij een coalitieparlementariër zijn misnoegen ook uitgemaakt over het functioneren van het parlement. Oppositie tegen coalitie.
1: Mm-hmm.
0: En het volk kijkt daarnaar.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat, want voor de verkiezingen, de Maiwaka psa alla passie. Voor kiesting, voor ap om mijn zetels. En telemans domba. Dan verenigen ze geen quorum, dan komen ze niet, dan schreeuwen ze door de zaal. Dan doen ze dit niet. Ik denk dat we daarvan moeten afstappen. Ze zijn in een bevoorrechte positie om. En ze noemen zich. En ze zijn de wetgevende macht, hoeft het college van staat. Geef daar invulling aan en doe het werk voor het volk. En ik denk dat de productiviteit omhoog moet. Want wat meneer Asabina heeft aangekaart, ik denk dat hij weinig aandacht daarna gekregen in de media. Maar ik denk dat het wel van belang is.
1: Ja, nee. De productiviteit van de Nationale Assemblée, we houden dat even vast. Terugkomend op dat van de procureur-generaal, meneer Hasraat. Ik had laatst ook nog gesproken met mevrouw Van Dijk Silos. En zij heeft aangegeven dat de opstelling van de procureur-generaal eigenlijk een gevaar vormt voor die rechtsstaat Suriname. En ze roept reeds om haar vertrek. Hoe denkt u daarover?
2: Ik ben geen jurist, maar mevrouw Silas roept heel vaak dingen. Dus ik weet niet of wat ze nu geroepen heeft, of dat ook waarheid is, of weet ik niet. Ik ben geen juridische deskundige, ik doe dit soort uitspraken niet.
1: Yes.
2: Maar ik heb een heleboel juristerij van allerlei mensen gehoord in de loop der jaren. Weet je hoeveel verhalen ik heb gehoord in het proces van meneer Boutersen, van allerlei mooie uitleg over hoe no-nakdeman we gaan winnen en allerlei toestanden, zoveel jaren lang. Waar is al die deskundigheid gebleven uiteindelijk? Tegen op leef voetbal tapomaanveld, ben je altijd een nadien. Dus met alle mooie regels, juristerij, allerlei mooie verhalen. Die uitspraak is niet van mij hoor. Laat die mevrouw de uitspraak doen, ik heb er geen mening over.
1: Ja, nee, goed. Laten we toch gaan naar de productiviteit van de Nationale Assemblée. Bent u ook dezelfde mening toegedaan van meneer Girdari?
0: Ik heb een mening van het lid DNA-lid.
1: Oh ja, DNA-lid.
2: Wat verwachten we van die Nationale Assemblée? Dat ze alleen maar wetten gaan maken? Dat ze de regering controleren? Dat ze bijsturen? Dat ze helpen de richting in de politiek te geven? Fundamentele vraagstukken te entameren en te helpen begeleiden. Wat verwachten we van die assemblée? Dus dat, ik verwacht niet alleen maar dat ze wetten maken. Is een van hun taken. Een van hun taken. Maar actieve controles op de regering. Enquêterechten en dat soort toestanden. Wat gebeurt daarmee? Nagaan of die mensen hun werk wel eerlijk doen en goed doen. Allebei van diezelfde partij. Dus er zijn zoveel taken van de Nationale Assemblée. Welke zijn de belangrijkste? Waar gaan we de prioriteit aan geven? Maar laten we beginnen te kijken naar, als we mensen verkiesbaar stellen voor de Assemblée, dan heb je twee redeneringen. We moeten om gekozen te worden stemmen winnen. Mensen moeten op iemand kunnen stemmen. Anders win je niet. En het dilemma is, soms zijn de mensen die stemmen niet de mensen die over die capaciteit beschikken om in de assemblée al deze taken te gaan vervullen. En Suriname is een samenstel van mensen die gekozen worden omdat ze stem betrekken, om welke reden dan ook, etniciteit, cultuur, vlotte babbel enzovoort, stemmen krijgen en in de assemblée komen. Maar dan het werk van een echte assembleelid, enquêtes, verretten maken, visies entameren, noem maar op, dat hebben ze niet. En dan krijg je iemand die dan 5 jaar lang zit. En als je een keertje praat, of hij of zij, dan krijg je of nonsens, of ze praten nooit. Je moet ze toch zeggen zoals ze zijn. Dus het dilemma is, weer in de politiek, wil je een verkiezing winnen, wil je als een vriend de meerderheid hebben, dan moet je mensen zetten die stemmen trekken.
1: Ja.
2: En ik ben een van de mensen die een andere visie heeft ten aanzien van partijkandidaatstellingen. Tot nu toe vind ik in het loop van de geschiedenis van Suriname dat een partij dominant stemmen kreeg vanwege hun leden die ze hebben. Als Pengel de populairste man was bij de Criolen in die tijd, dan kon je doen wat je wilde. bij de NPS, al had je 20 verschillende soort mensen daar gezet, hoe ze eruit zagen of wat dan ook. Als Pengel de leider was, dan stemde die, het grootste gedeelte van die mensen toch op die partij, want de leider die trekt, toch?
1: Ja.
2: En dat schiep altijd gegolden in een heleboel partijen. Of nou VAP, KTPI, was een beetje etnisch. Maar nu, een beetje de multi-etnische trend die gaat, zich gaat inzetten, is het de, het gezicht van een partij is meestal de stemmentrekker.
1: Mm-hmm.
2: En die discussie heb ik in de NDP meegemaakt. Gaat mevrouw Simons genoeg stemmen trekken? Is zij het gezicht van de NDP? Het is geweest. Ik heb discussies met mensen gehad in de NDP. Ik heb gezegd, de beste enquête is de verkiezing zelf. We hebben heel mooie verhalen. Dit is het. Ga kijken. Mijn enquête zegt dat. Maar als je niet gelooft, de verkiezing is de beste enquête. Uiteindelijk. Maar heel veel mensen die betwijfelden dat mevrouw Simons stemmen zou halen. Als je kijkt naar die partijen, dus politiek in Suriname, dan zeg ik, een sterke leider gaat mede bepalen hoe die lijst eruit ziet.
1: Mm.
2: En natuurlijk hebben we overgaans situaties dat je niet alleen kan bepalen en elke keer je eigen wil moet doordrukken, maar je kan wel sturen. Waardoor we zonder iemand individueel af te vallen, zeg je van, dat zal het gemiddeld niveau in de assemblee toch ook omhoog gaan. Want je kan niet verwachten van een man die puttengraaf dat hij huis voor je gaat bouwen. Is niet even opgeleid. Wat verwacht je van die assemblee? Dat iemand die een goede babbel heeft, politiek allerlei mooie verhalen kan vertellen, plotseling wetten van je gaat helpen maken. Hij gaat voor of tegen stemmen. Iemand gaat hem zeggen waarom hij voor of tegen moet stemmen.
1: Ja.
2: Is dat de realiteit toch?
1: Moeten we niet gaan kijken naar een bepaalde functieprofiel? Ook voor die Nationale Assemblee.
2: Dus, nee. Je moet niet komen weer op wat ze vroeger hadden, capaciteitskiesrecht. Dus omdat die ontwikkeld, dan kan je gekozen worden. De politiek is, je bent representatief voor de bevolking. En we moeten ervoor zorgen dat die mensen die we representatief maken, dat ze toch wel wat bagage hebben. Of on the job, on the run, die bagage meekrijgen. Ik weet van sommige partijen, ik weet van mijn partij, toen mevrouw Simons in de assemblee zelf voorzitter was, dat ze wel degelijk veel tijd gestopt heeft in de begeleiding en de coaching van jonge assembleeleden. Dwars door die hele partijpolitiek heen. Hè, heeft ze echt wel bijgedragen, fundamenteel omhoog krikken van het niveau van het parlement. Buiten de partijpolitiek om.
1: Mm-hmm.
2: En dat zijn wel dingen die we belangrijk moeten achten. Maar wat we moeten verwachten van het parlement, zoals u me keihard vraagt, ik weet het niet. Of het parlement al zijn eigen prioriteiten gesteld heeft, dat moeten ze beginnen te doen toch?
1: Mm, ja.
2: Kent u die prioriteiten van het parlement?
0: Die is er aangehaald toch? Wetten maken, zorgen dat de regering controle op de regering, op het regeringsbeleid. De regering moet verantwoording afleggen. Dus.
1: Mm.
0: Maar ik vraag me af of dat daadwerkelijk gebeurt. Kijk naar de begroting 2026. We zijn al op bijna in het midden van het jaar, over een maand.
1: Mm. Ja. En ja, waaraan hebben we die, ik zal niet zeggen laksheid, maar dat tempo te danken? Hoe komt het dat dingen zo traag gaan?
0: Ik denk dat het ook te maken heeft met focus hoor. Ik bedoel, wat wil je uiteindelijk? Ik bedoel, als de focus is, ik ben DNA-lid. In elke fractie heb je trekkers. Heb je de mensen die gezien worden als mensen die in staat zijn, die specialisten die het kunnen. En die moeten me trekken. Ik bedoel, maar het heeft ook te maken met focus. Wat wil ik? Waar ben ik mee bezig? En ik denk dat het doen van die job voor het nationaal belang, dat toch min of meer dat daaraan wat schort.
1: Mm. Ja. Nee. Laten we dan toch even verder fixen.
2: Ik wilde toch iets wat zeggen.
1: Ja?
2: Het tempo van de regering, de assemblee en dat dingen veel te traag gaan. Ik vind het ook hoor, ik zeg het ook hard, dat veel meer had gedaan kunnen worden. We hebben een coalitieregering. 5 of 6 partijen.
1: Mm-hmm.
2: Verschillende mensen, verschillende belangen, enigszins andere inzichten, noem maar op. Dus je moet sowieso al consensus bereiken, politiek.
1: Ja.
2: Ik vergelijk het altijd met het Nederlandse model. In Nederland zeggen ze altijd polder. Het poldermodel, poldermentaliteit. Wij hebben een regering binnen 3 weken gevormd. Daar zijn ze 1/2 jaar tot 1 jaar bezig een regering te vormen. Zoveel discussies en allerlei coalities. Dan heb je zelf een minderheidsregering. Niemand kan overeenkomen met elkaar om samen een meerderheid te vormen. Zeg die man, oké, dan ga ik de regering zelf vormen. Maar ik heb geen meerderheid in het parlement. Per issue gaan we kijken hoe gestemd wordt. Maar daar is een ander soort nog ontwikkeling. Maar het gegeven van Nederland, van die poldermentaliteit, maakt dat dingen daar soms ook traag gaan. Vormen van de regering, besluiten nemen, dingen vooruitschuiven. Wij hebben in Suriname ook gelukkig altijd min of meer coalitieregeringen gehad. Dat heeft de etnische, culturele balans, maatschappelijke balans ook een beetje onderhouden. We zien dingen vaak alleen maar etnisch, Hindustan, Creole, Javaan, etc. Vergeet niet dat in het verre verleden, in die politiek, kijk naar de sinds van de NPS. Op een gegeven moment moest Pengel een strijd aangaan tegen andere soort mensen om leider van de NPS te worden. Het was een klassenstrijd in de NPS van de gewone Creool tegen de elitaire. Dus die dingen hebben we ook gehad. Dus, en als je kijkt naar, zoals wij nu een regering hebben, een coalitieregering, dan is het heel erg moeilijk om alles met een sneltreinvaart door te ondernemen of van de grond te krijgen. Tegelijkertijd zeg ik, maar er moet wel degelijk op een bepaalde manier leiding worden gegeven. Die coalitie, die sama-sama bij elkaar, kan niet alles opgehouden. Er moet ook knopen doorgehakt worden. En je hebt dominante en niet-dominante partijen. En als uiteindelijk in een coalitie zaken altijd spaak lopen, omdat één of meerdere partijen altijd een andersoortige insteek hebben, dan wordt het tijd om die coalitie te gaan dingen te veranderen, toch? Want een meerderheid in het parlement is leuk, maar een meerderheid in het parlement heeft niet altijd nodig, en zeker niet bij het vormen van de regering wel. Je moet altijd solidair zijn en zo lang mogelijk met je mensen samenwerken die je daar hebben gezet. Maar als je onderrun fundamenteel verschillen begint te krijgen en een stagnatie opgroeit in het beleid om iets voor het land te bereiken, dan moet je maatregelen nemen. Maar dan gaat helaas die coalitie uit elkaar moeten vallen. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurd is in Suriname, toch? Dat de coalitie uit elkaar valt.
1: Zal dat niet voor nog meer vertraging gaan zorgen?
2: Ik denk het niet. Om de week kan je zuiveren, zeggen ze dan, toch? Ga je de als iets je ophoudt, Dan moet je daar vanaf. Als je ontwikkeling wordt opgehouden vanwege een andersoortige visie. Ik wil eerlijk bestuur hebben in staatsbedrijven. En jij wil toch wel onderhands vergunningen gaan vertrekken in allerlei toestanden. Dan botsen we toch. En dan hebben we dus samen besloten een regering te vormen. Het wordt fundamenteel een probleem. Ik kan niet doorgaan met jou en jouw mensen. En dan moeten we gaan kijken toch.
1: Ja.
2: Want het is een keuze. En dat is politiek toch? Politiek is van, ik ben in de politiek gegaan om te winnen en te doen wat ik denk dat goed is voor het land en het volk.
1: Ja, maar in die praktijk, hebt u dat gemerkt binnen die samenstelling, binnen die samenwerking van die verschillende partijen? Die fundamentele verschillen tussen de partijen?
2: Ik zie wel verschillende inzichten, ja. Ik zie heel duidelijk in de
1: concrete
2: uitvoering.
1: Voorbeelden.
2: In de uitvoering zie ik verschillende inzichten, ja. Als ik kijk naar wat gebeurt bij bepaalde staatsbedrijven, hoe ze dominant door bepaalde partijen naar bepaalde richtingen worden gestuurd, dan ligt het aan de regering om daar dus in te gaan ingrijpen, te gaan saneren en te zeggen, luister nou, dit is nou. Want de bevolking ziet het ook, hè. De bevolking ziet het, de heren, want er zijn media. Kijk, de media zijn er om ons te vertellen wat er gebeurt. Nou, 90% is ook nonsens soms. Maar, ja, tuurlijk, ik ben heel kritisch op de media. Als ze soms dingen roepen, niet gefundeerd en zelf huiswerk maken en allerlei mooie verhalen vertellen, analyses maken, binnenlands en buitenlands, en de feiten niet eens goed op een rijtje hebben. Dus je hebt allerlei soort journalisten, maar de media houden ons alert. En zij wijzen ons toch op misstanden en dingen die niet goed zijn. En dan moeten de mensen die vinden dat het beter moet en dat het anders moet, moeten dan in geweer komen. Dat, ja. Wat dat betreft denk ik dat de media een goede rol vervullen. Maar tegelijkertijd, als je over media wil praten, over het nonsens die gesproken wordt over bestuur, over mensen die gelanceerd worden, allerlei mensen die podcasten hebben en mooie verhalen vertellen, vlotte babbelen met achter elkaar alleen maar nonsens, leugens en oprui. Die zijn ook media.
1: Ja, nee. Nou goed, ik ben blij dat de SVJ nu tracht om daarin verandering te brengen, dat te gaan reguleren. Maar meneer Girdari, hebt u dat ook zelf opgemerkt uit uw eigen observatie, dat die fundamentele verschillen tussen die, zijn het 5, 6 verschillende politieke partijen, ja, zorgen voor enige vertraging in het beleid?
0: Je ziet wel verschillen zelf binnen de grootste coalitiepartij, zie je ook verschillende standpunten. Maar ik wil even hierop ingaan wat meneer Hazrat heeft aangegeven. Kijkt u, er is een dominante regeringspartij. Dat hadden we onder de vorige regering en dat hebben we nu ook.
1: De NDP.
0: Ja. Ik bedoel, jij bent door het volk, je hebt de meeste zetels gehaald. De tweede grootste partij is in de oppositie. Je bent aan het regeren. En als jij vindt dat jij goed bestuur wil hebben bij staatsbedrijven en een andere coalitiepartij wil een benoeming handhaven van iemand waarbij toch een luchtje aan hangt, dan moet jij wel de knoop doorhakken. Want je hebt het volk wel beloofd dat je kijkt als systeem.
1: Ja.
0: Twee, kijkt u, wat is de slag die jij krijgt? Nu is het verwijt, als we kijken, de verwijten van de huidige coalitie naar de vorige regering, is bijvoorbeeld naar de grootste partij toen. Ik bedoel, als men nu kijkt naar wateroverlaas, men kijkt naar het vorige beleid, wat slecht was, bla bla bla, verwijt men de VAP. Toch?
1: Ja.
0: Dus in de toekomst, na deze 5 jaar, na 2030, zal men verwijten doen naar de grootste coalitiepartij.
1: De NDP.
0: Ja. Terwijl als je kijkt naar de huidige coalitie, die ABOP heeft 60 maanden in de regering gezeten samen met de VAP. PL heeft volgens mij 58 of 59 maanden samen gezeten met de VAP in de regering. NPS heeft volgens mij 30, 31 maanden met de VAP gezeten in die coalitie. Dus wanneer je die vorige regering verwijt, verwijt je ook deze partijen die deel van waren. Maar Itakio Keka-systeem, dus als een partij jou ophoudt en je hebt de overtuiging dat je fundamenteel correct handelt, dan moet je dat doorcommuniceren naar de samenleving. Ik wil dit doen. Maar dit is een standpunt van een bepaalde politieke partij. Maar ik kies voor de samenleving. Ik kies wat ik beloofd heb. Dus ik neem zo'n besluit.
1: Met het risico dat die partij...
0: Dan gaat u weg. Dan gaat u weg. Veel mensen zeggen nu, if Chambi say want to ministers gue, was de verkiezingsuitslag anders? Zeggen veel mensen nu. Dat ik hoor van analisten die dat zeggen. Mm-hmm. Ik bedoel, en dat zegt men ook, heeft men ook gezegd van Wijlen president Venetiaan. Weet wat kennen, de uitspraak, laatste druppel enzovoort enzovoort. Veel analisten zeggen, als president Venetiaan had ingegrepen, was het misschien anders uitgepakt. Als jij de overtuiging hebt en jij hebt het volk voorgehouden dat je Kenka-systeem, dat je goed bestuur gaat voeren en jij vindt dat jij bezig bent de juiste beslissingen te nemen, communiceer dat door met die samenleving. Die samenleving volgt. Die weet wat goed is en wat niet goed is. En die zal daar jou daar ook afrekenen. Of zal jou daar weer misschien in het zadel helpen. Maar één ding ook. Ik bedoel, het kan toch niet zo zijn dat vanwege private belangen binnen een politieke organisatie de ontwikkeling van het land wordt opgehouden. Er is jammer dat er geen alzodanige regeerakkoord is ondertekend door deze coalitie. Partijen waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt binnen welk termijn. Ik bedoel, want dan kun je ze daarop afrekenen. Want men heeft wel met elkaar iets ondertekend waarbij wel een aantal zaken zijn voorgehouden aan die samenleving. En ik denk dat men zich wel daaraan moet houden.
1: Ja. Nee, ik kan doorgaan.
0: Nee, dat was het.
1: Ja, nee. Heer Hasrat, ik denk dat u ook dezelfde mening bent toegedaan. Of heb ik het verkeerd? Heb ik het mis? Meneer Girardi Savan, opstappen, kappen maar als het niet wil lukken.
2: Ik heb geen reden om hard tegen hem in te gaan. Want ik heb ook zeer radicale ideeën ten aanzien van zaken die moeten gebeuren. Maar ik heb ook een stukje partijdiscipline. Ik moet ook of met andere zaken rekening houden. Dus politiek is moeilijk.
1: Ja.
2: Maar ik heb soms heel duidelijke meningen waar andere mensen niet voor durven uitkomen.
1: Ja, nee. Goed, heer Girdari, als u toch recht blijft zitten.
0: Okay,
1: u hoeft niet per se naar die kant.
0: Oh, ja.
1: De microfoon die pakt het geluid wel.
0: Oké, okay, geweldig.
1: Ja, even een sideline. Nee, wat ook in het nieuws is verschenen de afgelopen week, is de case van Riciano Santokki, de zoon van Nieuw-Weiland, ex-president Jan Santokki. Hij is voor de rechter geweest en hij is best mondig geweest, wordt ook gezegd. Maar de vraag die daarbij gesteld wordt is, kan iemand vervolgd worden voor uitspraken die zijn gedaan op een radiostation in het buitenland? Meneer Hasraat, hoewel u geen jurist bent, maar gewoon uit uw eigen maatschappelijke visie, zoals u dat zelf zegt.
2: Ja, ik kom in een moeilijke positie, omdat ik wat informatievoordeel heb en ik het zielig vind wat met deze jongeman gebeurd is in de hele ontwikkeling van zijn leven en de zaken die zich hebben afgespeeld in de gezinssfeer en zijn vader is president geworden en in dat hele proces gebeurden de dingen en het is jammer, er is een stukje verkeerde begeleiding geweest, allerlei toestanden en dan komen we uiteindelijk van de ene nonsens in de andere nonsens en uiteindelijk worden er ja, kijk, we hebben het zelf. Men heeft het zelf zo laten gebeuren. Uiteindelijk is het toch de grootste stommiteit dat ontwikkelde politici, president, minister van Buitenlandse Zaken, besluiten om deze jonge man een diplomatieke post te geven in het buitenland, hem eigenlijk te parkeren. En allerlei toestanden. Maar als je teruggaat naar de basis van het probleem, de persoon zelf, en zijn hele wezen en zijn functioneren. Dus het jammer dat het zo ver gekomen is. En dan zegt hij natuurlijk dingen. Hij heeft inderdaad een paar harde dingen gezegd. En er is een stukje vrijheid van meningsuiting daar. Maar het probleem is dat hij als zoon van een vooraanstaande persoon, een president van een land, dingen zegt. En niet alleen wij. Iedereen in het buitenland kijkt ernaar, want het is een zoon van een president die in zijn hoedanigheid als zoon zegt, ik heb informatie voor die van wat mijn vader als president gedaan heeft.
1: Mm-hmm.
2: Dus als hij het nou in het buitenland gedaan heeft, in het binnenland, dat hij doet is al een groot schandaal op zich. Als je er bovenop de man gaat vervolgen, ik weet het niet. Dan gaan we de juristerij krijgen. Is het vervolgbaar? Is het niet vervolgbaar? Heeft hij het in het land gedaan of niet in het land gedaan? Als ik hier in Suriname een bedreiging uit die een vooraanstaande staatshoofd ergens in een ander land, dan ben ik vervolgbaar. Ik heb iemand met de dood bedreigd, et cetera, et cetera, et cetera. Maar als ik zeg van de president van Burundi is een boef, dan wie gaat me vervolgen? Wie vindt het noodzakelijk om mee te vervolgen? Dus het is ook van, je gaat iets doen, maar is het vervolgbaar en wil je het vervolgen? Het is toch niet zo dat je alles moet bestraffen? Dus in die juristerij, daar kom ik niet in, want ik moet een keertje hier komen praten over al die geweldige juristen van Suriname. Best geld vaak over doktoren dat ze alleen maar geld willen verdienen. Maar ik ken ook juristen die alleen maar geld willen verdienen en meer verdienen dan doktoren. En maar in de auto zitten en het snel die zaak doorlezen en dan komen pleiten in de rechtszaal. Er is ook tuchtrecht toch daar. Ga luisteren, net zoveel klachten als er zijn over doktoren. Net zoveel klachten zijn er over juristen hoor.
1: Ja.
2: Dus minder dan aan die juristerij zijn die er. Ik weet het niet. En ik vind die jongen een zielige jongeman.
1: Een zielige jongeman. Ik denk dus dat zijn verleden heeft bijgedragen aan
2: zijn hele consistentie.
1: Het punt waarop
2: zijn hele consistentie. Ik vind het zielig.
1: Ja. Meneer Girdari, vindt u het ook zielig?
0: Dus kijk u. Ik heb er niet echt over nagedacht hoor. Maar volgens wat meneer Hazard gezegd heeft, ik denk dat er punten zijn waarvan ik kan zeggen, ja, dat klopt, ja. Maar eigenlijk zou ik niet hierover willen praten. Dat hij een aantal dingen in de rechtszaal gezegd heeft, denk ik wel, dat aandacht behoeft. Zeker met betrekking tot verhoor, met betrekking tot et cetera, dat wel aandacht behoeft. Omdat we moeten nastreven dat dingen perfect moeten gaan. Want ook mensen, verdachten, hebben rechten. Dus dat is één aspect. Want voor mij heeft hij aangegeven dat deze advocaat niet kon spreken. Hij had geen beschikking meer over telefoon, bla bla bla. Dus ik denk dat we wel naar die dingen die in de rechtszaal gezegd worden, daar aandacht aan moeten besteden. Maar het geldt niet alleen voor hem, het geldt ook voor allen. Ik kan van hier wegrijden en wasamsa, en ik word terecht of onterecht aangehouden, en eindelijk beland ik in een bepaalde situatie. Dus we moeten wel ervoor zorgen dat bescherming van burgers. Maar och, inhoudelijk op de zaak ingaan, nee, dat liever niet. Omdat, kijk, het beleuften van een aantal dingen, ja, is ook een beetje beschamend, hè?
1: Ja. Maar, ja, de uitspraak die hij heeft gedaan, vindt u dat hij daarvoor, of ja, opgehangen moet worden, vervolgd moet worden?
0: Dus ik heb de zaak niet echt gevolgd, dus ja. Ik weet niet wat de aanleiding is, maar volgens mij wordt er gezegd dat hij gezagdragers heeft beliedigd. Surinaamse gezagdragers heeft beliedigd. Ik weet het niet, ik weet het fijne ervan niet, dus daarom wil ik me onthouden van een uitspraak hieromtrent.
1: Ja, nee. Goed, laten we toch overgaan naar, ik denk dat dit ons laatste onderwerp wordt. We kampen nog steeds met het chikungunya-virus. En inmiddels, ik zie meneer Hazard al opkijken, inmiddels is het ministerie gestart met de bespuiting in de verschillende buurten. Maar ondertussen worden we internationaal ook bedreigd. We hebben het hantavirus aan de ene kant. En ik heb laatst ook begrepen dat er wederom een ebola-uitbraak is. Ergens in Afrika. Midden-Afrika, als ik het goed heb. De directeur van het ministerie van Volksgezondheid over het hantavirus gesproken. En hij geeft ons aan dat we hoeven niet in paniek te raken. Nog niet althans. Meneer Hazard, hoe denkt u hierover? Wat is uw mening? Wat is uw opvatting?
2: Nou, ik denk dat hij gelijk heeft. En als je internationaal luistert over het hantavirus zelf, dat probleem op een schip en het KLM en een cruiseschip en toestanden. Het is natuurlijk erg dat een paar mensen dood zijn gegaan, maar zo'n groot probleem is het niet. En ik denk niet dat het gaat worden, maar de wereld is nu een wereld geworden waarbij we door de geweldige communicatie een geweldige verspreiding gaan krijgen van bepaalde, wat ze noemen dus, overdraagbare ziektes. En dat is nu eenmaal de moderne wereld. Als je iets signaleert, zoals bij COVID of bij Ebola of wat dan ook, dan moet je al je kennis en wetenschap erin stoppen om te voorkomen dat het verder uitbreekt, dat het gecontained wordt, dus binnen een bepaalde perken blijft, en dat je de rest van de wereld beschermt. Maar dan komt ook politiek kijken. Dan komt ook politiek kijken. Want bij COVID was het heel duidelijk. Toen COVID was uitgebroken en er een vaccin gemaakt moest worden, hebben de mensen die de meeste ervaring hebben met vaccins maken tegen dit soort ziektes, die hebben toen ook in Afrika dat ebola-vaccin ontwikkeld. Dat waren de Russen en de Chinezen. En ze hebben ook als eerste een goed vaccin ontwikkeld tegen COVID. Maar de hele westerse wereld, onder leiding van Amerika en West-Europa, hebben die vaccinaties uit China en Rusland geboycott. En ze hebben ervoor gezorgd dat er wetten kwamen dat alleen hun, die nu achteraf groot schandaal blijken te zijn, niet goed gemaakte vaccins, zijn ons allemaal door het strot gedrukt uit het Westen. Dus er komt ook politiek kijken in ziekte. Dus we hebben nu praten over ziekte. En los van het feit dat er ook mensen die doomsday scenario's hebben gemaakt en vertellen over dat er ergens op de wereld mensen zijn die ervoor zorgen dat op gezette tijden nu epidemieën losbreken om de wereldbevolking in toom te houden. Er mogen niet te veel donkere mensen zijn. Het witte ras wordt de minderheid te worden op de wereld. Minder dominant. Ik ben daar dus een beetje anders, politiek-economisch. Dat tijd van de dominantie van de westerse overheersing, kolonialisme, is voorbij. Maar het is toevallig gebonden aan een beetje witte mensen.
1: Ja, ja.
2: Maar nu, als je kijkt, heel toen ik begon te studeren, kwam er dus een geboortebeperking. Toen bleek later dat er een organisatie was die centraal werd gefinancierd en die over de hele donkere wereld geboortebeperking stimuleerde en die mensen niet eens vertelden dat ze een geboortebeperking deden. Alleen maar om dus het niet-witte ras klein te houden. En er zijn, ga kijken op internet, zijn een heleboel mensen die vertellen van, hey, eigenlijk die mannen willen dus de wereld een beetje zuiver houden en niet te groot laten worden van de andere kant.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat speelt ook mee. Maar moeten we hier met chikungunya, ebola, covid, allerlei variaties. Influenza heeft een heleboel indianen doodgemaakt. Hè? Je weet het niet. Er zijn miljoenen indianen doodgaan aan griep. Het was niet bekend. Die Europeanen hebben pokken en gebracht. En hebben een heleboel indianen dood laten gaan. Want dat bestond hier niet. Dus deze dingen zijn bekend over de wereld. En wij zullen als land wel degelijk moeten uitkijken wat er gebeurt op de wereld en ons voorbereiden erop. En dan komt weer de politiek kijken. Ben je politiek klaar om de maatregelen te treffen en de besluiten te nemen en het geld vrij te maken? Maar dan kom ik op dat verwijt wat ik maak aan die vorige regering. Wat is met COVID gebeurd? Wat hebben we gehad? En wat hebben ze overgenomen? En wat is er van geworden? We hebben midden in een COVID-pandemie, heeft die vorige regering besloten 50 artsen en verpleegkundigen, 100 mensen bij elkaar, weg te halen uit het binnenland. En ze aan hun lot over te laten. Dat is etnicide, genocide, ik heb het elke keer gezegd. Het is strafbaar als je het moedwillig een besluit nemen om mensen gezondheidszorg te onthouden. Dat is een misdaad. Toch? Politiek heeft veel dingen gedaan op de wereld. Men heeft mensen besmet in andere landen, apartheid. Ga kijken wat ze gedaan hebben. Kolonialisme heeft ontzettend veel gedaan. Men heeft dekens van indianen besmet met mazelen en met pokken en ze dood laten gaan. Zogenaamd warmte dekens gegeven. Er zijn zoveel schandalen bekend. Dus politiek heeft ook een rol in al deze zaken. En de slechte politiek is helemaal uit te bannen hierin. Ik maak me niet al te veel zorgen. Chikungunya wordt bestreden. En die moskieten gaan een beetje. We hebben het allemaal al bijna gehad hoor. Met die bestreden. Dus zij die dood hadden moeten gaan. Chikungunya zijn al dood gegaan. Dit is simpel. Het is hard om te zeggen. Ook is het is gelukkig niet eentje. Waarbij dus net als bij COVID zoveel mensen doodgaan.
1: Ja.
2: Maar aan een gewone griep ga je ook dood. Hè? Er gaan elk jaar wel mensen dood aan griep.
1: Ja. Ja.
2: Vergeet dat niet.
1: Ja, nee, meneer Hasraat heeft uw eigen opvatting. Ik heb gezien dat u verder bent gegaan. U hebt het verleden erbij gehaald. Meneer Girdari, hoewel u geen medische achtergrond heeft, wil ik toch uw zienswijze.
0: Ik heb er niet veel aan toe te zeggen. Men is begonnen met het bestrijden van die muskiet, die niet alleen maar zorg draagt voor de verspreiding van chikungunya, maar ook andere ziekten. Dus ik denk dat dat op zich goed is. Ik vraag me af waarom nu. Ik heb gehoord dat het heeft gelegen aan het niet beschikbaar hebben van de stof.
1: Chemicaliën
0: op te spelen. Maar u zei net van, ja, over gezondheidszorg. Ik weet niet of u het weet, maar de VES publiceert al maanden, volgens mij al 14, 15 maanden, diverse artikelen in ons maandblad in zich over de gezondheidszorg. Waarbij we die diverse facetten van de gezondheidszorg belichten. En, vaak wordt ons ook de vraag gesteld, ja, waarom, wat bemoeide VES zich mee? En we hadden een discussie hierover gehad maanden terug met de VMS. En het ging erom over de financiering van het gezondheidsstelsel. Want minister Agubarsin van Financiën had aangegeven dat volgens mij in 2024 ongeveer 4 miljard SRD vanuit de begroting was overgeheveld naar de gezondheidssector. En de voorgaande jaar waren hetzelfde patroon. Dus als je kijkt naar de regeerperiode, is ongeveer 20 miljard SRD gegaan naar de gezondheidssector. Ongeveer 500 miljoen US dollar. En dan vraag je je af, maar dan hoe kunnen de elementaire zaken niet aanwezig zijn in een ziekenhuis. Mm-hmm. Verbruiksmiddelen, mm-hmm. dit not there, dat not there. Als je kijkt naar een ziekenhuis, hoe het eruit ziet, is om te huilen. Dat is een simpele vraag die je stelt. Dus wij hebben gezegd, nee, vanuit de begroting, vanuit middelen van de samenleving, gaat er geld naar een bepaalde sector en moet verantwoording daarvan plaatsvinden. Hoe kan het zijn dat zo'n vitale sector dan zoveel tekorten heeft? Is misschien het financieringsmodel misschien niet het juiste model? Misschien moet het daaraan gesleuteld worden. Wat is er ongeveer wat er allemaal afspeelt? En ik denk dat wij gezamenlijk hierover moeten nadenken. En waarom ik dit aan de orde stel, omdat jij net de vraag had over gezondheidszorg. Er is altijd een economisch aspect. Los van de politiek, want meneer Hazard heeft het gehad over de politieke aspecten. En ik denk dat het besluit van de regering om artsen weg te trekken uit gebieden, dat dat een niet correct besluit is. Ik bedoel, als je geen andere alternatieven hebt om mensen die voorzieningen te geven over gezondheidszorg, dat je dat niet kan doen. En zeker niet abrupt. Zeker ook als je geen alternatief hebt. Maar hoe gaan wij onze gezondheidssector financieren? En we horen soms specialisten, we horen soms medische stafbesturen van ziekenhuizen daarover praten. Maar uiteindelijk moeten we wel besluiten nemen als samenleving. Omdat je wil hebben dat elke guld die wordt uitgegeven van de nationale middelen, dat goed besteed wordt. Dus de VES houdt zich ook hiermee bezig.
1: Ja, meneer Hasraat, die financiering. Misschien weet u meer daarover.
2: Ik ga je zeggen, dus, als er één ding is waarmee ik 100% met de VES eens ben, en ik heb dat artikel van ze, die meerdere artikelen die zijn komen in de krant, heb ik op mijn dingen.
1: Telefoon.
2: Op mijn telefoon.
1: Yes.
2: Speciaal gezet, want dat zeggen ze, want alles wat zij zeggen, hebben ze op een heel beschaafde, correcte manier gezegd. Maar ik heb het geroepen, hard geroepen, over boeverij, fraude, al die toestanden. En dan worden we dit dank aan genomen. Maar als er zoveel geld omgaat in die gezondheidszorg, dan zegt hij terecht, waar komt het terecht? Bij wie komt het terecht? En er zijn genoeg schandalen, grote schandalen, waardoor vandaag nog steeds, vandaag nu op dit moment, zijn precies dezelfde schandalen waar ik 20 jaar over sprak, zijn er nog steeds.
1: Zoals, kunt u ons enkel in herinnering brengen?
2: Het geld in de gezondheidszorg wordt gewoon weggehaald en weggesluist in de handen van een kleine groep ondernemers, gezondheidszorgondernemers. Of ze nou specialist zijn, of ziekenhuizen besturen, of medicijnen verkopen, of artikelen. Een groot deel van het geld wordt met winstbejag weggesluist en over de zieke mens heen. En er wordt niet geïnvesteerd in fundamentele dingen. En de VES heeft genoeg cijfers die ik ook heb. En op een beschaafde manier gezegd. Ik zeg, er is een medische maffia in dit land. En die gaat het niet om. Niet iedereen hoor. Maar het medische maffia is een groep van mensen. Maar het is niet iedereen. Er wordt in de gezondheidszorg te veel verspild. Er wordt te veel geld gemaakt voor niets doen. Er wordt overmatig geproduceerd. En dan moet je kijken. Men wil niet automatiseren in dit land. Want als je automatiseert, de hele gezondheidszorg, is direct alles transparant. Weet je precies wie verwijst naar wie. Hoeveel keren wordt dat laboratoriumonderzoek gedaan en zo. En één keer is het transparant. Dan heb je een paar honderd miljoen bespaard. Niet één tiental, honderd miljoen. Als je kijkt dus naar inkoopbeleid. Als je kijkt naar economisten. Vraag aan elk ziekenhuis dat ze transparant laten zien wat hun lichtdag kost. Wat kost jouw lichtdag? Hoeveel moet ik betalen voor een oogoperatie? Ik heb pas berekend dat men heeft gevraagd voor een oogoperatie alleen maar de kosten van de operateur 4000 SRD. Niet geweldig, hè? 4000 SRD. Maar de man zet zijn skill gemiddeld 9 tot 10 minuten in. Internationaal is dat een beetje, bij een vlotte oogarts is dat berekend. Als je daar dus voltijds, wat je in het buitenland hebt, dat werk zou doen, cataracten verwijderen, dan zou je een dagtaak hebben. Dan zou je dus elke 10 minuten zou je dus een operatie doen. 8 uur lang met een beetje pauze, noem maar op. Heb ik berekend dat als je deze man fulltime zou nemen in het buitenlands tarief, dan zou hij met het Surinaams tarief 60.000 euro per maand verdienen. Hallo, Even, ga rechtop zitten. Dus als deze oogarts fulltime cataracten zou doen, dan zou je $60,000, €60,000 in de maand verdienen. Doorgerekend voor €4,000 SRD per 10 minuten verdienen. Dat is 6 operaties per uur. Ga door, ga rekenen. €60,000. Geen enkele oogarts in Nederland verdient dat. Als van 10.000 komen ze naar Suriname, 12.000, 15.000, dan betaal je nog een hotel voor ze en verblijf en alles. Je betaalt een ticket voor ze. En ze komen gevoeld aan cataracten voor je hier doen voor 15.000 en 10.000. Wij willen 60.000 verdienen en 40.000 en 50.000. En we hebben die cijfers, we weten dat het gebeurt. Legaal en illegaal. Daar, en de VES heeft het op een hele beschaafde manier dat verteld en ik roep het al een hele tijd. Er moet transparantie komen in die gezondheidszorg. En die transparantie is er niet. Ik wil lichtdagtarieven zien. Ik wil zien wat kost de behandeling. Maar waarom moet ik voor die blinde darmontsteking $20,000 betalen? Zoveel kost dit, zoveel. Dat noemen ze in moderne termen in Nederland diagnose-behandelcombinatie. Internationaal wordt elke ziekte wordt gekeken van wat heb ik allemaal nodig om je te behandelen ervoor? Een diagnose-behandelcombinatie. Dan gaan ze rekenen, zoveel watjes, zoveel spuitjes, zoveel uren van de zuster, zoveel uren van. En is het transparant, dan kom je op een bedrag. Wat doet u elk goed bedrijf als je je kostencalculatie wil maken voor, als je automonteur bent en een groot bedrijf? Moet je toch gaan doorrekenen? Wat kost het onderdeel? Hoeveel tijd heb ik? Hoeveel kost de schoonmaak van de werkplaats? Dat moeten we hebben. Waar is die transparantie? Kan één ziekenhuis mij vertellen? Hoe is inkoopbeleid? Hoe transparant? Worden er aanbestedingen gedaan? Heeft u ooit gehoord van een advertentie in de krant? Aanbesteding van dingen. Injectienaalden. Of dingen. Pleister. Heeft u dat gehoord? Heeft u gelezen? Waar is die transparantie? Zo'n klein land als Suriname. Als we centraal een dingen doen. Een aanbesteding. Dat is gebeurd met het fonds van het Islamic Fund. Hebben we medicijnen in een tender gedaan. Correct afgehandeld. Kersten heeft het gewonnen toch? Correct. En we hebben voor die 2 jaren stabiel medicijnen gehad. Zijn op een correcte manier is het vertenderd onder internationaal toezicht. Er is ingeschreven en de beste persoon heeft gewonnen. Mm. Maar nu, alles wat zijn heb ze onderhands. Nu zeg maar dat de beste kwaliteit wordt gekocht. En tegen welke prijs? Want we komen nu uit. Dialyse is veel te duur. Ik heb zoveel dingen in de gezondheidszorg waarbij ik zeg, het eerste wat we moeten doen is het transparant maken. Elke econoom, elke accountant, gaat je dat zeggen? Waar is het? Waar is je kostencalculatie? We roepen maar wat je moet zoveel betalen.
1: Ja, nee. We hebben ook het SZF. Die heeft onlangs de afgelopen periode ook de win van voren gekregen. Zeker, ik weet niet of u de kwestie bij Nevrosuur hebt gevolgd.
2: Ja.
1: Waarbij de arts daar heeft geklaagd dat SZF te laat uitbetaald en dat ze bijna haar deuren heeft gesloten. De patiënten hebben toen aan de bel getrokken. Ook andere zaken hoor, want de patiënten, de niet-dialyse patiënten, die vinden bijvoorbeeld ook dat ze nu moeten bijbetalen om te dialyseren, wat vroeger niet het geval is geweest. Dus in welke mate dekt het SZF nog?
2: Het probleem zit niet bij het SZF. Het fundamenteel probleem van de niet-dialyse is het probleem ook weer van gezondheidszorgondernemingen. Men geeft geen dialysecentrum omdat men een geweldige dokter wil spelen. Een dialysecentrum is een gezondheidszorgonderneming met winstbejag. Neurologen in Suriname zijn dialyseondernemers geworden. En nu heeft die ene mevrouw, ik ga de naam noemen, Heerenveen, doet een goede job als neuroloog. Kan ze een goede job, dus de deskundige. Mensen problemen met haar. Ik heb dit probleem van haar ook bekeken en besproken vanuit mijn hoedanigheid. Maar het fundamenteel probleem van dialyse is dat het in handen is van een x-aantal specialisten en ondernemers die daar geld mee maken, blad. En wij hebben een onderzoek gedaan en hebben met de grootste, een van de grootste wereldorganisaties van dialyse, Nipro, die doet, hebben wij een consie gemaakt. We hebben het helemaal bekeken. Zij leveren ook de meeste spullen hier in Suriname via Kersten. En als wij met Nipro state of the art dialyse centra in containervorm hier gaan opereren op de modernste manier, dan hebben we

0: allerlei toestanden met, er moet een shunt gezet worden, mensen eigenen zich die deskundigheid toe, alleen zij kunnen het doen. Het is één grote warwinkel en de VES heeft het heel goed gezien. Er zijn belangen van bepaalde specialisten en andere ondernemers in de gezondheidszorg. Je hebt het goed vertaald, ze hebben de cijfers ook laten zien. Ik was zo blij met het artikel van de VES. En laten we nu eens een discussie. Laten wij deze discussie het openbaar doen. Laat de VES, de VMS, met al hun deskundigen en alle andere mensen die vinden dat het slecht gaat in de gezondheidszorg, komen zitten in een discussie. Dan gaan we met elkaar kijken waar de schoen wringt. Het gaat slecht met de gezondheidszorg.
1: Dat geeft u toe.
0: Met hoeveel artsen gaat het slecht en met hoeveel specialisten gaat het slecht? Wat is het gemiddeld inkomen? Wat verdienen ze en waaraan verdienen ze het?
1: Ja.
0: En hoe zit het met het management van die ziekenhuizen? Is er een correct management? Is het een professioneel management?
1: Ja.
0: Zijn kritische vragen? Het wordt me niet in dank afgenomen als ik zo praat hoor.
1: Ja, maar die gezondheidszorg bestaat niet alleen uit artsen en specialisten, meneer Hasraat, maar ook uit zorgpersoneel, dus zusters, etc.
0: Weet u wat ik gezegd heb in de vergadering?
1: Steen en been, dat,
0: Weet u wat ik gezegd heb in de vergadering en bijzijn van alle autoriteiten? Ik vind het een schande dat we $1,500 mensen uit de Filipijnen halen om te komen werken. Ja, we hebben nood. Ik zeg, als wij datzelfde geld hadden vrijgemaakt een paar jaren geleden, en we hadden ze $1,000 betaald, dan heb ik ook nog een naam genoemd. Dan ga ik met $500 van die 1500 ga ik bij meneer Poenai en dan hebben ze een huis. Gaan ze nooit weg. Met $1,000 kan je leven en een huis is nog mooier. Voor $500 kan ik wel een huis krijgen bij Poenai hoor. Ik heb het gezegd, was stilte in de zaal. En dat neemt men me niet in dank af. Dus gezondheidszorgpersoneel en vooral de verpleegkundigen, de zorg, andere niet-artsen, niet-medici, leg maar aan het hart. Die werken heel hard en hebben het minste geld. En we hebben scheve verhoudingen en we denken in scheve verhoudingen. Ik heb recent nog gezien, er is iets gemaakt. De beloning van de artsen was weer 3 keer meer dan van de verpleegkundigen. Als je in Nederland, ga op YouTube kijken, ga op internet kijken, kijk naar het gemiddeld loon van een afgestudeerde basisarts en het gemiddeld loon van een afgestudeerde hbo-verpleegkundige, het verschil $100. €100, €200. Als die ene $2,500 verdient, verdient die verpleegkundige $2,300. Hier laten we een arts ook te weinig verdienen, misschien 30.000, maar die verpleegkundige krijgt 8.000 en 10.000. Het verschil in niveau van een basisarts en een verpleegkundige is internationaal minim. Het verschil in salaris is 2.000 tegen 1.800, 2.300 tegen 2.100. Maar hier is het, jij krijgt 30.000 als arts en de verpleegkundige gaat met 10.000 naar huis. Toch belachelijk. En dan moet je met $200 moet je leven. Hoe dan? En dan moet je dag en nacht voor mensen klaarstaan. Ik zie ze elke dag hoor.
1: Ja, ja. Meneer Gidari, ik dacht dat u ook iets wilde toevoegen.
2: Wat ik wil zeggen, ik bedoel, we hebben alle segmenten, alle beroepsgroepen binnen die waardeketen van de gezondheidszorg nodig. Ook de artsen en de specialisten. Wij van de VES zijn niet tegen dat bijvoorbeeld bepaalde beroepsgroepen veel verdienen of goed verdienen. Men mag goed verdienen, men heeft gestudeerd. Maar iedereen moet ook met het inkomen kunnen uitkomen. Dus ook de verpleegkundigen, die hebben ook een gedegen opleiding aan de rug. Die moeten wel een goed inkomen hebben, zodat ze niet om 10 uur na een middagavondshift naar huis moeten gaan om koekjes te bakken. Ze moeten met hun salaris kunnen uitkomen. We hebben niets tegen niemand. Wij van de VES vinden, we waren even wakker geworden toen we hoorden dat er op jaarbasis 4 miljard SRD vanuit de begroting naar een sector gaat. En dat er een tekort is op elk vlak. Kijk, als er geen tekorten zouden zijn, dan was het een ander issue. Maar dat er tekorten zijn van de meest basale, elementaire dingen. Zoals verbruiksmiddelen. En dat er zoveel geld uit de begroting gaat, dat misschien naar onderwijs zou kunnen gaan, of misschien naar infrastructuur zou kunnen gaan. En dat daarvan een redelijke hap gaat naar bepaalde segmenten, stellen wij ons de vraag, we moeten wel kijken naar het financieringsmodel. Van zoveel geld gaat er. En als het misschien blijkt uit transparantie, uit analyse van het model, dat de gezondheid

0: zorg nog meer geld nodig heeft, oké, dan is dat de keuze. Dus wij moeten het wel transparant maken en wel kijken waar het geld allemaal naartoe gaat. Ik denk dat het wel van belang is, want het zijn publieke middelen. Als het geen publieke middelen zou, als het geen publieke middelen zijn, dan is het een ander verhaal. Het gaat wel uit onze begroting worden de middelen vrijgemaakt. Het zijn wel middelen van die samenleving. En dat is een economisch, financieel economisch vraagstuk.
1: Yes.
0: Macro-economie ook, ik bedoel, gaat om de middelen van het land.
1: Yes.
2: Ik ga lid worden van de VES. Transparantie.
1: We komen aan het einde van dit programma. We kunnen nog heel lang door blijven praten over de actualiteiten. En zeker over de gezondheidssector. Ik denk dat ik zie dat het zeker meneer Hasraat dicht bij het hart ligt. En hij maakt zich ernstig zorgen. Maar ook de VES natuurlijk.
0: Nee, kijk, wij kijken naar diverse sectoren. We hebben het nu ook over de productie. Ik bedoel, vraag men ook af, zag VES ik les over productie? Nee, productie gaat over geld verdienen. Gaat om inkomsten genereren. Gaat om importen te vervangen. Dat is een ernstig economisch paragraaf daaraan, aan je productiebeleid. Daar besteden we ook aandacht aan. En zo gaan we over diverse facetten. En als we kijken naar onze samenleving, alles is terug te brengen tot economie. Of het nu micro is, op bedrijfsniveau, of het op mesoniveau is, of op macroniveau. Zo kan je ook zeggen van onderwijs, zo kan je ook zeggen van gezondheidszorg. Wij zijn de vrienden van economisten in Suriname. En wij houden ons bezig met alle, binnen onze mogelijkheden, want de VES is een vrijwilligersorganisatie. Binnen onze mogelijkheden kijken we wel naar diverse facetten, onze economie rakende.
1: Ja, heer Hasraat, tot slot. Wilt u nog iets meegeven?
2: Ja. Die regen en de overvloed aan water moet je ook op een andere manier bekijken. De biowaterkom. Hij spoor aan de rotzooi weg. Dus laten we het ook positief bekijken. Het is soms nodig om iets te hebben wat niet goed is, maar ala ogri et jawaboom.
1: Yes. Ala ogri et jawaboom. En daarmee sluiten wij deze aflevering van de retrospectie af op zondag 17. Ja, dat is mei, hè? 17 mei, ja. Het gaat snel. We zitten bijkans 10 minuten voor 6:30. Beste kijkers en luisteraars, we zijn dan aan het einde gekomen van deze uitzending. We hebben gezeten met de heer Humphrey Hasraat en meneer Swami Girdari. En we hebben het gehad over de actualiteiten van de afgelopen week. Volgende week een andere aflevering. Maar voor vandaag zijn we aan het einde gekomen. Ik groet, ik bedank u en hebt u een fijne avond verder.

Grace en blessings, ik groet u op deze bijzondere zondag. U luistert naar Revival Now hier op 91.7 FM. Ik ben pastor profeet Patrick Botsen en dit programma wordt u gebracht door gemeente Bethel Oproem aan de Matapikastraat nummer 6 de Flora. Wij hebben een geweldige uitzending voor u klaar liggen. You will be blessed. U weet dat terwijl gospelmuziek wordt afgedraaid, de Heer wordt aanbeden, het uw leven positief beïnvloedt en de gehele atmosfeer daar waar u bent. En ik kan u zeggen, we hebben een woord van God dat u zal bemoedigen en een geweldig interview waarbij u het een en ander zal leren en zal horen, ja, over de gelovigen te Aruba helemaal. Ja, dus als u dat wilt weten, wilt horen, blijft u luisteren naar de uitzending van vandaag. Wij gaan starten met twee mooie nummers. Het nummer Joyful van Dante Bowie en het nummer, hele mooie, mijn favoriete aanbiddingsnummer, The Glory of Your Presence, oftewel Oh, The Glory of Your Presence, gebracht, gezongen door Terry McCallman. Laten we luisteren. Zingt u mee, aanbidt u mee en daarna ben ik bij u terug.

0: Yes, dat was het nummer. Oh, the glory of your presence. Een diep aanbiddingsnummer waar ik persoonlijk erg veel van hou. Wanneer ik echt in de tegenwoordigheid van God wil gaan, dan is het dit nummer waarop ik de Heer aanbid. U weet, ja, en ieder heeft zijn eigen aanbiddingsliederen waarvan je zegt van, ja, dit lied werkt bij mij wel. Voor mij is het dit nummer. Oh, the glory of your presence. En ik hoop ook dat het u in de tegenwoordigheid van God heeft gebracht. Want het is tijd om naar Gods woord te luisteren. En de boodschap van vandaag gaat over niemand anders dan over Koning Jezus, de Christus. En de titel van de boodschap is: Wie is Jezus? En het wordt u gebracht door evangelist Robin Misijan. Geliefden, stel uw hart open voor het woord van God. Stel uw hart open voor het evangelie. Ja, laat de Heer tot u spreken terwijl het woord Gods gepredikt wordt. God bless you.
1: God zegen, geliefden, geliefde luisteraars. Ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. Mijn naam is broeder Robin Misijan van gemeente Bethel Opperroem. We zijn aan de Matapika straat nummer 6. En dit is het programma Revival Now. En wij hopen en wij bidden dat dit programma ook opwekking zal brengen in uw leven, in uw gezin, in uw bedrijf, in uw omgeving. Ik wil u bemoedigen vandaag vanuit Gods woord. En de Bijbel zegt, Gods woord verspreidt licht. En wij hopen dat dit programma licht zal verspreiden in uw huis, in uw familie en in uw leven. We bidden dat degenen die zich niet zo goed voelen, die ziek zijn, genezen zullen worden. Dat ze een doorbraak zullen ervaren in hun gezondheid. Halleluja, in de naam van Koning Jezus. Lobuang, het thema voor mij, Tide, eigenlijk is, wie is Jezus? Zoema naar Jezus, halleluja. Vele van ons hebben over Jezus gehoord, maar zoema naar Jezus eigenlijk. De Bijbel zegt, hij is de Zoon van God. De Bijbel zegt, hij is het Lam van God. Hij is het Lam dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is het Lam van de wereld dat de zonde wegneemt. Halleluja. En als we ons leven zullen geven aan Koning Jezus, dan weet ik zeker dat hij ons zal verlossen. Hij is gekomen om de verlorenen terug naar God te brengen. Hij is gekomen om die relatie met God te herstellen. En ik wil in het kort samen met u lezen, halleluja, vanuit het boek van Colossense hoofdstuk 1. Colossense hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Halleluja, wie is Jezus? Halleluja. Colossense hoofdstuk 1 vers 15 zegt, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Halleluja. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Halleluja. En hij is de eerstgeborene der ganse schepping. Halleluja. Lubon Jezus de Asoon Fugado. En hij is het beeld van de onzichtbare God. God heeft zichzelf aan de mens geopenbaard in de vorm van Koning Jezus. En als we Jezus accepteren in ons leven, dan hebben we God in ons leven. Als we Jezus accepteren in ons leven, dan gaat God met ons wandelen. Als we Jezus accepteren in ons leven, dan gaat God een weg maken in uw leven. Geliefden, we want to tell you that God will love you. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit als je Javaan bent. Het maakt niet uit als je Creool bent. De Bijbel is niet gemaakt voor een speciale volk. De Bijbel is niet, dat Gods woord is niet voor één volk, maar Gods woord is voor al de volkeren. Ja, hij heeft de Joden uitgekozen om de verredder te sturen. Maar de Bijbel zegt vanuit Israël, vanuit Sion, zal Gods woord over de gehele aarde gaan. Vanuit Jeruzalem, vanuit Sion, vanuit de berg Sion, zal Gods woord over de gehele aarde gaan. En Adewan Garusang, Mik ala libisba. Hij heeft alle mensen geschapen. En hij wil dat wij in relatie met hem gaan wandelen. Wat God verlangt van ons, geliefden, is dat we die relatie met hem gaan herstellen. Wat God van ons verlangt, is dat wij zijn Zoon Christus Jezus gaan accepteren. Want Hij heeft de prijs van de zonde betaald. De Bijbel zegt, de loon van de zonde is de dood. Halleluja. En in feite zou ieder mens die na Adam komt, moeten sterven in zijn of haar zonde. Halleluja. Maar God in zijn liefde, God in zijn barmhartigheid, heeft zijn Zoon Jezus gestuurd, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wanneer we praten over Jezus, dan praten we over verzoening met God. Wanneer we praten over Jezus, dan praten we over degene die de rekening van onze zonden heeft betaald. Geliefden, ik wil tell you today dat wat man is, dat pay voor je zonde. Het maakt niet uit als je hem vandaag nog niet kent. Maar wat man is, dat pay voor je zonde. En als je deze Jezus, Yeshua, zal accepteren in uw leven, zal hij daadwerkelijk u vergeven van al uw zonden. En hij zal u schoon wassen. En de Bijbel zegt, hij staat aan de rechterhand van de Vader en hij pleit voor ons. Hij pleit voor ons. Elke dag weer gaat hij voor u pleiten. Kan de kariu ning in bepaalde kampen, maar Jezus gaat voor u pleiten. Kan de trowe watratap you ning, maar tegen Jezus gaat voor u pleiten. Kan de potsanta pastoor pe is dong. Ik wil u zeggen, Jezus gaat voor u pleiten. Misschien probeer zo'n dingen in uw eten te zetten, maar tegen dat Jezus gaat voor u pleiten en niets zal u overkomen. Mijn geliefden, het is belangrijk om met God te wandelen in deze laatste dagen. Want de Bijbel zegt, de duisternis zal de aarde bedekken. Maar over degenen die Christus hebben geaccepteerd in hun leven, zal Gods licht opgaan. Gods licht zal in u schijnen. Gods licht zal over u opgaan. Gods licht zal zijn aangezicht over u doen lichten. En hij zal u leiden naar groene grazige weiden. Geliefden, de bedoeling van het evangelie, de bedoeling van God, is niet dat je elke zondag in een gebouw gaat zitten en daarna om 1 uur weer naar huis gaan. De bedoeling van God is dat wij als mensen in relatie met Hem gaan komen. Dat we een relatie met Hem gaan hebben. Dat we in relatie weer verzoend met Hem mogen worden. Dat is Gods bedoeling. De gemeente, het gebouw is een plek waar we samenkomen om Hem groot te maken. Om elkaar te bemoedigen. Om voor elkaar te bidden. Om voor elkaar te strijden. De gemeente is een gebouw waar we samenkomen. Halleluja. Maar het is niet zo dat wij, wanneer we telongos doen naar kerkie dan ibumba. Nee, God wil een relatie met u hebben. God wil dat u zijn woord gaat onderhouden, gaat lezen, gaat bestuderen. De meeste mensen hebben een Bijbel thuis. Ik wil u bemoedigen. Maak je Bijbel open. Lees je Bijbel. Lees Gods woord. Vraag God om zodat hij zijn woord aan u kan openbaren. Geliefden, ik wil u bemoedigen deze dag dat God een plan heeft met uw leven. Dat God u wil brengen in uw bestemming. U leeft met een bestemming. U leeft met een roeping over uw leven. U leeft met rijkdommen in u. God wil u gebruiken. God wil u gebruiken niet alleen in de kerk, maar ook in deze duistere wereld wil God u gebruiken. Wil God door u spreken. Wil God u gebruiken in andere mensen hun leven. God wil u gebruiken om hoop te brengen in deze wereld. God wil u gebruiken om misschien iets nieuws uit te vinden. God wil u gebruiken om misschien iets nieuws uit te vinden. Halleluja. Geliefden, God dienen. Wanneer we praten over God dienen, dan praten we over een levendige relatie. We praten over een levendige relatie met God. Halleluja. Hij is een sprekende God. Hij gaat u dromen geven. Hij gaat u dromen geven. Hij gaat u leven leiden. Hij gaat u inzicht en wijsheid geven. Wijsheid die u nog nooit bezat, zal hij u geven. Hij zal u inzicht geven. Ik wil u bemoedigen deze dag, geliefde. Laten we deze God volgen. Amen. Laten we nog een keer lezen in Colossense hoofdstuk 15. Ik begon met mijn thema, wie is Christus? En in Colossense hoofdstuk 13 geeft ons een duidelijk... In Colossense hoofdstuk In Colossense hoofdstuk 15. Even laat me corrigeren. In Colossense 15. In Colossense vers 15. Yes. Daar zegt Gods woord. Daar zegt God woord. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Want vers 16 zegt. In hem. Colossense hoofdstuk 1 vers 15 tot 16. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Hoort u dat, geliefden? Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen. We denken aan regeringen. Het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Vers 7 is er verder. En hij is voor alles en voor alle dingen. En hij is voor alles. Halleluja. Geliefden, hij is voor alles. Before anyone can be bestaan. Jezus be dikba, zegt de Bijbel. Before anyone can be worden geschapen. Christus was er al. We praten niet over een God van tientallen jaren. We praten niet over een God van duizenden jaren. We praten over een God van eeuwen, eeuwen. We praten over een God van voordat er tijd bestond, was hij er al. En hij wil met u leven. Hij wil samen met u wandelen. Hij wil u in zich geven. Geliefden, als u naar wijsheid zoekt, zoek je naar Jezus. Als u naar kracht zoekt, zoek het bij Jezus. Want hij is in staat om u te helpen. Om uw wijsheid te geven. Halleluja. Vers 17 zegt. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente. Ja, u hoort het goed. Vers 18 zegt. En hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente. De samenkomst van gelovigen. Hij is het hoofd van alle gelovigen. Ik wil u bemoedigen vandaag. Zet uw geloof in Christus. Zet uw hoop in Christus. Ga op uw knieën. Vraag hem om in uw leven te komen. Vraag hem om met u te wandelen. Vraag hem om u kracht te geven. Vraag hem om zichzelf aan u te openbaren. Halleluja. Geliefden, laten we deze teksten nog een keer lezen. In Colossense vers 15. Halleluja. We dienen een machtige God. Het boek van Colossense hoofdstuk 1 vers 15. Zeer belangrijke teksten zijn hier zo. Halleluja. Daar zegt Gods woord in vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Ik begon al in het begin met mijn thema. Wie is Christus? En hier zegt het. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Halleluja. Hij is als eerstgeboren. Voordat er iets bestond, was hij er al. Want in hem, vers 16 zegt, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Halleluja. Geliefden, God is een goede God. En u ziet hoe groot hij is, hoe machtig hij is. Maar, en dit verbaast mij al elke keer weer. Dat deze grote God zichzelf heeft geofferd. Hij heeft gezegd van, weet je wat? Ik wil een weg maken voor de mensheid. Ik wil een weg maken voor degene die in duisternis leven. Ik wil een weg maken voor degene die verloren gaan. Ik wil een weg maken voor deze wereld. En hij heeft gestorven voor ieder. Jezus is niet gestorven voor de christenen. U hoort het goed. Jezus is niet gestorven voor degene die goed leven. Nee, Jezus is gestorven voor ieder die in deze wereld leeft. Voordat u geboren was, is hij gestorven voor u. Halleluja. Jezus is voor ieder gestorven. En de Bijbel zegt, want allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Geliefden, ik wil u bemoedigen om hem aan te nemen in uw leven. Ik wil u bemoedigen om uw hart te openen voor hem. Want hij staat klaar. om in uw leven te komen. Hij staat klaar om een nieuwe weg op te gaan met u. Hij staat klaar om u vrij te zetten van bitterheid. Hij staat klaar om u vrij te zetten van elke ziekte. Halleluja. Hij staat klaar om een weg te maken voor u. Halleluja. Hij staat klaar om u dingen te wijzen waarvan u nog niet op de hoogte bent. Ausorio dipisani. Ausorio san sanyo besabi bifo. Misschien denkt u van, ja, ik ben geschoold. Ik heb zoveel diploma's. Geliefde, ik wil u zeggen, er zijn sanide sanyo sabete. Halleluja. En deze God, hij is de onzichtbare God die zichzelf heeft gemanifesteerd in Christus Jezus. Die zichzelf heeft geopenbaard in de vorm van Christus Jezus. En de Bijbel zegt, door Christus, in Christus zijn alle dingen geschapen. Ik wil u bemoedigen deze dag, geliefden. Laat u deze kans u niet voorbij gaan om in contact, om in relatie te komen met deze God. Want hij wacht geduldig. Dit is geen dwang. Dit is geen voor de gekhouwerij. Maar hij leeft, zegt de Bijbel. Hij leeft en hij leeft tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Het maakt niet uit van waar je komt. Maakt niet uit waar welke ras je toebehoort. Hij is gestorven voor ieder. En hij wil dat er ieder tot hem zal komen. Hij wil gezinnen redden. Hij wil families bij elkaar brengen. Hij wilt u gebruiken om families bij elkaar te brengen. Hij wilt u gebruiken om zijn licht te laten schijnen. Halleluja. De Bijbel zegt, er is een leven na de dood. De Bijbel zegt, er is een hemel en er is een hel. En u moet een besluit nemen deze dag. Waar zal u eeuwigheid doorbrengen? Zal u eeuwigheid doorbrengen in zijn koninkrijk? Of zal u eeuwigheid doorbrengen in de eeuwige verdoemenis? Halleluja. Iemand vroeg een keertje, waarom stuurt God mensen naar de hel? Geliefde, ik heb nieuws voor u. God stuurt niemand naar de hel. Maar de Bijbel zegt, de loon van de zonde is de dood. De loon van de zonde is eeuwige vernietiging. God heeft slechts een weg gemaakt voor de mensheid, zodat zij niet verloren gaan. En deze weg is in Christus Jezus. Deze weg is in het bloed van Christus Jezus, die ons reinigt van al onze ongerechtigheden, die ons reinigt van al onze zonden, die ons reinigt om in contact te brengen met God. Halleluja. Geliefden, we dienen een biggie gado. En we bemoedigen jullie die no give up. Kadee godor stree, no give up. Misschien gaat u door moeilijkheden, geef niet op. Misschien gaat u door teleurstellingen, geef niet op. Misschien denkt u aan zelfmoord. Ik wil u bemoedigen, doet u dat niet. Geef uw leven aan koning Jezus. Hij zal iets moois van uw leven maken. U zal uw leven niet meer herkennen als u uw leven aan hem geeft. Hij zal iets moois van uw leven maken. Hij zal een nieuwe deur voor u openen, halleluja. Misschien hebben mensen deuren voor u dichtgemaakt. Misschien hebben mensen uw naam zwart gemaakt. Misschien hebben mensen een slechte getuigenis van u gegeven. Ik wil u zeggen, geeft u niet op. Als u bij Christus komt, halleluja, dan weet hij om van een puinhoop iets geweldigs te maken. Hij weet om vanuit, hij weet precies hoe hij u vanuit de put kan halen. Om u bovenop te brengen. Wij allemaal gaan door moeilijkheden. Wij allemaal gaan door teleurstellingen soms. Wij allemaal staan met de rug tegen de muur van tijd tot tijd. Maar ik wil u zeggen, hij geeft raad. Hij verheft, halleluja. Hij is degene die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is degene. Pelibisma bedenkt dat ik bananga je, daar begint hij iets nieuws. Waar mensen dachten, dit is jouw laatste dag, het komt niet meer goed met jou. Ik wil u zeggen deze dag, de duivel is een leugenaar. Het komt wel goed met u. Het komt wel goed met u. Ik wil u bemoedigen, geef u niet op, halleluja. En je hebt sommige mensen die heel veel vragen hebben. Komt u tot Christus, hij zal u antwoorden geven. Je hebt mensen die zeggen van, er is geen God. Ik wil u bemoedigen. We leven in een zondige wereld. De wereld is in chaos. De Bijbel heeft gesproken over oorlogen. De Bijbel heeft gesproken over ziekte. Alles wat u nu ziet in deze wereld staat in de Bijbel. De Bijbel praat over mannen die de natuurlijke omgang met vrouw hebben vervangen met omgang met mannen. Alles staat in de Bijbel. De Bijbel praat over de vrouwen die de natuurlijke omgang hebben vervangen met de man hebben vervangen met de omgang tussen twee vrouwen. De Bijbel praat over dit alles. De Bijbel praat over in de laatste dagen dat er hongersnoden zal zijn. Dat er droogte zal zijn. Dat er milieurampen, dat climate change waarvan ze nu praten. Dat alles staat in de Bijbel. Alles wat u nu kan waarnemen met uw oog, dat een probleem is, staat in de Bijbel. De Bijbel heeft over deze dingen gesproken. Daarom als een kind van God en je ziet bepaalde dingen gebeuren, dat verbaast het je niet. Want de Bijbel zegt dat het in de laatste dagen, dat de zonde zal toenemen, dat de oorlogen zullen toenemen, dat er ziekten zullen komen, nieuwe ziekten zullen komen, pesten zullen komen. Halleluja. Dat de mens harteloos zal zijn. Dat de mens goddeloos zal zijn. Dit alles staat in de Bijbel, Gods woord. Geliefden, ik wil u bemoedigen om Gods woord te gaan geloven. Halleluja. Omdat alles wat er nu gebeurt, zijn dingen die staan geschreven in Gods woord. Amen. Als u hoort over oorlogen, staat ook in de Bijbel, geliefden. Het zal niet beter worden hier op aarde. Maar daarom bemoedigt de Bijbel ons. Daarom nodigt God ons om het in orde te maken met Hem. Om Christus, de verzoening tussen God en mens is Christus. En als wij Christus accepteren in ons leven, dan kunnen we met God verzoenen. Dan kan God ons vrijkopen van deze wereld. Halleluja. Ik wil u zeggen, God is een God die u ook kan verzekeren van leven na de dood. God verzekert ons van een leven met Hem na de dood. Halleluja. Er zijn heel veel mensen die zeggen van temidede da akba. Of temidede da dapi asa alasan is stop. Nee, geliefden. Wanneer u sterft, zegt de Bijbel, is er een hemel en een hel. Wanneer u sterft, is het leven met God of is het een leven zonder God. En de Bijbel praat over een leven zonder God dat het verschrikkelijk is. De Bijbel praat over een leven zonder God dat het dat het een hel is, halleluja. Maar de Bijbel praat ook over een leven met God in zijn koninkrijk, in zijn paradijs. Ik wil u bemoedigen om te kiezen voor een leven met God in zijn koninkrijk, in zijn paradijs. Geliefden, God wil u redden en Hij wil u brengen naar de plaats waar hij voor u heeft klaargemaakt, halleluja. Geliefden, er is een leven na de dood. Geliefden, ik wil u bemoedigen om Christus te accepteren in uw leven. Ik wil u bemoedigen om niet te leven zonder God op deze aarde. Er is een leven na de dood. Halleluja. En het is niet alleen een leven na de dood, maar terwijl u op aarde bent, terwijl u op school zit, terwijl u aan het werk zit, terwijl u een gezin hebt, halleluja, God wil u ook daarin ondersteunen. Halleluja, God wil u ook ondersteunen in uw huis. God wil u ondersteunen aan het werk. God wil u ondersteunen op school, halleluja. Hij wil vrede brengen in uw leven. Hij wil rust brengen in uw leven. Hij wil genezing brengen in uw leven, halleluja. En Hij zal het doen als u Hem vraagt, halleluja. Komt u tot Hem, halleluja. Terwijl Hij u uitnodigt, komt u tot Hem. Terwijl Hij een weg maakt, terwijl Hij een weg heeft gemaakt, komt u tot Hem. Halleluja. Want Hij is in staat om iets nieuws van uw leven te maken. Hij is in staat om een weg te banen voor u. Halleluja. Christus staat klaar om in uw leven te komen. Om een ommekeer te brengen, halleluja. U hoeft niet te lijden. U hoeft niet te struggelen, halleluja. Maar draag alles wat u meemaakt op aan God. Draag het op aan God. En Hij zal iets nieuws van uw leven maken, halleluja. Hij zal iets nieuws van uw leven maken. Ja, u hoort het goed. Hij zal iets nieuws van uw leven maken. Halleluja. De Bijbel zegt dat we een God dienen die voor eeuwig leeft. Halleluja. We dienen een God, halleluja, die tot in de dodenrijk is gaan verlossen toen hij stierf aan het kruis. De Bijbel zegt, hij heeft de dood en de dodenrijk overwonnen. De Bijbel zegt, hij heeft de duivel en de dodenrijk overwonnen. Halleluja. U hoeft niet te sterven voor uw tijd. Halleluja. My God, my God. Geliefden, we liepen in een hogere grond tapu. Zoals in een sap tak te potfuta roko in een sap zei wakti u. Zoals in een sap te guastra te zei wakti u. Maar als je wakker naar een gado, je wilt tegen je taki, je wilt tranga man, je wilt tranga uma. Als je wakker naar een gado, je wilt tegen je taki, tranga tengo kong, struggle so kong, maar je making, naar een gado je making. Naar een gado je making, je wilt tegen je taki, naar een gado je making. En if we potu bribi, in a zoon fu gado, die de verzoening is tussen God en mensen, je wilt tegen je verzoen naar een gado. En wie is de betak voor jou, jou making? Wie is de betak dat in jou libi? We want te je tak jou libi. Wie is de betak dat na zo jou tang? We want tak wan kenki e kom. Me proclameer wan kenki in jou libi. Me proclameer wan new day abra jou. Halleluja. Ik wil ook een heel kort nemen om te bidden voor degene die ziek zijn. In het ziekenhuis liggen, halleluja, thuis ziek zijn. Vader, ik bid voor degene die zich niet zo goed voelen, vader. Ik bid voor degene die ziek thuis liggen, Heer mijn God. Of in het ziekenhuis, Heer mijn God. Waarbij de dokter heeft gezegd van, je hebt nog een maand te leven. Vader, we cancel asan dat in de naam van Jezus. Vader, we bidden dat iemand volledig hersteld zal raken. Dat volledig, iemand volledig opgeknapt zal zijn, Heer mijn God. Ik bestraf elke vorm van kanker in Jezus' naam. Ik bestraf elke vorm van ziekte in de naam van Koning Jezus. En ieder die mijn stem hoort, Vader, ik spreek genezing. Ik spreek herstel. Ik spreek een spoedige herstel. Elke pijn in uw lichaam wordt verwijderd in de naam van Jezus. Vader, ik dank u dat u ieder die nu op dit moment naar mij luistert, aanraakt, Heer mijn God. U raakt hun aan op hun zieke plek. Vader, in de naam van Jezus, Heer. We danken u, Vader. Uw woord zegt, door uw striemen is onze genezing geworden. We danken u, Vader, in de naam van Koning Jezus. Ik wil ook moment nemen om te bidden voor degene die zeggen, ik wil Christus accepteren in mijn leven. Ik wil Jezus volgen. Ik wil mijn leven geven aan Jezus. Mi gona so mijn prissie. Mi gona so mijn kampo, maar next no roko. Wel, dat is het tijd om Christus Jezus te accepteren in uw leven als uw redder en verlosser. En als u dit gebed met mij samen gaat bidden, dan weet ik zeker dat God gaat ingrijpen in elke situatie. Er is niets dat te moeilijk is voor God. Ik wil u bemoedigen om deze tekst ook te lezen als u vrij bent later. In Colossense hoofdstuk 1 vers 15. Halleluja, het zal u goed doen. Laat ons bidden. Zegt u dit gebed met mij samen. Zeg, Heere Jezus, ik kom tot u deze dag. Ik vraag u, Heere Jezus, om in mijn hart te komen. Ik heb naar uw woord geluisterd. En ik besef, Heer, dat ik u nodig heb in mijn leven. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Vergeef u mij van al mijn zonden. Was u mij schoon met uw bloed. Vader, openbaart u uzelf in mijn leven. Openbaart uzelf in mijn leven, Heer. Dat ik u zal kennen, persoonlijk zal kennen, Heere mijn God. Ik dank u voor uw Zoon Jezus Christus, dat aan het kruis is gestorven voor al mijn zonden. Ik dank u voor het bloed van Jezus, dat mij reinigt op dit moment. Ik dank u, Vader, voor een nieuwe dag. In Jezus' naam. Amen. Amen. Look on if you bigger, bigger, you see. We want to tell you that Jezus de je deel, dat hij in uw leven is gekomen. Dat het oude, de Bijbel zegt, het oude is voorbij gegaan. En zie, het nieuwe is gekomen. Geliefden, ik wil u bemoedigen. Als u nog geen gemeente bezoekt, bent u vrij om ons te bezoeken. We zijn aan de Matapika-straat nummer 6. Dat is maar een weinig project. En u bent vrij om ons te bezoeken elke zondag. We beginnen om 9 uur in de ochtend tot 12 uur in de middag. Als u nog geen gemeente hebt die u bezoekt, kunt u ons graag bezoeken. We zullen verder met u bidden. We zullen u verder begeleiden. Als u nog geen huis hebt, nog geen gemeente hebt die u bezoekt. Let wel, anogona akerkina asani, maar nou een relatie naar gadona moro belangrijk wang. Het is belangrijk dat u Gods woord regelmatig leest. Als u aan mij vraagt, dat u tenminste elke dag een tekst leest vanuit Gods woord. Het is ook belangrijk om te bidden. Sluit u zelf op in de kamer. Ga op uw knieën, zit op uw bed en praat tot God. Lukuno lubiwang, soms ma yego verter u toriya na koranti. Maar we want to tell you, if you tak you tori na nga gado. If you tak na nga gado, halleluja. Zal u in het verborgene helpen. Hij zal u helpen. En hij zal geen misbruik maken van een situatie. God zal u niet oordelen. Eén ding dat ook belangrijk is dat u zelf ook gaat vergeven. God vergeeft u, maar vergeeft u uzelf ook. Halleluja, amen. En dan weet ik zeker dat het goed komt. Dus niet vergeten, als u nog geen gemeente hebt. U bezoekt nog geen gemeente. We zijn aan de Marowijnenproject. Op de Marowijnenproject aan de Matapika straat nummer 6. U bent van harte welkom bij ons. God bless. Till we meet again.
2: Krachtige boodschap over de Heere Jezus Christus, gebracht door evangelist Robin Misijan. Ik hoop dat u aan het eind van de boodschap uw hart heeft opengesteld en het zondaarsgebed heeft gebeden. En zodoende de Heere Jezus Christus in uw leven heeft aangenomen als uw Heer en uw Redder. Geliefden, indien u begeleiding nodig heeft in uw wandel met de Heer, voelt u zich dan vrij om ons een app te sturen. U weet, wij zijn de app-generatie. We leven in een WhatsApp-tijdperk. Dus u kunt ons via de app bereiken op het nummer +597. Dat is de country code van Suriname. En dan 82 47 87 1. Ja, +597 82 47 87 1. En dan maken wij contact met u. Ja. Alright, we maken ons klaar voor het interview van vandaag. En geliefde, we hebben een geweldig interview om u te zegenen en u op te bouwen in uw allerheiligst geloof. Zoals u weet, in deze mei maand hadden we aangegeven dat wij gelovigen gaan interviewen die wonen en werken op Aruba. Met uitzondering van de uitzending van vorige week, welke een moederdaguitzending was. Dus gaan wij vanaf deze week weer verder met het interviewen van gelovigen die wonen en werken op Aruba. En deze zondag hebben wij dominee Andriëne, of misschien moet ik het uitspreken als Andriëne, ook wel genoemd Audrey Gillard. Ja, en onze zuster Gracita Groeneveld was daar op Aruba om haar te interviewen. U moet weten dat op Aruba er een gemeenschap van gelovigen is van verschillende denominaties. Ja, en de gemeente waar dus overwegend de Surinamers naartoe gaan of van Surinaamse origine zijn, is dus de Evangelische Broedergemeente op Aruba. De EBGA. Ja, die kerk is 80 jaar geleden ontstaan naar een specifieke behoefte. Ja, en in dit interview vertelt dominee Gillard ons hierover. Heel interessant. Het is een heel historisch verhaal. Een heel interessant verhaal. Ook vertelt zij over wie zij zelf is. over haarzelf, wie zij is, hoe ze uiteindelijk dominee is geworden, hoe zij het werk als dominee ervaart, wie God voor haar is, hoe zij hem ziet bewegen op Aruba bij de gelovigen uit de in de gemeente. En ook heeft ze een krachtige, bemoedigende boodschap voor de luisteraar. Kortom, een interview welke u niet mag missen. Ja, u ziet, we zijn dus helemaal op Aruba ook. Dus om mensen te interviewen die voor u, waarvan wij weten dat ze een zegen zullen zijn voor u. Maar we gaan eerst luisteren naar twee nummers en dan gaan we over naar het interview. We gaan luisteren naar het nummer The King is Alive. Ja, Koning Jezus leeft. En het nummer wordt gezongen door Jordan Felice. En daarna gaan we aanbidden op een Surinaams gospelnummer, Akrakti Fuyu Lobby, gezongen door Weilen Theo Bijlhout. Halleluja.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Betel op Roem en ook vandaag mag ik onze gast interviewen. Zoals eerder aangegeven, vorige week hadden we aangegeven dat we in de maand mei gelovigen op Aruba zullen interviewen. De vorige week hebben we zuster Ingrid Riedewald gehad en vandaag hebben we andere eigenlijk van biggie gelovigen in ons midden. En dat is dus dominee Audrey. Dominee, hoe gaat het met u?
1: Dank u wel, zuster Gracita. Het gaat goed. Ook door de genade van onze lieve Heer mag ik zeggen dat het goed gaat.
0: Yes. Ja, ik zei dominee Audrey, maar natuurlijk is dominee Audrey ook een familienaam bij de hele geschiedenis. Dus ik vraag of u zichzelf kan voorstellen aan de luisteraars.
1: Dank u wel. Mijn naam is Andrien Gilaar en bij velen ben ik bekend, vooral in de familie en de vriendenkring ben ik bekend als Audrey. Maar mijn officiële naam is Andrien Gilaar, geboren op 4 april 1969 in Suriname. En inmiddels woon ik al 25 jaar op Aruba.
0: Dat is behoorlijk lang.
1: Ja, dat is een mensenleeftijd.
0: Yes, helemaal. Ja, helemaal. En hoe ervaart u wonen op Aruba?
1: Wonen op Aruba is prettig. Het is wonen en werken op Aruba. Het is prettig. Maar wat maakt dat het prettig is? Omdat Aruba overeenkomsten vertoont met Suriname. Mm-hmm. Voor wat betreft het klimaat, het weer. Het is niet koud. Ja. Want ik hou niet van koud. Niet zoveel van koude streken om te wonen. Dus in dat opzicht voel ik me hier thuis. Voel ik het, is het prettig. En ik kan ook wel het Nederlands, de taal die ook in Suriname gebezigd wordt, gesproken wordt, kan ik hier ook gebruiken. Mm-hmm. Maar ik ben hier gekomen 25 jaar geleden om te werken in het onderwijs.
0: Yes.
1: En God kent de wegen die hij met ons wil gaan. Onze wegen zijn niet zijn wegen. Soms maakt hij ons de dingen, de plannen die hij met ons heeft in ons leven, worden pas later bekend bij ons. Maar God had dat plan al lang. En toen ik hier kwam om te werken in het onderwijs, heeft de Heer me als het ware stilgelegd om ook in zijn wijngaard bezig te zijn.
0: Is dat belangrijk dat we als mens werken in zijn wijngaard?
1: Het is belangrijk om te werken in zijn wijngaard. Eigenlijk zijn we allemaal geroepen om de Heer te verkondigen. Het is niet alleen aan de dominee, de voorganger, de pastor, de leider van de gemeente. We hebben allemaal de opdracht naar Matteüs 28, ga en maak bekend toch, aan anderen wie Jezus Christus is. Verkondig het evangelie en we moeten dat allemaal eigenlijk doen. En die opdracht die de Heer mij gegeven heeft. En als ik zeg opdracht, dan klinkt het misschien heel zwaar, maar het is niet zwaar. Het is vanuit liefde en vanuit dankbaarheid voor alles wat de Heer voor mij gedaan heeft. Vooral de manier waarop hij mij geleid heeft hier naartoe om naar Aruba te komen. Dat is allemaal door genade van hem. En in dankbaarheid aan de Heer heb ik mij gegeven voor het werk in zijn wijngaard, om te werken in de gemeente.
0: Kijk, als mens krijgen we allemaal een specifieke opdracht, of een missie van God. Wat is de uwe?
1: De missie, ik geloof zelf dat ik een leraarsbediening heb. En dan begin ik met het leraar zijn op school, in het onderwijs, waar God mij nu reeds 35 jaar gebruikt. En als ik zeg 35 jaar, dan zijn het niet alleen de jaren op Aruba, maar ook de jaren in Suriname. Ik heb 10 jaar gewerkt in Suriname op de basisschool heb ik mogen werken. Ik heb gewerkt op de Mulo school en ik heb ook gewerkt op de middelbare school. En na 10 jaar kwam ik hier naartoe en nu woon en werk ik hier in het onderwijs. En sinds 2018, om precies te zijn 29 april 2018, werd ik dus geordend tot predikant, diakenis van de Evangelische Broedergemeente, na een theologische opleiding gevolgd te hebben.
0: Prima.
1: En die missie die God voor me heeft is om bezig te zijn met alle mensen, van het kleinste kind tot de oudste persoon, om aan die groep bekend te maken of die groepen bekend te maken wie Jezus is. En wie Jezus kan zijn in ons leven. Wat het betekent om Jezus in je leven te hebben. Om hem te volgen. Om hem te hebben als leidsman. Dat is wat God met mij van plan is. En ik weet niet wat hij nog in petto heeft. Dus daarom stel ik me elke dag open en zeg ik, Heer, hier ben ik. Yes. Gebruikt u mij zoals u wil. Mm. Want het is niet wat ik wil. Dat gebeurt. Soms willen we heel veel. En dan zie je wanko zo. Maar dan gaat dat niet. Niet op deze weg. Op deze weg wil ik je hebben. En soms zijn we ongehoorzaam. Ah. Toch? Want ook als kind van God zijn we soms ongehoorzaam. Dat is hoe we bij onze biologische vader zijn, ook ongehoorzaam zijn. Zijn we ook ongehoorzaam. Maar God is een God van liefde. Onze biologische ouders houden ook van ons. Wanneer we een keer of eens op die verkeerde weg gaan, dan weet hij ons vol liefde weer terug te trekken. Zodat hij weer verder kan gaan met ons. En dan zeg ik, hier ben en ik gebruik u mee zoals u hebben wil.
0: Prachtig. Mm-hmm. Prachtig. Maar wie is hij voor u?
1: Jezus is mijn vriend. Mm-hmm. Op de eerste plaats. Mijn grote vriend, zoals het lied het zegt. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Mm-hmm. Het is een voorrecht om door hem tot God te mogen gaan. Mijn vriend. Iemand met wie ik dagelijks in contact ben. Hele, voor mij, mm-hmm. en misschien voor de luisteraars ook eenvoudige dingen. Op het moment dat ik in de auto stap en ik het terrein uitrijd, geef ik het stuur aan de Heer. Kom ik weer thuis, dank u Vader. Mm. Kom ik op mijn huis binnen, dan zeg ik dank u Heer. U hebt me weer de kracht gegeven om vandaag bezig te zijn. Want behalve predikant ben ik ook, sta ik nog op school. Mm-hmm. Op een middelbare school op Aruba. En dan ben je met jongeren bezig. En met jongeren bezig zijn is niet altijd eenvoudig. Met mensen bezig zijn is niet altijd eenvoudig. Maar het is de Heer die je de kracht geeft. En die je elke keer weer manieren wijst om bezig te zijn met de mensen die hij aan jou toevertrouwd heeft. Want dat is het voor mij. Iedereen met wie ik in contact kom is door God op mijn weg geplaatst. Mm. En dan moet ik met die persoon bezig zijn, zodat hij of zij iets van Christus in mij kan zien. Mm-hmm. En wanneer hij of zij dat ziet, dan is het van, oh, ik zie iets anders en ik wil weten waarom het zo anders is. Mm-hmm. Want God heeft ons de opdracht gegeven, je bent zout der aarde en je bent licht van de wereld.
0: Yes,
1: en als je zout bent, dan voeg je smaak toe. Mm-hmm. Aan het eten bijvoorbeeld. Je voegt smaak toe. Daar waar iets lauw is, probeer je weer nieuw leven in te blazen.
0: En ook tegen bederf.
1: En tegen bederf ook. Toch? Yes. Dus wanneer we in die samenleving zijn en we zien dingen om ons heen gebeuren, dingen die niet rechtvaardig zijn, dingen die niet overeenkomstig Gods wil zijn, dan hebben wij als kinderen Gods een opdracht. Mm-hmm. En die opdracht moeten we uitvoeren. Mm-hmm. Soms ben ik ook een beetje terughoudend. Wat, hoe zal men het opvangen? Mm-hmm. Maar dan breng je het bij de Heer. En dan vraag je de Heer van, Vader, helpt u me om dat wat u wil bewerkstelligen in die groep, om dat te bewerkstelligen. Mm-hmm.
0: Maar het is niet altijd makkelijk.
1: Het is niet altijd makkelijk, nee. Het is niet makkelijk. God brengt ons soms op paden waarvan wij denken van, hé, eigenlijk moet ik hier niet zijn. Mm-hmm. Maar onder alle mensen wil God werken.
0: Yes.
1: En we moeten iedereen proberen te bereiken. We dringen ons niet op aan de mens. Maar we moeten wel die vrijmoedigheid hebben om te vertellen over Jezus. Te praten over Jezus. Mm-hmm. En soms denkt men een leven met Christus of het leven van een christen is saai. Mm-hmm. Je mag dit niet, je mag dat niet. Nee, ik mag alles. Mm-hmm. Door hem die mij de kracht geeft. En hij is Jezus Christus. En alles wat ik doe, alles wat ik kan doen tot zijn eer, dat wil ik doen.
0: Zou u zich een leven kunnen indenken zonder hem?
1: Nee. Ik zeg heel vaak, ik ben blij dat God mij kent. Mm-hmm. Ik ken hem niet. Hij kent mij. Hij heeft mij uitgekozen. Niet ik heb hem uitgekozen. Want als het aan ons ligt, dan maken we andere keuzes. Maar hij heeft iets in mij gezien. En hij heeft gezegd, ik wil je gebruiken. Mm-hmm. En wanneer hij zegt, ik wil je gebruiken, dan moet het voor ons zijn. Hier ben ik. Yes. Zoals Samuel gezegd had. Toch? Mm-hmm. Hij hoorde de stem van de Heer. En hij zei, hier ben ik, uw knecht, luister. En dat is wat we elke dag ook weer moeten moeten zeggen tegen de Heer. Vader, hier ben ik. Gebruikt u mij zoals u het wil. En dat is een stukje overgave. Niet makkelijk, maar wel mogelijk met God.
0: Had u gedacht, dankjewel hoor. Had u gedacht dat u dominee zou worden?
1: Nee. Nee, van kinds af aan. Ik heb veel gekeken naar mijn leerkrachten op de basisschool van wie ik les gehad heb. Ik heb gezeten op de HPG Latour School 1. En ik heb veel voorbeeldfiguren in het onderwijs. Ik ga geen namen noemen op dit moment, want dan noem ik een naam. En dan nee, luister die. Oma en elkaar denk niet, dus ik noem geen namen. Maar er zijn heel veel leerkrachten, zowel op de basisschool als op de Mulo School, Verwijn School, CR Verwijn School, als op het SPI, maar ook op het IOL, Instituut voor de Opleiding van Leraren, heb ik veel voorbeeldfiguren gehad. Niet alleen gelovigen, maar ook mensen die mij als persoon geleerd hebben over normen en waarden. En zodat ik die mens geworden ben die ik nu ben. En ik had in eerste instantie, toen ik opgroeide, nooit gedacht aan predikant worden, dominee worden. Nee. Het was voor mij altijd, ik wil juffrouw worden. En ik ben in 1990 geslaagd van het SPI. Ik heb toen eerst gewerkt op de basis.

0: 2000. Ik kwam om te werken in het onderwijs voor de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs. En toen ik eenmaal hier was, legde de Heer me stil. Zo noem ik dat, want waarom zeg ik dat? Ik heb altijd diep van binnen een verlangen gehad om actief bezig te zijn in het gemeentewerk. Mm-hmm. Heel actief bezig zijn met activiteiten die er in de gemeente waren, zoals Bijbelstudie, Bidstond. Mm-hmm. Maar eigenlijk kwam ik er nooit aan toe toen ik in Suriname was, omdat ik steeds bezig was met mijn carrière. Mm-hmm. Ik slaagde van het SVI. Geef je les op de basisschool, dan was het oké. Okay. Ik ga verder om nog meer actes te behalen. Zo mocht ik door de genade van de Heer mijn acte aardrijkskunde behalen, Nederlands. En dan kom je hier als docent tweede graads docent van Nederlands. En ik dacht, als ik hier kom, dan heb ik waarschijnlijk ook meer mogelijkheden om verder te studeren. Maar dat bleek niet zo te zijn. En ik vroeg me toen af, maar wat moet ik dan in die middagen doen, die vrije middagen die ik heb? En ik begon op een gegeven moment met een middelmanagementopleiding. Die heb ik dus ook heel goed kunnen gebruiken in mijn werk. Mm-hmm. En daarna, ik was in de kerk heel ook bezig. Toen kwam vanuit de kerk de mededeling dat de kerk zal starten met een theologische opleiding. Toen dacht ik, dat zou ik graag willen doen. Dus ik begon met de basis theologische opleiding, later de middelbare theologische opleiding, de opleiding tot predikant. En in dankbaarheid aan wat de Heer voor mij gedaan heeft, nogmaals vanaf het moment dat hij me uit Suriname gehaald heeft en me hier naartoe gebracht heeft, heb ik gezegd, ik kan niets anders doen dan werken voor de Heer. Mm-hmm. Zo ben ik dus predikant geworden. Op 29 april 2018 geordend tot diakenes. Mm-hmm. En op 2 februari 2025 ben ik ingezegend in de grote stadskerk tot presbyter. Dus het is allemaal genade.
1: Wat is presbyter?
0: Als presbyter krijg je in die gemeente meer taken en bevoegdheden. En ben je ook tevens kandidaat tijdens de synode voor preses en bisschop. Mm-hmm. Ja, dus het is allemaal genade van de Heer. Mm-hmm. Dat de Heer me zo gebruikt en dat ik zo bezig mag zijn in zijn kerk.
1: Mm-hmm. Ja. Wat is het mooiste dat je tot nu toe heeft ervaren als te zijn een dominee, een werk als dominee?
0: Wat ik heel prettig vind, dat is het bezig zijn met catechisanten. Mm, okay. Als jongeren op een gegeven moment de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben en dan catechisatieles beginnen te volgen. En u weet, die leeftijd van 16 jaar is niet zo'n eenvoudige of makkelijke leeftijd voor veel jongeren. Want dan willen ze niet zo graag die keuze maken om elke week of maandenlang bezig te zijn met catechisatie. Want in die wereld zijn er zoveel andere dingen die interessanter zijn, interessanter lijken. En die trekt ook de jongeren. Maar wanneer je eenmaal bezig bent met de jongeren om ze de leer van het evangelie bij te brengen, dan zie je hoe er plezier, liefde en enthousiasme ontstaat voor de dingen van de Heer.
1: Ook die nieuwsgierigheid.
0: Die nieuwsgierigheid, ja. Ook, ja. En dan ervaar ik ook van, hier hebben we weer een ziel gewonnen voor de Heer. En behalve dat ik bezig ben met die leer van het evangelie overbrengen aan de jongeren, dan leer ik ook van de jongeren. Ik leer ook ontzettend veel van ze. Mm. Ik leer onder andere die openheid. Ik leer ook van, wees jezelf in alles wat je doet. Mm-hmm. Want ze weten niet altijd wat ze moeten verwachten. Het zijn overwegen jongeren die dan ook de zondagschool bezocht hebben, de jeugdclub bezocht hebben. Maar nu gaan ze een beetje dieper in Gods woord. En dan zie je die ontvankelijkheid van ze. Mm-hmm. En hoe ze zich echt opstellen als kind. Want God zegt ook in zijn woord, we moeten als kinderen zijn. Kinderen zijn. En dan zuigen ze het net als een spons, alles opzuigt. Maar dan zie je die bloei bij ze. Mm-hmm. Na een tijdje mogen ze dan hun bevestiging afleggen, hun belijdenis afleggen. En dan mogen ze zelf dat wat hun ouders toen gedaan hebben, toen ze baby waren, of toen ze kind waren, jonger waren. Mm-hmm. Die doop, mogen ze zelf die doop bevestigen.
1: Ja.
0: En dan is het echt aan mij, aan de gemeente, de totale gemeente. Want als ze bevestigd worden, dan beloven ze

0: aan de Heer, maar ook aan de gemeente. Dan hebben wij een opdracht om met deze jonge mensen door
1: verder te gaan.
0: Verder te begeleiden. Een natraject, een traject van nazorg.
1: Maar dat dus, is heel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Want het is niet iets van, het gebeurt nu. Mm-hmm. En dan ben je morgen een nieuwe mens. Het is een proces. En je moet jezelf de tijd geven om door dat proces te gaan. Mm-hmm. Dat vind ik dus mooi werk. Daarnaast ben ik ook heel graag bezig met ouderen.
1: Senioren dus.
0: Als seniorenburgers, zoals we ze noemen. Op huisbezoek gaan. Met ze praten. Naar ze luisteren. Mm-hmm. Je leert ook ontzettend veel van ze. Maar die liefde en die warmte die er is bij die groep. Mm. En dat ik mag weten van, het zijn ook deze ouderen die voor ons, voor mij bidden in het werk dat ik moet doen voor de Heer in die gemeente.
1: Dat is waar.
0: Ja, dat zijn dus echt twee groepen. De jongeren van de catechisatie, de catechisanten dus, mm-hmm. en de senioren burgers. Mm. Met die groepen werk ik heel graag. En natuurlijk, als je op de zondagmorgen bezig bent met de preek, dan ben je met een breder publiek, publiek bezig. En dat is ook wel fijn. Mm-hmm. Dat is ook fijn. Ja.
1: Dat is heel fijn. Dus
0: dat is ook prettig. Het is werk waarin je elke dag weer ervaart dat ik het niet doe. Mm. Maar dat ik een kanaal mag zijn van God om zo die mensen te bereiken. Want het is niet dat ik beter ben dan de anderen. Mm-hmm. Maar
1: Het
0: is een instrument in zijn handen.
1: Yes.
0: Dat, zoals ik wil zijn in zijn hand. Om tot zegen te zijn. En de andere mensen zijn me omgekeerd ook weer tot zegen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo werkt God,
0: ja, zo werkt de Heer. Ja.
1: Heel mooi. Kijk, we hebben eerder aangegeven dat u dus de dominee bent. Gemeente, evangelische broedergemeente Aruba.
0: Aruba, klopt. Ja.
1: En aan het begin in ons voorgesprek vroeg ik u ook nog, althans vertelde u hoe deze gemeente is ontstaan.
0: Ja.
1: Zou u dat misschien kunnen delen?
0: Ja. De evangelische broedergemeente Aruba staat niet op zichzelf. Mm-hmm. We hebben dus de evangelische broedergemeente op Curaçao en ook de evangelische broedergemeente op Sint Maarten. Sinds 10-10-10 praten we over de CAS, de eilanden of de gemeenten in CAS. CAS staat voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Mm-hmm. En we behoren bij de provincie Suriname, mm-hmm. de EBGS Suriname. Hoe is die kerk hier naartoe gekomen, naar Aruba? Op Curaçao is het werk begonnen, om precies te zijn 80 jaar geleden. Mm-hmm. Toen kwam dominee Dot mm-hmm. als predikant uit Suriname om te beginnen met de kerk, de evangelische broedergemeente op Curaçao. Want er waren Surinamers die daar werkten bij de Shell. Mm-hmm. En overal waar we naartoe gaan als mens, dan nemen we een stukje van onszelf ook mee. Dus je gaat, je bent als persoon, maar je neemt je cultuur, die taal, dat zijn dingen die bij je horen. Dus toen zoveel jaar geleden de arbeiders naar de Shell gingen om te werken, was er op een gegeven moment ook een behoefte om naast dat werk van misschien 7 dagen, 5 dagen in de week, ook bezig te zijn met op geestelijke wijze bezig te zijn. En zo heeft men toen gevraagd om aan Paramaribo, Suriname, dat er ook een dominee kon komen naar Curaçao. En die dominee was gestationeerd op Curaçao. Er was geen kerk, dus we maakten gebruik van gebouwen van andere geloofsgenoten. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Gemeente Curaçao en gemeente Aruba bestaan eigenlijk dus al 80 jaar. De gemeente, het kerkgebouw waar we hier zitten in de Ebenezer Kerk, die bestaat al 65 jaar. Want de dominee was op Curaçao. Het werk is dus eerst daar begonnen op Curaçao, 80 jaar geleden. En vanuit Curaçao kwam de dominee om de zoveel tijd, 1 keer in de maand, naar Aruba. Om ook de groep die hier werkte bij de Lago. De olieraffinaderij de Lago, om de mensen te bedienen met het geestelijk voedsel.
1: Ja.
0: De mensen kwamen hier om te werken voor brood, om hun brood te verdienen. Gods woord zegt ons, men kan niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat is gegeven door de Heer.
1: Amen.
0: En dat woord is Gods woord. Dus je kan werken, je brood verdienen, maar als mens heb je meer nodig dan alleen dat dagelijks brood verdienen.
1: Dat
0: en het dagelijks brood is heel ruim. Ja, dus dat geestelijk voedsel, men wist van, we hebben dat ook nodig. En het liefst zoals we dat kennen in Suriname.
1: Ja.
0: Want je komt naar een vreemd eiland. De taal ben je niet machtig. Je kunt het natuurlijk altijd leren. Mm-hmm. Maar je wil ook onder je eigen mensen, in je eigen kring, waar je je thuis voelt, bezig zijn met Gods woord. Dus zo is die kerk hier naartoe gekomen. Dominee Dot en vele andere voorgangers zijn daarna ook hier gekomen. En we zijn als gemeente, maar persoonlijk ben ik als predikant ook heel erg dankbaar voor het werk dat de anderen voor ons gedaan hebben. Want wij mogen door Gods genade daarop voortborduren en daarmee verder gaan. En dat is een, allemaal het zegen.
1: Maar dat leert ons dat gemeentes, kerken elkaar nodig hebben. Hè?
0: Kerken hebben elkaar nodig. Kinderen gods hebben elkaar nodig. Ieder mens heeft de ander nodig. We zijn sociale wezens. Toch? Niemand is op zichzelf. Toch? Ik ben wie ik nu ben, omdat anderen in mij geïnvesteerd hebben. Omdat anderen ook bijgedragen hebben aan een stukje ontwikkeling.
1: Yes.
0: En ik mag het op mijn beurt weer doorgeven.
1: Ja.
0: En als je dan zo bezig bent met elkaar, dan zie je hoe, wat de kracht is die er is in, die God onszelf gegeven heeft. En we moeten het allemaal benutten. We moeten het gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Ja, we moeten het gebruiken.
1: Klopt. Want behalve EBG heb je ook nog andere denominaties hier.
0: Jawel, ja. Ja. De Rooms-Katholieke Kerk.
1: Heb je veel meer, hè?
0: Ja. Het is overwegend een eiland waar de meeste mensen katholiek zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar door de jaren heen heb je ook de Pinkstergemeentes hier gekregen. We hebben ook de Zevendaagse Adventistengemeente hier. Ja, dus dat zijn de verschillende denominaties die er zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja.
1: En het meest belangrijkste voor God is dat we hem dienen.
0: Dat we hem dienen en dat we in liefde met elkaar omgaan.
1: Ja.
0: Jezus Christus heeft voor ons gebeden vanuit Johannes 17. No? Ja, Johannes 17. Dat we één mogen zijn.
1: Ja.
0: Dat er eenheid mag zijn onder de kinderen Gods.
1: Yes.
0: Dat is die opdracht die we hebben.
1: Heel belangrijk.
0: Ja, ja.
1: En het andere belangrijke is natuurlijk, maar daarom is hij ook gekomen, is dat we een persoonlijke relatie hebben.
0: Een persoonlijke relatie met hem hebben, ja.
1: Mm-hmm.
0: Dat klopt. Ja,
1: want bij het hebben van een persoonlijke relatie, dat verandert zoveel.
0: Ja. Ja.
1: We zijn een ander mens.
0: Ja, het is niet God is daarboven.
1: Yes.
0: En hij kijkt naar beneden. Wat doe je verkeerd, Gracida? Wat doe je verkeerd, Adriana?
1: Als er staat,
0: en if je doet hem verkeerd, dan krijg je... Nee. Wat is een God van liefde?
1: Amen.
0: En hij wil dat we ook gehoorzaam moeten zijn.
1: Zeker.
0: Want hij is een God van liefde.
1: En orde.
0: Maar van orde ook. Maar hij heeft ons ook geleerd om die gehoorzaamheid naar hem.
1: Mm-hmm.
0: En die gehoorzaamheid is ontzag.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Een diep respect om te weten dat hij onze hemelse vader is. En vooral voor mij is het zeer belangrijk dat ik weet, dat ik elke dag weer besef, ik mag leven in afhankelijkheid van God. God houdt van me.
1: Yes.
0: Hij wil zoveel. Hij heeft zoveel voor mij in petto.
1: Yes.
0: Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, tel ze alle
1: en vergeet er geen.
0: Ja.
1: Wat is uw grootste zegen? Tot zover.
0: Mijn grootste zegen? Als ik het bekijk als mens, dan zeg ik dat de Heer mij gezegend heeft met een zoon.
1: Mm.
0: Ja? De zoon die we hebben, Wim van Gobbel en ik, hebben de zoon Dietrich Yassir van Gobbel. Grootste zegen. Ik ben dankbaar voor alle talenten die God gestopt heeft in hem. Ik wilde heel graag weten, jullie heeft altijd als vrouw met een ideaal 4 kinderen. God heeft me heeft ons 1 zoon gegeven. En ik ben heel dankbaar. Hij is een zegen voor ons en hij is ook een zegen voor andere mensen. En een andere zegen is dat God mij geroepen heeft om in zijn dienst te staan.
1: Mm-hmm.
0: Op geestelijk gebied.
1: Mm-hmm. Wanneer was uw persoonlijke ontmoeting met God? Want persoonlijk geloof ik dat we kwikken in het evangelie.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Maar er moet een moment komen waarbij God manifest is in ons leven.
0: Ja. Want ik zei al, ik heb als kind gezeten op de Op een EBG-school. EBG-school, dat is HPG Latour School 1. Mm-hmm. Aan de Sapakara-straat, dat is mijn basisschool geweest. Mm-hmm. Als EBG-school, dan ga je naar school en je hebt godsdienst op het rooster. Elke maandag wordt er een lied aangeleerd, maandagmorgen.
1: Yes.
0: En je moet ervoor zorgen dat je dat lied de volgende week ook weer kent. Mijn zus en ik, Astrid, hebben op die basisschool gezeten. En we hadden een gewoonte om elke avond voor het slapen gaan liederen te zingen. Want dan heb je een schrift en daarin worden de liederen geschreven. En we zongen de liederen totdat we in slaap vielen. En je begrijpt als kind niet altijd wat je zingt. Zo even heb ik het lied aangehaald, de tekst aangehaald. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Je zingt het als kind, maar je weet, je begrijpt het niet helemaal of niet altijd. En je groeit zo verder in het geloof. En toen ik op catechisatie zat, als tiener, toen besefte ik van, hé, er is meer in dan alles wat ik toen geleerd heb op de basisschool. Maar er moet altijd een fundament gelegd worden, dus de basis is daar gelegd. Mm-hmm. En ik kan me herinneren dat toen ik op catechisatie zat, kort voor mijn belijdenis, want dan heb je verschillende momenten op de, van de catechisatielessen waarbij je één op één bezig bent met de predikant of andere catecheten, de mensen die de catechisatieles verzorgen. En dan heb je momenten van gesprek. En ik herinner me dat ik toen al gezegd had, ik wil de Heer dienen. Ik wil echt Jezus volgen. Maar ik gaf net aan, wanneer ik zelf ook bezig ben met die catechisanten, een moeilijke leeftijd, omdat ik het ook ervaren heb. Maar dan kom je op een bepaalde leeftijd, je wordt 18, 19, andere dingen worden interessant, zoals een vriend hebben. Dan zakt het een beetje. Mm. Dan zwakt het een beetje af. Maar vanaf het moment dat ik op de catechisatie zat, heb ik toen mezelf overgegeven aan de Heer. En Gods hand is niet te kort. Mm-hmm. Ook al dwalen wij af, hij blijft met zijn ogen vinden op ons gericht.
1: Amen.
0: We kennen dat verhaal van die verloren zoon in de Bijbel. We waren allemaal verloren.
1: Mm-hmm.
0: Maar praise God.
1: Yes.
0: Hij heeft ons niet gelaten in die situatie. Hij is altijd blijven staan met zijn armen wijd open. En hij wacht als vader op zijn kinderen. Dus dat is het moment geweest. Toen ik op de catechisatie zat, heb ik gezegd, nee, ik wil Jezus volgen. Mm-hmm. En door ervaringen ook, dingen ook die in je leven gebeuren, dan besef je elke keer weer, vooral wanneer je soms een moeilijke of wanneer je een periode hebt van moeite, zoals David zegt, al ga je door een dal van diepe duisternis, je vrees geen kwaad, want je weet wie bij je is.
1: Yes.
0: En als er moeilijke momenten komen en, je, en die basis is er van dat fundament van God, dan weet je altijd weer van, hé, hey, ik moet terug gaan.
1: Ik moet terug gaan.
0: Terug naar mijn vader.
1: Mm-hmm. Terug naar de bron.
0: Net, precies, terug naar de bron. Net als die zoon, ik sta op.
1: Mm-hmm.
0: En ik ga naar mijn vader.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb geen enkel moment in mijn leven gehad dat de vader gezegd heeft, ga weg. Mm-hmm. Integendeel, hij zegt, kom, ja, mijn kind, ik wacht op je.
1: God inderdaad,
0: en dat is,
1: hè?
0: God. Dat is God. Ja. Dus die persoonlijke ontmoeting en die relatie is ontzettend belangrijk. Want zonder die persoonlijke ontmoeting,
1: mm-hmm,
0: denk ik niet dat je Jezus, dat je dat,
1: dat
0: God we kunnen
1: kan
0: ervaren als een vriend.
1: Ja.
0: Want anders blijft het
1: die afstand,
0: afstandelijk.
1: Uh-huh. Ja, en het blijft dan gewoon God.
0: Precies, precies.
1: Maar hij is God de Vader,
0: de Vader,
1: God de vriend,
0: de Zoon, de Heilige Geest.
1: Ja.
0: Allemaal die drie enige God, mm-hmm, die zoveel van ons houdt en die eigenlijk gewoon wacht op ons.
1: Ja. En dat we echt in de diepte kunnen gaan
0: zo is
1: in
0: het.
1: Ons geloof.
0: Ja,
1: het is
0: zo
1: niet
0: is
1: zo
0: het.
1: Oppervlakkig
0: nee,
1: als
0: nee,
1: we
0: nee,
1: denken.
0: Nee, nee, nee.
1: En saai vooral niet.
0: Helemaal niet, helemaal niet saai. Al die dingen die je meemaakt, oh.
1: Ja.
0: Nee, het is niet helemaal. Mensen denken vaak, oh, want als je christen wordt of je volgt Jezus.
1: Moet je zoveel, mag je zoveel
0: precies,
1: dingen niet
0: dan mag
1: doen.
0: Je dit niet, dan mag je dat niet. Nee, het leven met Christus is niet saai. Het is interessant, het is uitdagend. Het en doet ons eigenlijk, of doet mij eigenlijk elke keer, wanneer ik die ervaring heb met Christus, hoe hij weer op een geweldige manier bezig is in mijn leven, dan geeft het mij weer de gelegenheid om te getuigen. En wanneer ik getuig, dan vertel ik aan anderen wie die Jezus is voor mij. En als ze het horen, wie oren heeft, die horen. En God is het door zijn geest die de harten raakt.
1: Yes. Yes. Dankjewel, dominee. We kunnen uren door praten, maar natuurlijk,
0: ja, we zijn aan tijd gebonden, rekenen
1: naar het ding. Maar ik wil niet dat we groeten alvorens u een boodschap richt naar onze luisteraars.
0: Allereerst wil ik u bedanken voor deze gelegenheid om zo via dit programma mijn getuigenis te geven, te vertellen over die relatie die ik heb met Jezus en de relatie die Jezus met mij heeft. Ik hoop dat allen die geluisterd hebben of die nog zullen luisteren, als ze Jezus niet kennen, geraakt mogen worden, dat God ze mag aanraken. Wat ik ook gezegd heb tijdens dit interview, dat er iets mag zijn wat kan maken dat u zegt, ik wil ook die ervaring hebben met Jezus. En als u Jezus kent en misschien gaat u door een moeilijke periode, vrees niet, wees niet bang. God heeft ons de belofte gedaan in zijn woord, dat was het dagwoord van gisteren, dacht ik. Ik zal je nooit begeven
1: en ik zal
0: je nooit verlaten. Joshua 1 vers 5. Hij is een God die zich houdt aan zijn beloftes. Als je je niet goed voelt, als je door een moeilijke periode gaat, als je je afvraagt van maar hoe moet het verder, het is uitzichtloos of het lijkt uitzichtloos, ga terug bij Jezus. En geef weer jezelf opnieuw aan hem. En vraag hem, baant u voor mij de weg, wijst u mij de weg. Ik ben uw kind, u bent mijn vader, ik wil u volgen, ik wil u dienen. Dat is dus de boodschap dat de mensen die hem nog niet kennen, het als een uitdaging mogen zien van, hé, ik wil het wagen met Jezus. Yes. Ken je hem al? Ga door. Ga je door een moeilijke periode? No vrede, tai hori. Want Gadode, een uitspraak van mijn moeder. Daarmee eindig ik. Gadode.
1: Gadode.
0: En omdat Gadode, hoopude.
1: Amen.
0: Ja, hoopude.
1: Luisteraars, u heeft het gehoord. We hebben dominee Audrey van Aruba hier. Althans, ik ben te gast bij haar. En we hebben een bijzonder mooi gesprek gehad, ook al mag ik het zelf zeggen. Garode, en if Garode, hopude. Houd u daaraan vast. En dan zal het wel zeker goed komen. We dienen een God, zoals dominee Audrey zei, is een God die, hij houdt zich aan zijn woord. Hij houdt zich aan zijn belofte. En als je hem ook nog niet kent, geen probleem. Zoals ze zegt, kar kona ing.
0: Amen.
1: Kar in niks. Zeg gewoon, Jezus,
0: alleen die naam, hè?
1: Maak u zich bekend aan mij. U mag moslim zijn, u mag geen, u mag die wintigar, u mag alles zijn. Maar zolang u zegt, Jezus, ik wil weten wie u bent. En deze Jezus, die gaat zich zeker tonen aan
0: Amen.
1: U. Dat hebben zoveel van
0: Amen.
1: Ons ervaren.
0: Ja. Amen.
1: Het was weer een genoegen om in uw huiskamer te zijn, of waar u ook mag zijn. Dit is Revival Now. Mijn naam is Rosita Groeneveld van de gemeente Betel op Rome. En we hebben als gast, of we hadden als gast, dominee Audrey van Aruba. Een bijzondere, krachtige vrouw. Echt, hoe zal ik u beschrijven? Echt een bijzondere vrouw, powerful vrouw. Dus de kracht straalt gewoon van haar uit. En natuurlijk, dat komt van Vader God.
0: Van de Heer, amen.
1: Dus allemaal genade.
0: Ja, ja, alle eer aan hem.
1: Mag ik u bedanken voor deze gelegenheid, omdat hij heeft aangegeven van ja, ik kom, ik ben jullie gast. En mag God u nog meer zegenen. En wegen voor u openen en dat u zijn instrument mag zijn in zijn hand. Ik twijfel niet aan dat u grote werken doet en dat u met hem nog grotere kloeke daden zal doen.
0: Amen, door zijn genade. Heel hartelijk dank nogmaals. En het is een fijne ervaring geweest zo, om dit interview met u te hebben. Ik heb dus nog een mooi programma waar ik naar zal gaan luisteren.
1: Dankjewel.
0: In de toekomst. Heel veel zegen met het werk.
1: Dankjewel. Ja. Luisteraars, gaat u niet weg. Blijft u nog, want dan gaat de Pasen dan bidden voor degenen die gebed nodig hebben. Weet wat we altijd zeggen, er is kracht in gebed.
0: Amen.
1: Vooral als u gelooft. Het enige dat God van ons nodig heeft, is dat we geloven en dat we hopen op hem. En hij gaat zichzelf tonen.
0: Amen.
1: We groeten voor nu, tot de volgende keer weer. Dag.

Een geweldig interview was dit met dominee Audrey Gillard. We willen de dominee bedanken voor de tijd die zij heeft genomen dit interview af te staan. Het is ons gebed dat de Heere u en uw bediening daar in Aruba mag blijven zegenen en dat het werk daar zo mag groeien. U heeft daarna kunnen luisteren naar Angels Brought Me Here door J.V. DeSena. Ja, en een heel mooi nummer was dat. Het is tijd om te bidden. It is time for prayer. Ja, nodigt u iemand uit waarvan u zegt van hey, met deze persoon wil ik samen bidden. Of ik wil dat deze persoon met dit gebed meedoet. Of ik ken iemand die gebed nodig heeft. Iemand die in een moeilijke situatie nu zit. Iemand die nu door een zware periode heen gaat. Twijfelt u niet. Stuur de persoon een WhatsApp nu. Bel de persoon even op. Ja, zodat de persoon dit gebed ook mag ontvangen. Laten wij bidden. Makapalakaturia, rikaturia atusokodia, likataria katai, palikataya, rababasukadia, rakaturia atusokodai, palikataya, makaturia atusokodei, makapalikadai, rababasukadia, rikatunama atusokodai, paliata, makatusokodai, Rababasuka dia. Vader, in de naam van uw zoon, Yeshua, de opgestane Heer, God, we give you alla glory, we give you alla grani, we give you alla tangi gado, natap asom de disi masra, en masra gado, terwijl a programma dis gado, e gona intendi frente huiskamer, me proclameer wan geopende hemel masra, na in da neng fu Jezus, gado we proclameer wan opo hemel, pe lek fa you word to et taki, na in a buku fu Genesis, pe engel e gona loktu, en pe engel e saka kon Gado Masra, bede saka kong, bevrijding etek presi, genezing etek presi, lusu etek presi, bekering etek presi Masra, voorziening etek presi Gado, Masra somme proclameer na sonde disi, dat da wiki baka krakti fu you, Gado emit in you an no to fu de wang say arki no, na in da ning fu Jesus, Gado we begi that a power for you a broko doro na in your huiskamer na in your libi for in your sma na tapa moment di sigado that je mer wan sikiski that je mer wan sikiski that je mer wan sikiski that genezing a tek presi no gado na in the name for Yeshua meshi wa man engere ik zie een Ik zie een man met problemen aan zijn been. Het lijkt uw rechterbeen te zijn. Pijnen heeft u daar. En de Heere zegt, hij geneest uw been volledig. Van elke toestand. God is zuiver abroedo. Na ina futu. Gado e mera futu no. Rabasuka dia. Mako palikataya. Rababasuka dia. Rebebe sendeba. En so masra ye broko doro gado. Na in de oso. Ye broko doro gado masra. Des masai arki in wagi. Ye broko doro gado. Des masai arki aprawatra. Masra ye broko doro no. Na in da ning fu Jesus. En dat kracht die voor jou ego. Dat kracht die voor jou ego. Dat kracht die voor jou een meer ding. Gado we begi ook to gisernang. Masra giden komende verkiezingen. Gado we begi en we put de verkiezing na in jou santa anu. We proclameer rust in akondre. We proclameer vrede na in akondre. We proclameer gado papa dat je tek a
papra, volledig na in na kondre, na in da nek voor Yeshua, da wiki baka gado masra, masra we kom op masra, tegen in uw kracht, in uw macht, die zal verstoor a rust, zal man jar onrust kom gado in na kondre, masra ma me verklaar, da vrede en da rust voor u na in na kondre, we verklaar eerlijke verkiezingen. En we verklaar God dat je teka wini in a kondre. Na in de naam van Jezus. God, me beg je een blessing op in je wans masai arki. No. Masram, een broko door een blessing. In de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua. De opgestane Heer. De kracht van God is aanwezig hier zo in de studio. De zalving is er. En ik weet dat ik weet. Dat ik weet dat u gezegend bent geworden. We gaan nu luisteren naar het nummer Bulletproof. De Heer maakt u bulletproof. En het nummer wordt gezongen door de gospelband Citizen Way.

Yes, en zo heeft u kunnen luisteren naar het nummer Bulletproof. De Heere maakt u bulletproof van de groep Citizen Way. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze mooie uitzending van vandaag. En we willen een ieder groeten die heeft geluisterd. En we willen ook alle trouwe luisteraars groeten die luisteren. Ook zij die luisteren vanuit het buitenland. De mensen die luisteren vanuit Frans-Guyana, Nederland, België, ook Frankrijk. Een groet vanuit de studio hier zo naar u allen. We willen ook alle dames groeten van deze plaats uit in de penitentiaire inrichting. Ja, groeten. We houden u allen in gebeden en we zijn bijzonder blij dat u elke week luistert naar het programma Revival Now. We willen ook alle senioren groeten vanuit de verschillende bejaarde tehuizen die luisteren. Thank you so much. Ik heb bekendmakingen. We hebben vandaag in de ochtend geen dienst in gemeente Opperoem. Waarom? Omdat we in de avond om 6:30 in de namiddag starten met een driedaagse bevrijdingsconferentie met bisschop Dr. Dexter James vanuit Trinidad. Hij heeft een hele sterke bevrijdingsbediening en een bevrijdingssalving op zijn leven. En wij gaan bevrijdingsdiensten houden in gemeente Opperoem en we starten dus zondagavond. We gaan maandagavond door en we eindigen dinsdagavond. Ja, dus kent u mensen of misschien u zelf, u zit vast in patronen die niet normaal zijn. Ja, last van familievloeken die blijven terugkeren. Generatie op generatie. Of deelt u nog met altaren uit het verleden die nog steeds spreken in uw leven. Demonen, demonische machten van vertraging en stagnatie, geestelijke blokkades in financiën en uw bestemming, geesten van ziekte en terugkerende aandoeningen, demonische tegenstand waardoor mensen hun levenspartner niet kunnen vinden, huwelijks- en gezinsproblemen zonder duidelijke oorzaak, nachtelijke aanvallen, angst, verwarring, geestelijke druk, patronen van mislukking, telkens vlak voor grote doorbraken, verslavingen, verborgen gebondenheden. Geliefden, we gaan met al deze zaken dealen. De Bijbel zegt in Lucas 10 vers 19, zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te treden en macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Bezoekt u ons vanavond om 6:30, ook maandag om 6:30 in de namiddag en ook dinsdag om 6:30. Ja, mist u dit alles niet. We gaan eruit dansend op het nummer Shake van Mercy Me. En wij zijn volgende week weer terug met het programma Revival Now. Mijn naam is Pastor Patrick Botsen. En tot de volgende keer. God bless you.